andermaal Oustad Nusrat Fateh Ali Khan in een UK garage electro dub jasje. Ditmaal met het nummer Doom Doom Ali Ali. En daarvoor uiteraard 30 excellente minuten van C3K. En zoals u weet doen we reeds geruime tijd die half uurtjes pingpong. Dus u kan hem terugverwachten rond 2:30. Zo dadelijk een Griekse single uit 1966 van de artiesten Marinella, echte naam Kyriaki Papadopoulou.

Capo Verde vibes van Africa Star in het nummer Senior Constantino. En daarvoor ook nog muziek in het Portugees, maar uit Brazilië van Martinho da Vilha en Andando de Banda. Dan nu een Northern Soul classic van Timmy Euro in het nummer I'll Never Be Over For Me. Komende van de LP Something Bad On My Mind.

I always played the games that I wanted to play.

Progrock van bij de Noorderburen van de band Sustain, een self-released LP. En daarvan draaiden we het nummer Same Game. Draaiden nog een Tassili Brothers achter. We hebben ze helemaal in het begin van deze avond al eens gedraaid op het Universal Ik label. Zijn Train Produced. En we draaien nu de andere kant van die 12 inch. En daarna is het weer al tijd aan C3K.

U hoorde zo ongeveer achtereenvolgens eerst Peter King uit Nigeria met het titelnummer van zijn African Dialects LP uit de 70s. En daarna zat nog Brother Mudada met Forward Ever, 7-inch op Analog Africa. Nog daarna een massage voor uw subwoofers door Pugilist en Hemisphere. En nu ook nog Aishan Sound samen met Alter Echo en E3. Rush on the Tonic.

Er was ook nog Patrick Andy met Living in Mount Zion in een Vivian Jones, zou ik zeggen, Yabiyu-productie. En Patrick Andy, dat was een van die mannen die zich geïnspireerd heeft op de vocale stijl en de naam van Horace Andy. Vandaar de resemblance. Dobbit.

Prince Alain. Eerst met Great Stone. En nadien met Black Rose. En dat was een duet met Philip Fraser. Allebei geproduceerd door Burton Brown. En uitgebracht op diens Freedom Sounds label in de late 70s. En ik eindig mijn voorlaatste 30

Henry Steven met de version Espanol van Hang On Sloopy. En daarvoor nog Chris Caran met steelband nummer Cuban Carnival. En nog daarvoor Ustad Alican. Andermaal. En nog helemaal een kwartier terug was dat C3K. Straks binnen een kwartier, want we zijn halverwege mijn laatste half uur. Dus binnen een kwartier om 3:30 de laatste 30 minuten. U gepresenteerd door C3K. Maar eerst dus onder andere deze Frankie Paul met South Africa op het Fu Manchu label.

Oh, eens even een rollercoaster van tracks. Deze Senior Poor Beat. Wat hadden we nog? Frankie Paul, South Africa. En dan nog een instrumental reggae Ebony genaamd van Bill Campbell. En nu komt er uit Guinea-Bissau die band Cola nog eens met een instrumental andermaal. Ah ja, en ook nog een Shooting Star van Errol G.

Time is precious, dus we gaan deze afbreken en ik ga eruit met een hedendaagse steel pan track van een artiest Konki genaamd uit Curaçao. Allemaal opgenomen in zijn eigen huisstudio. We draaien het nummer Mickey Libertad uit 2021 op 7-inch gereleased. En daarna is het helaas weer bijna afgelopen, maar toch nog een laatste 30 minuten gelukkig u gebracht door C3K.

In de lovey-dovey sfeer, eerst hadden we Black Slade met Live Up To Love. En nu nog Love and Only Love, en dat is opnieuw Fredlox en Creation Steppers, opnieuw Lloyd Coxon productie.

In full 45 style, extended, dubs included. U hoorde Soul Power and Sound met een maxi uit 1981 die door Horning Sounds opnieuw aan de oppervlakte is gebracht. En in dezelfde thematiek, nogmaals Black Slate. We hadden nu net Trample Romans en Black Slate wordt gewoon Romans.

En met Fate van Boy Horser werd het 8 uur hierbij. De Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM. En ze komen dus naar de Roma op vrijdag 4 december. En ik heb mijn ticketje al goed en wel uitgeprint liggen. Boy Horser. En nu komt een nummertje van de Sisters of Mercy van The Demo's Done. Een compilatie uit 2023, The Demo's Done 1980-1982. Dit is een demo uit 1982, Body Politic. En dat is een early version van Fix.

De Sisters of Mercy demo materiaal van vrij goede kwaliteit uit 1982. En zoals steeds heb ik hier weer een promoschijfje bij om te bespreken. En vandaag is het eigenlijk een promotapeje. Van Dictator Moves Lost Boys and Girls. We kunnen het release tempo hier amper volgen. Nog maar pas stond onze review van de Dancer EP online. Op de site van Dork Entries is dat. En we brachten die hier ook in de studio van Radio Centraal. Nog maar pas was hier dus verwerkt of er stak alweer een nieuwe tape van Dictator Moves in onze postbus. Dictator Moves is het project van Kolja Aaschier, oudgediende van de Antwerpse New Wave scene, die er onder meer ook het project Oerzon op nahoudt. Van Dictator Moves verschenen in 2024 al de cassettealbums. The Proof is The Hole and Words of Warning, ook digitaal verkrijgbaar natuurlijk. Eigen aan Dictator Moves zijn de teksten boordevol cynisme, sarcasme en ironie en het lo-fi do-it-yourself karakter van de muziek en de productie. Wat alle nummers op de nieuwe EP gemeen hebben, is dat ze over oorlog gaan en dan in de eerste plaats over de vreselijke situatie in het Midden-Oosten. Al wordt er ook wel naar beide wereldoorlogen gerefereerd en naar de burgeroorlog in Guatemala. Van lang geleden al. 9 tracks staan er op de nieuwe EP, 5 reguliere tracks en 4 bonus remixes, 1 voor elke compositie. 1 track, A Rocket Launcher, is een cover, daarover later meer. Vooral de titelsong en de song Yeah Hootie vind ik enorm sterk. Lost Boys and Girls als geheel was eigenlijk een directe reactie op de oorlog die de USA begon tegen Iran en in het verlengde daarvan alle hypocriete oorlogen die op dit moment gaande zijn. Het is een boze, duistere en cynische blik op de actualiteit en de absurde situatie waarin een moreel wezen zich bevindt wanneer het in chaotische tijden een standpunt probeert te bepalen. Maar zolang we voelen woede, liefde, haat, wanhoop, is er hoop. Het titelnummer gaat specifiek over de meer dan 160 jongens en meisjes die in het begin van de oorlog werden doodgebombardeerd op school. En ondertussen is zoiets een fait divers geworden in de media naast alle andere waanzin. De lyrics van deze song spreken voor zich en hebben als centrale frase: How would you react if this was a fact? Who would you slaughter if this was your daughter? Hier komt Lost Boys and Girls in de Mad Mix van Dictator Moves.

Lost Boys and Girls, Mad Mix van Dictator Moves, postpunk uit Antwerpen. Dit naar de Sisters of Mercy neigende titelnummer staat er 3 keer op als Mad Mix en de compactere Sad Mix bij de reguliere EP-tracks. 2 versies haalden dus de reguliere EP omdat Kolja zowel kwaad als droevig was. Een kwaaie Mad Mix en een droevige Sad Mix dus. En dan staat de song er dus nog een 3e keer op bij de remixen. Het is een remix door niemand minder dan de Antwerpse shamaan Asteret, zijnde Peter Verwimp. Yeah, Houthie. Het volgende nummer gaat over de Houthis in Jemen uiteraard en tegelijkertijd over de genocide in Palestina. De lyrics zijn enorm cynisch en sarcastisch en kunnen, als we ze proberen uit te leggen, verkeerd begrepen worden vanuit allerlei hoeken. De gitaren klinken volgens Kolja alsof ze lachen of uitlachen. De genocide in Gaza wordt tijdens het nummer benoemd in een stemsample. Hier komt Yeah, Houthie van Dictator Moves.

Yeah, hoetie, nogmaals, Dictator Moves, postpunk uit Antwerpen. De derde song op de EP Lost Boys and Girls heet State of War. Het is een soort neofolk reggae industrial, yes. Nu ja, er komen live opgenomen floor toms en snares in voor. Een dub basslijn en een martiaal onderwerp. Maar ook niet echt martiaal. Kolja roept namelijk op om oorlog te voeren tegen oorlog. En er zijn nog Aleister Crowley quotes ook, wat wil je nog meer? Het gaat over de manosphere en over radicaliseren, kortom, over alle foute richtingen waar je doelloze mannen toe kan verleiden. State of War, Dictator Moves.

Neofolk dub reggae industrial van Dictator Moves, State of Roar was dat. Dan de vierde song, Rocket Launcher, is zowaar een cover van If I Had a Rocket Launcher van de Canadese singer-songwriter en folkrock-gitarist Bruce Cockburn uit 1984. Het nummer was een protestsong tegen de oorlogsmisdaden van de Guatemalteekse regering tijdens de burgeroorlog aldaar. Meer bepaald het bombarderen van vluchtelingenkampen over de grens in Mexico, de rotzakken. Net als op de vorige Dancer EP krijgen we van elk nummer ook een remix als extra track op de tape. Van die remixen vind ik Rocket Launcher Brainquakes Extended Dance Floor Remix de knapste remix, neigend naar donkere, kliniekachtige EBM of Electronic Body Music. Brainquake is ook een Antwerps project, het project van Mark Keulemans, die ook achter Psy Christ Castrator zit. Dictator Moves, nogmaals, laatste keer met Rocket Launcher, de Brainquakes Extended Dance Floor Remix.

U luistert nog altijd naar de Honey Hour op Radio Centraal 107.6 FM en 106.7 FM. En dit was het laatste nummertje dat ik wou voorstellen van Dictator Moves. De knapste remix was dat Rocket Launcher Brainquakes Extended Dance Floor Remix van dus de tape Lost Boys and Girls EP en Mixes. Je kan hem vinden, dus de tape op. Je kan hem bestellen via Bandcamp, digitaal of op tape. En als je chance hebt, ligt hij ook wel in een of andere platenzaak in Antwerpen of op de parking. Op kant B van de tape krijgen we weerom, zoals op de vorige Dancer EP-tape, iets wat verborgen een Oerzon-album cadeau. Oerzon zijnde dus het andere project van Kolja Aaschier. Op de Bandcamp-pagina van het project wordt Oerzon omschreven als Psychotropic Tribal Industrial, in de praktijk nogal experimentele electro. Het Oerzon-album heet Treehouse en de thematiek paste erg goed bij de Dictator Moves zijde, want ook dit is een oorlogconceptplaat. Maar een nummertje van Oerzon gaan we voor een volgende keer houden, want ik wou eigenlijk nog een nummertje voorstellen van Brainquake, dus de remixer, op een van de remixers van dit album of van deze EP Lost Boys and Girls. Heeft dus Mark Keulemans, heet hij, uit Antwerpen, of toch uit de buurt van Antwerpen, heeft dus het project Brainquake. Hij had ook Psychrise Castrator. Maar ik heb dus iets bij van Brainquake. Het is een digitaal album dat hij gemaakt heeft samen met een Fransman, Grosso, Gadgetto en Brainquake. Het album heet Distorted Planet en kwam vorig jaar uit, in 2025. En we gaan daar het tweede nummer van draaien. Acid Angels, We're All In This Together. Grosso, Gadgetto en Brainquake. Frankrijk en Antwerpen.

Acid Angels, We're All In This Together, knappe ambient industrial van Grosso, Gadgetto en Brainquake zijn de Mark Keulemans, die dus ook als Brainquake de remix deed van een van de Dictator Moves nummers op de EP die we zojuist bespraken. We hebben hier nog een goed kwartier bij de Horny Hour en we gaan nog iets Belgisch voorstellen. Velvet Mist, ook uit de provincie Antwerpen. Antwerpen, Heist op den Berg. The Shape of Losing Light EP. Het is een sterke EP van deze Belgische gothic rockers, die u als fan van het genre en zeker als Belg zijnde echt wel in huis mag halen. Het is een fraai ding en dat op maar 100 exclusieve exemplaren in 10-inch formaat. Strikt gelimiteerd dus en op mooi zilver-zwart gevlekt vinyl. En nog meer goed nieuws, er staat een volledig album van Velvet Mist op de planning, maar voorlopig houden we het dus bij deze EP, The Shape of Losing Light EP. En het nummertje Down gaan we ervan draaien, tweede nummer.

Down van Velvet Mist van hun nieuwe EP, zo pas uit The Shape of Losing Light EP. We gaan nog eventjes naar Zweden en we blijven in het gothic rock genre. Dr. Arthur Krause, een van mijn favoriete Zweedse gothic rock bands en Zweedse bands in het algemeen zelfs. Van het album Before and After uit 2004 spelen we het nummer Why Do You Love Me?

En dit waren Fields of the Nephilim uit Groot-Brittannië. Een nummer uit 1986, Power. Ik heb het staan op de compilatie Revelations uit 1993. En dan gaan we eruit met nog een nummertje van Mike Oldfield. En dan zeg ik tot volgende week, maar dan met Ernst Steurzender. En het nummertje van Mike Oldfield dat we gaan draaien, dateert uit 1980. Het stond op de plaat QE2. En het heet Arrival.

0: Et voilà. C'est fini.
1: 8 naar 3 en we wachten nog eens.
0: Voor de cello in de piano van ene Jan Vaclav, Hugo Voržičík.
1: Check. Ja, we wachten nog steeds eventjes op het volgende programma. Geen enkel probleem. En onze stijl is dat we dan graag nog altijd wat muziek doorspelen in plaats van een nachtmachine die dan de vorige uitzendingen gaat spelen. Dat is altijd wel verwarrend.
0: Ik heb nog wat... Ja, we hebben een keuze. Mm-hmm. Ik ga naar Street laten kiezen.
2: Weet je, we hebben nog maar één stuk van Tomáš Ček gedaan. Dus misschien de Grand Sonate in Mi-mol majeur op 13. Voor piano. Of nee, fortepiano eigenlijk. Uitgevoerd door Petra Matejova.
0: Petra Matejova.
2: Een label is Suprafon.
0: Ah, Suprafon, het Tsjechische staatslabel. Ja.
1: Gelukkig, Jan is helemaal blij, Suprafon.
2: En ik had ook gezien dat dat album een soort van onderscheiding had gekregen van Diapason. En dat is een Frans klassieke muziekmagazine.
0: Ah ja,
1: oké. Okay.
0: De Diapason d'Or?
2: Nee, iets van Cinq de Diapason. Het was niet d'Or.
0: Ah, niet d'Or. Dus, ah ja, vijfde plek of zoiets. Oh, nog. Meestal is dat wel een goed teken, die hebben zo'n...
2: Ik zou je toevallig staan, dacht ik, vermeld het.
0: De Grand Sonate in Mi-mol groot, opus 13, van Tomáček, door Petra Matejová.

punten. Go!

Ja, maar dit is niet.

Sek Abu Balawal Aus Al-Adiga Luxu Kulit Al-Ashad.

Welkom bij Klaxons in Trick, de opvolger verderzetting halvering van Markoort. Ondertiteltje bedacht, krokante plaatjes uit het Saffieren tijdperk zullen gespeeld worden samen met een aantal experimentjes, zoals u er eentje hoort. Dit was ooit een jaren 50. Hidje en een gele briefkaart voor hij die weet wat het is. Ook verder zittend uit een vroeg verleden, nog maar heel recent voorbij, is de rubriek Boycottistan. Boycottistan, ja, u raadt het al. Het woord boycott, daar kunnen we het over hebben. Want het is ontstaan, het is eigenlijk de naam van een kapitein uit het Engelse land dat in Ierland terecht was gekomen. En zoals u weet is een van de grote bezettingsmachten van de wereld Engeland geweest. En dan zeker met onze Ierse vrienden die dat vandaag met heel veel verve nog eens tonen. Die captain Charles Boycott, want zo heette de kerel, die was dus in Ierland om de belangen te verdedigen van een slavenhouder, van een Engelse landeigenaar, die uiteraard in zijn herenclub in Londen verbleef. En de aanpak van Charles Boycott deed de druppel voor een keer eens overlopen. En de landbewerkers, slaven en handelaars, de Ieren, weigerden om de gewassen te oogsten en te verhandelen. En op die manier kreeg Boycott heel veel aandacht in de pers. En die aandacht in de pers verspreidde zich als een virus, zoals dat gaat met taal en een meme over de hele wereld. En Boycott heeft dus de eer om een woord geworden te zijn wat de wereld kent, namelijk een wereldwoord. Dus swat, swat, swat, swat. Wat gaan we onder de aandacht brengen? Adidas, alsjeblieft. Geliefd merk van rappers, dacht ik. Bad boys, nietwaar? Stoute jongens. Zij die zich uitdrukken via consumptie, ik koop, dus ik ben, verkiezen kennelijk die drie streepjes boven een Amerikaans merk. I don't know, I don't care. Maar ja, hola, denk je dan, Adidas, ethische firma toch, want we zijn Europeanen of zijn we het niet? Nou, dat valt een beetje tegen. Enter namelijk Adolf. Als in Adolf Dassler, geboren in 1900 en overleden in 1978, dus de 20e eeuw qua. Adolf Dassler, geboren, getogen, gebleven en gestorven in Herzogenaurach. Dat ligt op ongeveer 100 kilometer rijden van deze studio. En het ligt ergens tussen Bamberg en Norenberg. Meneer Adolf startte al heel vroeg met het maken en produceren van loopsloefjes. En als ik het allemaal goed kan volgen, was hij zelf schoensponsor van niemand minder dan Jesse Owens. Dat is die prachtige zwarte atleet die in zijn USA op alle, maar dan ook alle mogelijke manieren racistisch behandeld werd, geboycott met andere woorden. Zijn officiële bond weigerde om hem zelfs nog maar een tickertape parade te gunnen. Hij moest het zelf meemaken van achter het scherm. Die Jesse die heeft zijn indrukwekkendste prestatie geleverd in 1935 al tijdens een wedstrijd in een championship. Heeft hij op 45 minuten 4 atletieknummers, in totaal 6 wereldrecords verbeterd op dus 3, 45 minuten.
En dat wereldrecord verspringen, dat zou 25 jaar niet meer verbeterd worden. En in 1936 heeft hij ook het wereldrecord op de 100 meter verbeterd met 10 seconden en 2 tienden daarvan. En het zou opnieuw 20 jaar duren voordat dat record gebroken werd. Maar dus op die 1936, dat jaartal, daar werd hij bekendst, want hij was daar als afgezant van de USA op de fascistische Spelen, daar in het Duitsland van toen. Leni Riefenstahl. Riefenstahl heeft er een ijzingwekkend voorbeeld van gemaakt. De combinatie van volstrekte moraalloosheid in combinatie met de esthetische perfectie. Dus ethiek en esthetiek 0 en 100. Adembenemend om te zien. Beangstigend ook. Zwart. Terug naar Adolf Dassler die zal even moeten wachten op een krokant plaatje. Want we zouden onszelf niet zijn, moesten we niet allemaal black blues men draaien. Wat je daar net hoorde was Afrikaanse blues. Dit is serieuze, vettige swamp blues. En op echte saffieren tijdperk krokante plaatjes ook.

wat. En dus Adolf. Adolf Dassler, die al heel snel na Wereldoorlog 1 een schoenmerk met zijn broer had opgericht. Onder de naam Adi, van Adolf natuurlijk, koosnaampje van Adolf. Adietje, ons Adieke. Adi. En Das, je weet het nooit, je raadt het, dat is ongeloof van Dassler. Adi Das. En die maakte een furore. Veel furoren in de jaren 20 en de jaren 30. En was geen enkel probleem voor Adidas, voor Adolf, om hun type sportschoen namen te geven, zoals Blitz of de Kampf. En ook geen enkel probleem om samen met zijn broer Rudolf, schattig hè, Adolf en Rudolf, tot de nazi-partij toe te treden met heel veel goesting. Ook geen enkel probleem om al voor oorlog, Wereldoorlog 2, zeker tijdens de Wereldoorlog, voetenkledij te maken voor het Duitse leger. Geen probleem ook om krijgsgevangenen in zijn fabrieken te laten werken. De enige bron die ik daarover vond, en ik ga ook niet echt alles opzoeken, spreekt van 6 Russen. Volkomen kwatsch natuurlijk en een beetje gefilterd. Men moest natuurlijk na de oorlog in het reine zijn met alles een beetje. Ja, is dat dan greenwashing? Is dat dan bluewashing? Is dat dan gewoon vuile wasjes? Grote wasjes. Laat de boel maar verdraaien. Zijn omzet was veel te groot om enkel door 6 slaven voorzien te worden. Ook geen probleem voor de broers om elkaar aan te geven bij de Gestapo. Want dat kwam dan weer omdat Adolf zijn zinnen had gezet op een meisje van 15 die zijn vrouw zou worden. Hij zelf was, by the way, al 37. Op haar 17 jaar zijn ze dan getrouwd. Dat is geen probleem. Wel een probleem voor broer Rudolf, blijkbaar. Die katen, en zo heette mevrouw Dassler. Mevrouw Adolf, mevrouw Adidas, betichtte hun familiezaak naar de kloten te helpen. En die Ambras, dat liep zo uit de hand dat Rudolf dan maar aan de overkant van de rivier, van dat ene stadje Herzogenaurach, aan de overkant van de rivier van dat dorpje, daar zijn eigen firma begon. En u raadt het nooit, jawel, Puma. I kid you not. Dus aan de ene kant heb je Adidas, aan de andere kant heb je Puma. Swat. Adidas groeit en groeit en groeit. En wordt dus, imago met dollars in de USA, want geen rapper kan ooit op straat komen zonder 3 streepjes op zijn trainingsbroek of trainingsshoe. Maar wat blijkt? Wat blijkt? Adidas dacht bij zichzelf in 2026, laten we eens een zionistisch soldaat met 1 been gebruiken om een advertentiecampagne te starten. Er zijn op dit moment 8.313.773.569 mensen op de wereld. Ik heb het net nog nageteld. En daaruit kiest Adidas een zionistisch soldaat met 1 been. Laat de tranen wellen hoe de tijden veranderen. Niet hoe de grootste fucking collaborateurs die een imperium tegen het Jodendom steunen waar ze kunnen, nu ervoor kiezen om een zionistisch imperium te steunen als Duits bedrijf. Daarom schrijf Adidas bij op uw Charles boycottlijst en zweer voortaan nooit nog iets met 3 strepen te kopen. Alsjeblieft.

0: blind just have left?
1: Will you be back
0: before midnight?

lovely. Long what I believe I'll go back home.

0: Forgive me, darling, if I done you wrong.
1: We gaan het over iets heel anders hebben in Klaxon Sint-Trik. Als we iets hebben overgehouden, dan zijn het wel rubrieken die komen en gaan. En een van de rubrieken die gekomen is, is een soort biografie van figuren waarvan je dan denkt van... What the fuck? Had ik daar ooit al van gehoord? Ik hoop dat u samen met ik af en toe verbaasd bent over de vondsten die ik willens nillens over onze 4 miljoen luisteraars, waaronder u, uitsmeer. De naam is Cornelis Drebbel. Cornelis Drebbel, het is iets anders dan Adolf Dassler. Ja, en voor de eerste keer deze rubriek. Laat me beginnen met een verhaal van een van de strafste Nederlanders ooit, die Cornelis Drebbel. En dat zeg ik niet lichtzinnig. Ik weet niet hoe het zit in zijn thuisland, maar ik durf vermoeden dat geen enkele Belg hem kent. Tot natuurlijk op het einde van dit stuk. En wij met z'n allen het dan weer beter weten. Hij werd omschreven als een alchemist. Een beetje een beladen term voor van alles en nog wat. Een punthoed, een lange baard, een toverstok. Zo kennen we ons natuurlijk clichématig al wel weer. En alchemisten worden steeds ofwel onderschat of overschat. En de ondergeschatten die hebben heel wat voor de wetenschap en de vooruitgang van onze soort betekend. En de overschatters, de overgeschatten, de overgeschatsten, die vliegen ergens rond tussen astrologie en stenen der wijzen in de fantasie van vandaagse onnozelaars. Swat, ik ga even de levensloop van Cornelius opsommen via zijn moeder. Ademt hij zijn eerste zuurstof in Alkmaar in 1572. En die zuurstof heb ik er niet voor niets in vernoemd, want het komt terug, het komt terug. U weet wel, 1572, het jaar waarin de Hollanders tegen de Spanjaarden in opstand kwamen. De katholieken in Parijs, 30.000 protestanten vermoorden naar aanleiding van een huwelijk en de laatste Inca-koning de duimen moest leggen voor de ultieme vredaardigste, onder de vredaardigsten, de Spaanse conquistadores. Dat jaar dus, 1572, wordt Cornelius geboren. 1595 trouwt hij met Sophia Goltzius. Naar het schijnt een erg gelddoorjagende dame met wie hij 4 kinderen had en altijd schulden erbij kreeg. 1604 verhuist hij naar Engeland, naar het koninklijk hof zelfs. En slimme mensen van die tijd, die hadden nu eenmaal geen zittend gat. Dat heeft meestal te maken met geld. Daar waar spijs is, gaat ge eten. 1610 verhuist hij naar Praag, waar de ongelooflijk interessante vorst Rudolf II op de troon zit. Het is de dag, de avond, de klaxon van Rudolf. Rudolf II op de troon. En deze kerel die zal zeker ook in de volgende klaxon Sint-Rik besproken worden. Prachtige kerel. En ook dat mythisch figuur was een alchemist. En slechts 1 jaar was hij daar, onze Cornelius Drebbel, en het feestje was afgelopen. Rudolf II wordt afgezet door diens broer en onze Drebbel gaat voor 1 jaar de bak in. Zo gaat dat en zo zou dat ook moeten gaan. En toen die Rudolf II dan ook dra stierf, verdachte omstandigheden wellicht, kwam Dribbel vrij en ging dan maar terug naar Londen. En dan weer brute pech, want zijn beschermheer daar, prins Henry, was ook net gestorven. Zo ging dat in die tijden. Onze Dribbel die ging dan maar werken aan telescopen en microscopen. Ondertussen het principe van twee concave lenzen uitvindend. Met zulke lenzen kan je dus schuiven en scherpstellen en steeds kleinere objecten op een soort oogverstand één op één bekijken. Maar over zijn uitvindingen later meer, want eigenlijk zou je een belletje moeten hebben van Dingeling elke keer dat hij een uitvinding had. In 1619 gaat hij opnieuw naar Praag en wordt daar gevangen genomen tijdens de slag van de Witte Berg. Hij verspeelt al zijn geld opnieuw en zal in 1633 sterven, zijn laatste adem Londense zuurstof uitademend. Maar nu dus, Dribbel en zijn uitvindingen. Hou u vast. Zijn constructies en uitvindingen omvatten shit op een gebied van technologie, luchtdruk, optische instrumenten, chemie, pyrotechnieken, dat is vuur, en hydraulica, dat is luchtdruk. Hij kon ondertussen ook bijzonder goed tekenen en etsen, maakte theaterkostuums en maskers, bewegende standbeelden en had plannen om een nieuw theater in Londen te bouwen. Hij produceerde torpedo's. Hij produceerde mijnen voor op zee, ontstekingsmechanismen, zodat bommen kunnen opblazen. Hij deed dat met glazen breekbare bolletjes, met iets daarin, ook bekend als Bataafse tranen. En hij was bezig van met goud het eerste explosief te maken dat veel krachtiger zou zijn dan buskruid. Hij was dan ook voortdurend bezig met perpetuum mobiles uit te vinden, ontwikkelde de eerste broedmachine voor eieren, bedacht de eerste kachel die je via een thermostaat kan op constante temperatuur houden, vond de eerste zonne-energiesysteem uit, demonstreerde airconditioning, kon bliksem en donder met zijn machine op commando uitvoeren en maakte fonteinen en drinkwatersystemen voor het dorpje Middelburg. Ondertussen bedacht hij een systeem om de moerassen rond Cambridge te draineren, ontwikkelde voorlopers van thermometers en barometers en maakte een klavesimpel dat speelde op zonne-energie. Maar wacht, beste luisteraar, het is nog niet gedaan. Ach, maar het gevaar af van verveeld
2: ogen.
1: Gaan we nog eerst wat muziek voor u draaien? En deze keer is het, dacht ik, wat ik heb klaargezet, dat ene plaatje niet Blacks vanuit de swamps van het zuiden, van het noorden van
3: Amerika. Doctor believes it's surely me who's at fault.

Dus we gaan verder met onze vriend Dribbel Cornelis. Met zijn uitvindingen. We hadden een klavensymbool dat speelde op zonne-energie, alsjeblieft. We spreken hier dus wel degelijk over het jaar 1500. We pakken 1600. Tussen 1600 en 1620 deed hij die uitvindingen. In 1620 overtuigde die alchemist, die onze vriend was, de koning van Engeland, om in een ingevette leren roeiboot te klimmen en deze in de Theems te laten zinken. En daarmee werd Jacobus de eerste heerser. Wat een mooi woord is dat toch, heerser, in de geschiedenis die onder water reisde. Niemand wist waar lucht uit bestond. Niemand wist dat zuurstof bestond. Niemand had een stoommachine, een elektromotor uiteraard, een batterij, wat dan ook. De beste klok van Europa op dat moment die liep minuten achter. Dat was dus het technologische niveau van toen. En er was dus een man in Londen, een zekere Hollander Cornelis Dribbel, die besloot om 12 roeiers in een afgesloten houten kist te proppen en die ongeveer 5 meter onder de rivier te duwen om ze daar 3 uur lang in leven te houden. Die romp, dat was een houten roeiboot, afgedekt en afgedicht en vervolgens omwikkeld met leer, in vet gedrenkt. En dat buigt in plaats van te scheuren onder die druk. En ja, die dierenhuid met vet ingewreven voldeed dus precies aan die eis. Roeispaanden die staken door gaten in de zijkant van de boot. En elk gat was afgedicht met een strakke leren hoes die de roeispan vastklemde en ervoor zorgde dat die kon bewegen zonder dat de rivierwater dus naar binnen kon. En om die boot te laten zinken, vond hij iets uit. Hij plaatste namelijk grote dierenblazen onder de roeiersstoelen en verbond die met buizen aan de buitenkant. Je opent die buis, blazen zwellen op met rivierwater, boot wordt zwaarder en zinkt. Gecontroleerd natuurlijk. Knijp dat water er weer uit en de boot wordt lichter en komt weer boven. En dat was dus de eerste ballasttank uitgevonden, 1620. En ja, nu, vandaag, elke onderzeeër die nu ronddobbert, haal dat niet boven of onder water, gebruikt exact hetzelfde principe toe. Maar er was natuurlijk een volgend probleem. Hoe adem je? Hoe laat je die roeiers ademen in die boot? Ja, natuurlijk ook al het feit dat je roeit, verbruik je energie. Je moet dus wel je longen met zuurstof en lucht vullen. Je hebt misschien maar een paar minuten voordat het te laat wordt. Dus wat doet Dribbel? Die liet buisjes naar de oppervlakte komen die door kleine drijvers bewegend werden gehouden. En die dan boven bleven, zodat het buisje lucht gaf in de boot. Maar hij deed eigenlijk nog iets veel straffers. Hij had als alchemist chemicaliën uitgevonden waarmee hij lucht kon maken. Ik heb dan ook gelezen, in het boek stond dat Robert Boyle, een van de grondleggers van de moderne chemie, daar pas decennia later opnieuw op dat idee kwam. En hij lukte het dus daadwerkelijk in om lucht te produceren, zuurstof te produceren, waardoor zij onder water konden blijven ademen. Joseph Priestley zou dan de ontdekker van zuurstof worden, later in de leerboeken. En dat is dan een, even rekenen, 150 jaar later dat gebeurd was. Dus onze heel bijzondere, onze gestoorde uitvinder, onze gekke Nederlander, die was er al veel vroeger bij door de inhoud van een fles salpeter te verhitten, waardoor zuurstof vrijkomt. En dan krijg je dus weliswaar stinkende, maar wel adembare lucht. Hij had geen idee om het te verklaren, maar het werkte. En iets mooiers is er natuurlijk niet. Goed, we gaan nog even muzikaal intermedieren en komen dan later bij u terug voor het laatste kwartier van deze Klaxon Syntriek.

Het verhaal van Cornelis Drebbel. Zoek hem op of vergeet het. Maakt allemaal niet uit. Ik ga nog wel een laatste rubriekje op jullie loslaten, namelijk cijfers. Niet alleen lettertjes, maar cijfertjes zijn belangrijk, namelijk scheepswrakken. En ik weet het, u hebt al de hele week aan scheepswrakken gedacht. Er wordt geschat dat door UNESCO en maritieme experts een schatting dat er ongeveer op de zeebodem onontdekt en ongedocumenteerde schepen zijn te bedragen van het aantal 3 miljoen. 3 miljoen schepen wrakken rusten op de zeebodem. Hoeveel zijn er dan gedocumenteerd? Vraagt u meteen zich af. 209.000. Waarvan dan ongeveer een 180.000 hun locatie bekend van is. Dus even snel rekenen. 15 keer meer schepen liggen ergens op de bodem te wachten op uw duik-experience. Dat is dus minder dan 1% uiteindelijk zijn doorzocht geweest en weten we wat erin zit. En dan ja, ook nog volgens de Internationale Maritieme Organisatie, die schat dat er vandaag ongeveer tussen de 60 en de 100 schepen nog altijd zinken, elk jaar dus. Tweede cijfertje en laatste cijfertje dat we op u loslaten. En niet alleen ik met mijn stem op u loslaat, maar ook nog iets anders, namelijk de neutrino's door ons lichaam. 100 triljoen neutrino's. Zegt u niks? Dat is straf. Want de voorbije seconde vlogen er 100 triljoen neutrino's door u heen. En dat is dus elke seconde van uw leven. Wat is een triljoen? Dat is een 1 met 18 nullen. Nee, dat is dus niet de Vlaamse regering. Dat is een berekening, dus een getal, een triljoen. Ook, bijvoorbeeld, een miljoen keer een miljoen is een triljoen. Of ook, als 1 neutrino staat voor 1 seconde, dan zouden er 32.000 jaren voorbij gaan om tot 1 triljoen te komen en dus 3.200.000 jaren voor het aantal neutrino's die per seconde door uw razen geteld zijn. 3.200.000 jaar. Rijst de vraag, waar de fuck komen die neutrino's vandaan? Wel, dat is makkelijk. Het overgrote deel komt uit onze zon. Rijst er nog een vraag, waarom heb ik geen koppijn? Omdat die zo enorm, enorm onmetelijk klein zijn, die neutrino's, dat die door alles heen vliegen zonder ergens te botsen. Ze raken niets. Ze zijn ook niet elektrisch geladen, dus wat dat betreft, no can do, no contact. En nog een laatste neutrino-cijfers voor ik de nacht induik. Een plaatje, een kraakplaatje uit de Saphire tijdperk voor uw speel- en voor machtige toon met L'Oreille Cassée zijn ding gaat doen. Je hebt 1 kans op 4 dat jij in uw leven, dus 1 op 4 mensen, in uw lichaam een botsing ervaren met een neutrino. En dat zou 1 keer gedocumenteerd zijn door een piloot die een lichtflits zag. En dat was omdat er een neutrino dan toch gebotst was met een cel in zijn oog, op zijn netvlies. En dat gaf dan toch het effect, een beetje CERN-achtig resultaatje, dat een lichtflits door de piloot zijn hoofd ging. Goed, op deze vrolijke noot vraag ik u nog, boycott alsjeblieft bovenaan uw lijst van Charles Boycott Adidas. En ik wens u Adidas en tot een volgende keer.

Goedenavond, het is hier DJ Barato. Het wordt voor het eerst en vooropgenomen aflevering van de Puma van Vlaanderen door DJ Barato. Het is zeker mogelijk dat DJ Romancho El Carancho dit ooit al gedaan heeft. Maar dus voor DJ Barato is het een primeur. En enkele weken geleden hebben wij een aflevering volledig in het teken gehad van rock in verschillende gedaantes, Latijns-Amerikaanse rockmuziek. En dus deze keer gaan wij iets totaal anders hebben. We gaan voor de zachte kant van de Latijns-Amerikaanse muziek opteren. Hopelijk valt dat ook in de smaak bij de luisteraars van de Puma van Vlaanderen. Maar dus deze keer zijn we niet live in de studio van Radio Centraal. En gaan we gewoon een uur lang ongeveer muziek beluisteren. We geven jullie een cadeautje van heel fijne muziek, heel fijne Latijns-Amerikaanse muziek waar jullie van kunnen genieten. Veel plezier en tot binnen een paar weken bij de Puma van Vlaanderen.

0: In de Kijker, een programma rond Hafabra, wat staat voor harmonieën, fanfares en brassbands, met ook aandacht voor poëzie en het koorleven. Samenstelling Erik Janssens, presentatie Guido Sanders.
1: Dit is Radio Centraal op 106.7 MHz en ook te beluisteren via DAB+. U luistert naar In de Kijker. Online kan u dit programma eveneens beluisteren via de website of de app van Radio Centraal. Uitgesteld luisteren kan via mixcloud.com.
0: We beginnen vandaag met een lang werk dat loopt tot aan het intermezzo. Het luistert naar de naam The Venetian Collection en werd geschreven door Johan de Meij. The Venetian Collection bestaat uit 4 delen die elke muzikale weerspiegeling zijn van 4 gelijknamige schilderijen uit het Peggy Guggenheim Museum in Venetië. Het eerste draagt als titel Voice of Space, in Nederlands Stem uit de Ruimte. Dat schilderij is van de Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte. Samen met James Ensor, Constant Permeke en Paul Delvaux behoorde hij hier tot de belangrijkste schilders van de 20e eeuw. Het tweede deel kreeg The Red Tower als titel mee en is geïnspireerd op het gelijknamige schilderij van de Italiaanse kunstenaar Giorgio de Chirico. De officiële benaming van dat schilderij is in het Italiaans La Torre Rossa. In het Nederlands wordt dat De Rode Toren. Giorgio de Chirico haalde zijn inspiratie voor dit schilderij allicht bij de middeleeuwse stadsmuur van het Italiaanse Soncino. Een van die torens van de stadsmuur vertoont een opvallende gelijkenis met de toren op het schilderij. Het derde deel van de compositie, de Venetian Collection, luistert naar de benaming Magic Garden of Magische Tuin. Dit gedeelte staat in fel contrast met de andere delen uit deze compositie. Net als in het schilderij heeft Johan de Meij geprobeerd de kleurrijke, naïeve droomwereld van de schilder Paul Klee muzikaal te vertolken. De transparante textuur, waarin de houtblazers een belangrijke rol spelen, zorgt voor een treffend effect. Na de magische tuin komen we terecht in het vierde en tevens laatste gedeelte van deze compositie. Dat is getiteld Empire of Light en daarmee keert Johan de Meij terug naar René Magritte, waar hij ook mee begon. René Magritte was een veelzijdig en productief kunstenaar die meer dan 1100 schilderijen en 700 gouaches maakte. De Venetian Collection van Johan de Meij wordt nu gespeeld door het Peabody Wind Ensemble, een van de vooraanstaande orkesten voor blaasmuziek in de Verenigde Staten. Dirigent is Harlan Parker.

Dat was The Venetian Collection, een compositie van Johan de Meij. Het werd gespeeld door het Peabody Wind Ensemble, een van de vooraanstaande orkesten voor blaasmuziek in de Verenigde Staten. Het Peabody Wind Ensemble stond onder leiding van Harlan Parker. Zoals in de inleiding reeds aangegeven, zijn we nu reeds aanbeland bij het intermezzo. Dat doen we met Guantanamera van Dingo Garcia en de Patertjesdans van de Antwerpse formatie Catastrofe.

King over a list is Nordab.

Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Het intermezzo werd verzorgd door Dingo Garcia met Guantanamera. En dat is van oorsprong een Cubaans nummer. Daarna hielden we het veel dichter bij huis met Catastrofe, de paterkunstdans. Voor het volgende werk blijven we ook dicht bij huis, zowel wat betreft het onderwerp waarover deze compositie gaat, als voor de uitvoering. Dat werk is Heiksdonk en is van de hand van Guido de Ranter. Guido de Ranter componeerde dit werk in opdracht van de gemeente Capelle op Den Bosch, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van kanunnik Jacques Muildermans. Heiksdonk is de oude schrijfwijze van de huidige wijk Oksdonk in Capelle op Den Bosch. Het is daar dat deze priester heeft geleefd. In dit driedelige werk omschrijft de componist de verschillende menselijke facetten van Muildermans rijke leven. In het eerste deel, dat langzaam en dromerig is, gaat de aandacht naar hem als schrijver en poëet. Het tweede deel is dissonant met veel slagwerk. Dat deel mogen we beschouwen als een beschrijving van zijn tijd als legeralmoezenier tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het derde deel tenslotte is een afspiegeling van zijn tijd als priester. Het is hymneachtig van stijl.

Haaksdonk, geschreven door Guido de Ranter. U hoorde de concertband De Scheldezone uit Hoboken, onder leiding van Erik Mast. Dit werk is ook terug te vinden op YouTube. Met de zoektermen Haaksdonk, geschreven met X en nadien CK, Guido de Ranter en Hoboken, vind je dit werk ook terug op YouTube. Hoboken niet vergeten, want er staan verschillende versies op YouTube, wat de populariteit van deze compositie bewijst. De Scheldezone zijn zich trouwens volop aan het voorbereiden op een jaarlijks promenadeconcert, dat weliswaar dit keer niet doorgaat op 11 november in de Single, zoals gebruikelijk, maar wel op 15 november in het cultureel centrum van Aartselaar. Voor de poëzie doen we deze week nog eens beroep op Nicolas Kruse en Pierrette Coffré. De andere gedichten komen van Sonja Dams en Gerard Cornelis. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Stellenbosch University Choir uit Zuid-Afrika, het Gens Universitair Koor, het Vocaal Koor Melting Fox uit Linkenbeek en het jeugdkoor De Piccolo's uit Pelt. Er is ook een insteek met een geuzenlied onder de titel Slaat op den Trommelen. Dat lied werd vermoedelijk geschreven door Arend Dirksoon Vos. Arend Dirksoon Vos was een priester die leefde ten tijde van de Inquisitie. Volgens die Inquisitie nam hij deel aan de beeldenstorm in 1566 en werd zijn liedboek waar Slaapt op den Trommelen delen van uitmaakt als opruiend aanzien. Hij belandde daarvoor in 1570 op de brandstapel. Slaapt op den Trommelen wordt hier gezongen door Wannes van de Velde en Paul Rans. Maar eerst dus het Stellenbosch University Choir uit Zuid-Afrika met Father Thunder van Laura Jacobson.

hoe het gedicht ontstond. Eerst was er de zon, voordien was er niets, evenmin iets. Daarna kwam alles, dag en nacht, eb en vloed, maan, vlees en woord. Man, vrouw, eeuwig weefgetouw, aarde, begin, eind en mens, levenslang overeind. Gebed in het alfabet, nimmer beland, schipper naast God. Het geheim van de smid, lichterlaaie spierwit, fluisternis in kinderoer, bombardon diep in het gehoor, dat de dichter maakt tot wie de dichter is. Moederland, mens en kind, grijpt hij de pen, niet de ploeg, niet het zwaard, tilt naaimachines, operatietafels op, ontregelt en stoort, verlicht en licht op, opent en dicht, voor niets gespaard, evenwicht. Weten wat je zult weten, dat zul je weten. En hoe? Ingepeperd van kracht. Soms het wachten zo gehaast, dat de haast tot wachten wordt. Soms niets meer wacht, soms alles zo ver, niemand meer wacht. Blijf wonder voelbaar, sitsend flitsend kuzelaals, van scherpe sneden tot groeven en graf. Adem stokt, woord verstomt, wie het laatst lacht. Been onder vel, allen in de maak, beklijft een gezicht, ogen dicht voor naam, stem en herinnering. Waar is het dat het blijft? Waar gaat het heen? Waar komt het vandaan? Wie staat de vraag niet aan? Vechtend lijf aan lijf aan lijf. Weet wel, de wartaal van het kwartaal, als zomer winter wordt, tot woord dort of verrot. Het laat zich leiden door het rijm, een oud geheim. Het doet je wat, het leert je wat. Je leert het af, het groeit weer aan, tot je de woorden laat begaan. En jij niets meer weet, het woord zich met je meet, met wat je wist of dacht of was. Gegroet, o heilig gras. Als je nergens meer bent, onwennig en ontwend herkent, dit is het pas, hier staat het te gebeuren. Van alles in mijn lijf, het laatste en het eerste woord. Wie droomt me wat, wie doet me wat, wie geeft mij vaart, wie drijft mij, uit mij, int mij, leeft mij. Welk ander dat ik, ben ik echt die ik ben, en waartoe in gewijd, gezegend, bevoorrecht en gebenedijd, de tel kwijt, schaterlachend bevrijd, geworpen in de strijd. Van de teerling en de leerling, de meester en gezel, gezwel van kweltijd, dankbaarheid. Prachtig creatief proces, yin-yang jonglerend van eenvoud, grimas en knipoog paradox. Van niets maak je alles, en alles is niets. Van genesis tot exegese, van harteklop tot verre roep, van geest tot woord en vlees weerom. Niets daartussen, voor en na, inwendig weggebruik. Acuut gewaar, hoe het voedsel monden vond, hoe de melkweg besterd en de aarde bevolkt werd.

Korsakov. Vroeger nooit gehoord, nooit gekend. Nu je huisgenoot, je metgezel. Samen onrustig slapen. Samen wakker liggen. Samen moeizaam opstaan. Samen doelloos tv kijken. Samen zonder goesting te weinig eten. Samen met goesting te veel drinken. Jij schenkt jezelf, koppig geniepig, het laatste glas wijn in. Het zoveelste laatste glas. Korsakov. Hij laat je onzin uitkramen. Raaskallen, vloeken, wankelen, vallen. Vandaag zal ik voor jou alle flessen tot de laatste druppel alcohol leeggieten. Volledige drooglegging, je laatste reddingsboei.

Puzzelstukjes zonder naam. Tijd die holle ruimtes vult en knaagt aan lege uren. Beeld dat zich in zwijgen hult en graaft naar oude woorden. Gesloten blik door het open raam met zicht op veel verleden. Puzzelstukjes zonder naam, doolhof van herinnering. Geborgen achter schemerglas, de vaagheid van een leven. Wachtend op de laatste reis, de laatste pas, in een landschap zonder wegen.

Jong is de aarde. Alles drijft, bodemloos, als een eiwitblubber. Een pruttelende, modderige brei. Vuur flitst door de saunalucht. Drakenvogels scheren schertsend in een dampende bakovenlucht. Die stoomt van hitte. Gigantische sponsen en mos, mosselen en mollusken, algen, borstelharige larven, miljoenen poten peddelen, zwemmende bladeren spoelen aan, een alg wil wortelen. Wie er wil hecht

0: koelende aarde. Flora's eerste haardos.
1: En dus Carbon Paradise bijna 1617.

Tot zover dan onze rubriek rond de poëzie in het koorleven. De gedichten kwamen achtereenvolgens van Nicolas Kroeze, Staan en Gaan, ingelezen door de Nederlandse en overleden schrijver Simon Vinkenoog, en Gerard Cornelis, Korsakov. Sonja Dams bracht Puzzelstukjes zonder naam en de rij werd afgesloten door Pierrette Coffrey, die ons Piepjong is de aarde bracht. De muzikale omlijsting kwam eerst van het Stellenbosch University Choir uit Zuid-Afrika met Father Thunder van Laura Jacobson. Het Gents Universitair Koor zong het overbekende In Flanders Fields, gecomponeerd door Johan Jacobsen en Roger Emerson. U hoorde ook het vocaalkoor Melting Vox uit Linkebeek met Earthsong van Frank Ticelli. De rij werd afgesloten met het jeugdkoor De Piccolo's uit Pelt, met een compositie van Kyle Peterson. Dus The World Say. Deze compositie is eigenlijk een aanklacht tegen de druk en de verwachtingen waarmee mensen te maken krijgen, vooral dan in onderwijs- en gezinssituaties. Het benadrukt het belang van vriendschap en steun bij het overwinnen van deze uitdagingen. We sluiten dit programma af met een werk van de Franse componist Claude Debussy, onder de titel La Cathédrale Engloutie, vrij vertaald in Nederlands De Verzonken Kathedraal. Dit werk is een schoolvoorbeeld van het Franse impressionisme. Het beeld dat Debussy in La Cathédrale Engloutie naar voren wil brengen, is dat van de legendarische stad Les. Volgens de legende was Les ooit een prachtige stad aan de Franse kust. Maar die stad raakte in de greep van de zonde en werd door de oceaan verzwolgen. Op heldere ochtenden, wanneer het water doorzichtig is, rijst de stad op uit de zee. Maar dat is telkens van korte duur. Claude Debussy heeft van dit verhaal een pianoprelude gemaakt. En José Schijns heeft dit werk recent gearrangeerd voor harmonie. Naar het resultaat daarvan gaan we nu luisteren. U hoort het Groot Harmonieorkest van de Gidsen onder leiding van kapelmeester Yves Segers.

Tot zover dan de Infurled Cathedral for Wind Band. Oorspronkelijk een compositie van Claude Debussy, maar voor harmonie bewerkt door José Schijns. U hoorde het Groot Harmonie Orkest van de Gidsen onder leiding van kapelmeester Yves Segers. En daarmee zit ons programma van vandaag er weer al op. Bedankt voor het luisteren en nog een prettige dag gewenst in het gezelschap van Radio Centraal.

Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van New Classic op Radio Centraal. Het zomerseizoen is nu wel echt gepasseerd en de herfst begint over een paar dagen. Dat betekent ook dat het concertseizoen opnieuw van start is gegaan en dat zal je vandaag geweten hebben. Er is in onze contrijen veel moois te beleven op het vlak van nieuw klassieke muziek en deze voormiddag zal ik aan een paar van die voorstellingen aandacht besteden. Vooraleer ik dat doe, wil ik graag nog even in dat zomergevoel blijven plakken. Wat denk je van een trage zomerse wals om mee te beginnen? Welkom bij deze nieuwe aflevering van New Classic.

Enlacement hoor je, en geloof het of niet, maar dat werk is van iemand van wie je het niet onmiddellijk zou verwachten. De compositie die je hoorde kwam namelijk van James Ensor en die is uiteraard vooral bekend als schilder. Het werk dateert van het begin van de vorige eeuw. Afgelopen zomer liep de tentoonstelling Zingend Rood in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar onder meer naast werk van James Ensor ook materiaal van Rick Wouters en Jules Smalzigok werd gepresenteerd. Tijdens die tentoonstelling stond trouwens de verbinding tussen klank en kleur centraal en het is daar dat ik te weten kwam dat Ensor ook muziek componeerde. En hier hoorde je dus Enlacement, een werk dat hij later ook gebruikte in zijn balletpantomine La Gamme d'Amour. Tot zover de zomer, over naar de herfst dan. En ik vond een bewerking van de vierjarige tijden van Vivaldi die ik nog niet eerder liet horen. En de versie die ik heb klaarstaan is een versie voor accordeon. En hij komt van Najat Hrustabečović. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.

Nejhat Hrustambekovic was dit met zijn uitvoering van de herfst uit de vierjarige tijden van Vivaldi, uitgegeven bij Zephyr Records. Ik vind het wonderbaarlijk hoe hij de complete orkestpartituur van Vivaldi wist om te werken naar een versie voor enkel accordeon. Hij komt oorspronkelijk uit Bosnië-Herzegovina, maar hij is tijdens de Joegoslavië-oorlog van begin de jaren 90 van de vorige eeuw naar Nederland verhuisd. En ondertussen maakt hij daar behoorlijk wat furoren. Dat is trouwens niet alleen in Nederland het geval, want ik geef ook graag mee dat Robert Smith van The Cure ook een bijzondere relatie heeft met de man. Als frontzanger van The Cure cureerde Robert Smith de Teenage Cancer Trust liefdadigheidsconcertreeks in maart jongstleden. En daarbij liet Smith elk van die 7 avonden ook Hrustambekovic optreden. Tijd voor rust en contemplatie nu.

Misschien dacht je bij het horen van deze muziek aan een tribute voor Los Polifoni van vorige zomer, maar niks is minder waar. Het is zelfs zo dat dit werk pas eind augustus is uitgekomen en het komt van de Canadese componiste Sarah Davachi. Je hoorde Songs of the Smile Figure 1 Hours en het is afkomstig van het album The Will of Tongues. De tekst die je daarbij hoorde, Les attitudes spectrales, is een gedicht van André Breton. En in de volgende afleveringen van New Classic wil ik graag nog andere stukken laten horen van ditzelfde album, want mij kon het heel sterk bekoren. Over bekoren gesproken, vorige woensdag 16 september werd Einstein on the Beach van Philip Glass nog eens opgevoerd in het kader van het Gent Festival van Vlaanderen. Uitvoerders van dienst waren het Collegium Vocale van Gent en het Ictus Ensemble onder leiding van Tom de Kok. En een speciaal vermelding verdient wat mij betreft ook More Mother, want zij was de verteller van dienst. Wie erbij was, weet hoe sterk die uitvoering was. En wie er niet bij was, wel, die heeft het moeten missen, maar ik wil het nu goed maken en daarom heb ik hier een deeltje klaarstaan uit die opera met ongeveer dezelfde bezetting, maar dan met Susanne Vega als verteller. En ik laat graag Knee Play nummer 5 horen.

0: Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher than the heavens, deeper than Hades, broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you. There was more of silence as the two lovers sat on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard. "Kiss me, John," she implored. And leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation.
1: Zonder overdrijven, maar elke keer zit ik tijdens de ganse uitvoering op het puntje van mijn stoel tijdens Einstein on the Beach. En dat was in de NTG in Gent terug het geval. Je zult het mogelijk niet geloven, maar de allereerste uitvoering van dit werk dateert van 25 juli 1976 tijdens het festival van Avignon in Frankrijk. Deze zomer was het dus 50 jaar geleden. Je moet je niet afvragen hoe graag ik daarbij was geweest. Terug naar vandaag, want op dit ogenblik loopt in de Opera van Vlaanderen ook een stuk om u tegen te zeggen. Een must-see, als je het mij vraagt. En dan heb ik het over de materie van de Nederlandse Louis Andriessen. Het stuk dateert van 1980 en het was toen al behoorlijk ophefmakend. En dat is het nog steeds. Steek Johann Sebastian Bach en Steve Reich in een blender, voeg daar wat Stravinsky aan toe, maar ook wat disco en boogie-woogie, en dan bereik je ongeveer wat in de materie aan bod komt. Het is trouwens nog maar de derde keer dat het stuk in productie is gegaan. Mocht je weer informatie willen weten over dit stuk, verwijs ik graag naar de website van Opera Ballet Vlaanderen. In dit programma gaat het uiteraard vooral over de muziek en ik laat je graag het vierde en laatste deel horen van de materie. En daarin worden fragmenten gebruikt van Willem Kloos en uiteindelijk resulteert het stuk in een ode aan Marie Curie. Louis Andriessen is dit.

Heel bijzonder, Louis Andriessen met het vierde deel uit de materie. De opvoering loopt nog tot 27 september en deze ochtend waren er nog tickets te koop. Als je de kans ziet, probeer dan naar de voorstelling te gaan, want het is mogelijk een once-in-the-lifetime kans. Ik ben al toe aan het laatste nummer van de uitzending van vandaag en dat alweer naar aanleiding van een uitvoering die er zit aan te komen in het kader van het Festival van Vlaanderen in Gent. Want daar wordt Music for 18 Musicians van Steve Reich opgevoerd op 26 september. In oktober wordt Reich trouwens 90 jaar en in de volgende aflevering van New Classic zal ik daar iets langer bij blijven stilstaan. Voor wie niet wil wachten tot dan, geen zorgen, want zo dadelijk start ik de Music for 18 Musicians. Je zult het maar gedeeltelijk horen, want de klok tikt ongenadig. Als je de volledige versie wilt horen, verwijs ik graag naar mijn Mixcloud-account, want daar ben ik niet gebonden aan het tijdschema van de radio. Dank om te luisteren alweer naar deze aflevering van New Classic. De volgende live-uitzending van dit programma hoor je op 16 oktober. En tot die tijd verwijs ik je graag naar mijn Mixcloud-account. En die is terug te vinden op mixcloud.com/centraal_newclassic. Maak er fijne dagen van, onder meer in het gezelschap van je geliefde station Radio Centraal.

0: Where am I? In the village. What do you want? Information. Whose side are you on? That would be telling. We want information.
1: Information. Information.
0: You won't get it. By hook or by crook, we will. Who are you? The new number two.
1: Who is number one?
0: You are number six.
2: I am not a number. I am a free man.
0: Where am I?
3: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal.
0: What do you want? Information.
3: Ja, eventjes kijken.
4: De muziek een beetje stiller misschien.
3: Pardon?
4: De jingle een beetje stiller.
3: Ja, dat is volop mee bezig. Dit is het programma 5 na 12 of redactietijd. Wekelijks actualiteitenprogramma tussen 12 en 2 op zaterdag. Dag Joris.
4: Ja. Goedemiddag.
3: We hebben vier, zoals gebruikelijk eigenlijk, we hebben vier elementen op het programma vandaag. Er is iets vreemds met de browser. Ah ja, oké. Dus ik ga eerst bellen naar iemand van een Brusselse organisatie, We Are Nature. Enfin, onder andere in Brussel. En die heette Søren Stegger Rasmussen. Dus van Deense origine heb ik gemerkt, maar woont al heel lang in Brussel. En dat gaat over een openbare ruimte in Brussel. De Josefat-site, en dat is ook een oud rangeerstation. Dat ligt al heel lang braak en de stad heeft daar bouwplannen mee en ze proberen dat al heel lang tegen te houden. En dat is juist, er is juist weer een stap in gezet. En als je dat ziet, de foto, dat heeft zo de vorm van Parkspoor Noord. Dat is echt...
4: Brussel, zeg je?
3: Ja.
4: Oké.
3: Ja, ik dacht, wij horen hier zo weinig over Brussel en ik volg wel het nieuws op Brus altijd. En er zitten soms toch wel dingen tussen die interessant zijn. En dan komt Ilse van Dienderen naar de studio, ook over een openbare ruimtedossier, namelijk de hoekakker. Dus niet de hoekakker. Ik zal even de flauwe mensen het gras van onder de voeten wegmaaien. De hoekakker in Ekeren, daar waren bouwplannen voor. En voilà, dat Rup is, die de Raad voor Vergunning Betwistingen heeft dat ongeldig verklaard. En het gaat algemener over betaalde Rups die eruit moeten. Ja. Dus Rups waarbij dat de ontwikkelaar eigenlijk mee schrijft. Hè? En dan speel ik een opname met Thibaut Coignet. Dat is een freelance journalist, onder andere ook voor Mo, over de Westelijke Sahara. En dan ga jij nog met Ludo de Brabander bellen, hè?
4: Ja, dat is lang geleden, hè, van Vrede VZW. Die had een interessant artikel over de militaire uitbouw van Duitsland, of door Duitsland. Voilà, en daar gaan we dan mee eindigen, hè?
3: Ja, dat is de afsluiter voor deze week. En voor volgende week, maar dat zullen we op het einde zeggen. Jij hebt al iets...
4: ik ga dus maandag naar de prof bellen voor afspraak. En dat zal zeker een uur zijn, hè, over kernenergie.
3: Ik heb al genoteerd dat het tweede uur bezet is. Oké, een muziekje op aanvraag van Søren. En dan ga ik hem bellen, hè.

0: station dat nu een groot stuk braakliggende grond is?
1: Dat is, klopt, ja. Een heel groot braakliggend terrein, ja. Ja.
0: Ja. En als ik zo op de foto kijk, dan heeft dat precies de vorm van Parkspoor Noord bij ons. Wat ja. Ook, ja, dat was een goederenstation en daar heeft de stad iets heel, ja, eigenlijk wel iets heel moois van gemaakt. Maar bij jullie zijn er andere plannen voor die site?
1: Ja. Dus, dus dat is al decennia lang eigenlijk, hè, dat er een soort van strijd is over die site. Waar dat gezien het feit dat Brussel steeds meer wordt verhard, lokale bewoners die zich georganiseerd hebben, verdedigen de site. Zeggende van er is een heel groot biodiversiteit enzovoort rijkdom die gebruikt kan worden. En als koelte-eiland in hittegolven. Dat, maar aan de andere kant zijn allerlei bouwprojecten natuurlijk voor woningen en andere zaken. En dus ja, dat botst.
0: Uiteraard. Ja, dat is bij ons denk ik ook wel geweest. Er is een klein stukje waar toch op gebouwd is. Maar voor de rest is het ja, een bescheiden stukje, hè?
1: Ja. Maar het is een heel complex verhaal. Je kunt daar een uur over praten. Ik bedoel, je hebt de resten van vroeger en dan is het een klein beetje gebouwd. Maar een deel is ook voor een deel hard. Ik bedoel, het is een heel compleet. Het is echt een braakliggend terrein dat natuurlijk heel veel door heel veel fases is doorgegaan. Maar het hele punt is, vooral zoals het nu is, ja, men noemt dat een braakliggend terrein. Maar als je dat zou rust zou geven en je zou het zich laten ontwikkelen, dan wordt dat natuurlijk een heel groot biodiversiteitsplek met bomen die groeien. Dus dan wordt het een echte koelte eiland in een gemeente en in een stad waar je dat echt nodig hebt. Mm-hmm. Deze zomer was het weer extreem warm in Brussel. Elk jaar wordt het weer warmer. En dus het feit dat het zo in een slechte staat is, wordt een beetje misbruikt door promotoren en door politici om te zeggen van zie je wel, dit is niks, ik kan hier opbouwen. Maar in de realiteit zou je hier een plek, een oase, zeg maar, in Brussel kunnen maken. Mm-hmm. Die van levensbelang is eigenlijk, ja.
0: Mm-hmm. Nu even, waar ligt die site eigenlijk? Dat is niet pal in het centrum, denk ik?
1: Schaarbeek, ja, Schaarbeek.
0: Ah, ja. Ja. Dus eerder in het noorden dan zo?
1: Ja, nou ja, Schaarbeek, ja. Mm-hmm. Maar Schaarbeek heeft natuurlijk enorme behoefte aan groen. Je hebt daar al wat groene plekken, maar dit zou een heel groot verschil maken. En dus ook daarom dat dus de lokale collectieven verdedigen dat. En het is nu, hè, is er weer een nieuw voorstel voor bouwvergunning binnengediend. Dat is de zoveelste keer. Dus de andere keer is het afgeschoten. Maar elke keer komt er dan weer een nieuw voorstel, wordt dan licht aangepast. He, dus op die manier kan het nog decennia lang doorgaan. He. Elke keer weer proberen om een nieuw voorstel binnen te doen. Licht aangepast. Men zegt altijd van, ja, maar we gaan veel groener bouwen enzovoort. Maar bouwen is bouwen. Bouwen is een verharding, ook al zit je daar een groen dak op. Dus daarom blijft het. En niet alleen voor het lokale collectief, maar dus ook voor We Are Nature, waar ik deel van uitmaak. Is dat iets waar wij hard op werken met collectieven. Dus misschien is het interessant om wat uit te leggen wat onze organisatie dan doet, zeg maar.
0: Ja, want het gaat bij jullie niet alleen over die Josef Vatsa-site. Er zijn zo nog een aantal plekken ja, die jullie graag groen zien worden of groen blijven.
1: Precies, dus in Brussel heb je heel veel onbeschermde groene gebieden, om het zo te zeggen. Dat zijn dan meestal braakliggende terreinen of andere dingen waar dat vaak bouwprojecten op zijn of waren. Dus dat zijn die onbeschermde groene gebieden. Wij hebben een lijst gemaakt. We komen op in elk geval 75 die beschermd worden door lokale collectieven. Maar er zijn nog andere. We ontdekken zelfs soms nieuwe plekken als we met de fiets door de stad gaan. En dan kom je ineens langs een plek en dat is van, ik wist helemaal niet dat daar ook een braak is.
0: Ja. Ik noem dat de gaten in de stad zo. Dat heb je hier ook wel.
1: Ja, je kunt het gaten noemen, ja. En dan, dus er zijn er veel meer dan 75. Dus over hoe groot is de oppervlakte in totaal. We hadden eerst iets van 200 hectare in ons hoofd, maar het is heel moeilijk om daar echt een plek op te zetten.
0: Een nummer op te zetten.
1: Cijfer op te zetten. Maar wat wel zeker is, is dat

0: Dus al die plekken die staan onder druk voor allerlei soorten bouwprojecten. En lokale collectieven beschermen dat. Maar dus een drietal personen waar ik dan van uitmaak, deel van uitmaak, hebben dan, wij komen van verschillende collectieven, hebben 3 jaar geleden besloten eigenlijk, maar samen met heel veel van die lokale collectieven, van misschien moeten we het regionaal ook aanpakken. Dus niet alleen die lokale gevechten, maar ook het gewest trachten om daar invloed te hebben op het bestemmingsplan bijvoorbeeld, op het beleid eigenlijk.
1: Ja, dat is wel een goed idee. Want je kunt allemaal individueel daar een strijd gaan voeren, maar als je expertise uitwisselt of gewoon ook tijd...
0: Ja, dan het is zo vermoeiend, al die lokale gevechten. Ja. Maar als het op gewestelijk niveau nog allemaal mag, dan komt er een jaar verder weer een nieuw bouwvoorstel. En 2 jaar later weer. En dat gaat gewoon door. Dus er is nu een gewestelijk bestemmingsplan. Dat is naar ons... Dat is van 2010, als ik me niet vergis. En dat is dat nam klimaatverandering en opwarming en zo nog niet mee. Dus dat is meer iets van hoe kunnen we een woningcrisis oplossen. Dus hoe kunnen we veel bouwen. Maar naar onze mening is dat bestemmingsplan obsolet. Is dat gewoon niet meer geldig gezien de impact van klimaatverandering op de stad. En dus was... trachten wij mee te denken aan een klimaatbestemmingsplan. Dat is 1 ding. Maar dat is er nog niet. En dat kan nog wel een half jaar, 2, 3 jaar duren. Misschien valt de regering wel weer, je weet het nooit.
1: Wat een mooie term, dat heb ik nog nooit gehoord. Een klimaatbestemmingsplan.
0: Ja, ik vind het ook mooi. Ja. Ja, maar het moet wel komen natuurlijk. En daarom dat wij als We Are Nature zeiden, in de tussentijd moet er een moratorium komen op de vernietiging van de groene ruimtes. Dus een stop totdat er een nieuw bestemmingsplan komt. Want anders dan zal het nieuwe bestemmingsplan gaat dan ook helemaal geen groene ruimtes meer hebben om over te bestemmen. En die bouwvergunningen worden gegeven op basis van een bestemmingsplan dat oud is. Dat gewoon niet meer aangepast is aan de huidige context. Daarom inderdaad hebben we dan... allerlei van die collectieven samen in 2000, als ik me niet vergis, maar eigenlijk werken we daar al samen sinds 2014 op de vraag van een moratorium op de vernietiging van die groene ruimtes totdat er een bestemmingsplan komt. En dat voorstel al is in 2019-2020 heel goed uitgewerkt door heel veel organisaties van die collectieven samen. Is ook voorgesteld aan de politiek en zo, maar daar is dan niks mee gedaan. Natuurlijk, want de economische interesses zijn natuurlijk gigantisch. En dan daarna is er een klein aantal mensen, een drietal mensen, waaronder ik, zeiden van oké, als ze niet naar ons willen luisteren voor dat moratorium, dus een stop om de vernietiging van de groene ruimtes, dan gaan we het juridisch doen. Dan is de enige weg die we nog zien, want we hebben gemobiliseerd, we hebben geïnformeerd, we hebben echt hele goede documenten en voorstellen uitgewerkt. We hebben heel veel gedaan. Het wordt niet geluisterd, dan is het gewoon de enige optie nog. En niet alleen voor ons, hè, ook voor heel veel andere organisaties, juridisch. Klimaatzaak deed dat ook, Agenda in Nederland. Ik bedoel, er zijn zoveel voorstellen, voorbeelden daarvan. En dus hebben wij in 2023 We Are Nature opgericht, zonder subsidies of wat dan ook, gewoon wij met z'n drieën, een VZW, om die rechtszaak te kunnen opstarten die in februari 2024 dan eindelijk is opgestart, waar dat wij dus inderdaad vragen om een moratorium te hebben op de vernietiging van die laatste tientallen groene ruimtes, totdat er een klimaatbestemmingsplan zou komen. En dat zo'n soort rechtszaak op gewestelijk niveau of regionaal niveau zeg maar, is nooit eerder gedaan. Dus dat was de eerste keer mondiaal dat zoiets werd gedaan. Met een advocaat deden wij dat dan, wat heel duur is. Dus dan moesten we daar geld voor zoeken. Dat was dan allemaal via gigantische hoeveelheden mensen die allerlei kleine hoeveelheden en soms ook grotere geld gaven. En daarmee hebben we dus de rechtszaak kunnen betalen, aangezien we geen subsidies hebben. Ik zal niet zeggen verwonderlijke, maar wel toch niet iedereen hield daarmee rekening. De uitspraak kwam dan op 29 oktober 2025. En die uitspraak die was, jullie hebben gelijk.
1: Geweldig. Dus dat is iets wat jullie binnenkort kunnen vieren, dat dat een jaar geleden is. Zo.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Dus die uitspraak kwam van er is nu een moratorium in Brussel. Ze zeggen, men mag niet meer wat. En dan, maar wat de rechter dan zei, ofwel tot er een nieuw wettelijk bestemmingsplan komt, ofwel tot 31 december 2026. Dus als het dan. Dus er is ook een datum gezet om niet een soort van definitief-achtig betonstop en dan met heel veel reacties van immobiliënsector enzovoort, is er een soort van datum gezet ook. En inderdaad, we gaan nog niet naar een nieuw gewestelijk bestemmingsplan. En inderdaad, die datum van 31 december 2026 komt steeds dichterbij. Dan is het afgelopen met dat moratorium. Maar ondertussen heb je dus wel die normaal gesproken een jaar en wat is het, 2 maanden gehad. Waar dat er een bouwstop was hier in Brussel die niet gerespecteerd is door het gewest. Niet gerespecteerd door het gewest. En dus dat is dan weer een gigantische slag geweest. Waar dat je ziet van blijkbaar kan er een uitspraak zijn van een rechter. Maar daarna... kan het toch gewoon doorgaan, maar dat doet België natuurlijk op meerdere vlakken, hè. Migratie, onderwijs, het krijgt heel vaak slechte van de Verenigde Naties enzovoort, wordt dan gezegd dat de afspraken niet worden nageleefd, maar de regering gaat gewoon door en betaalt dan allerlei boetes en dus hier is de uitspraak van de rechter is niet nageleefd.
1: Dus er zijn toch bouwwerven opgestart?
0: Ja, er zijn in ieder geval dingen doorgegaan. Er zijn dingen heropstart die heel lang niet meer actief waren. En er zijn vergunningen uitgedeeld waarvan de werken nog niet zijn begonnen. Maar die vergunningen zijn wel uitgedeeld. En bovendien is het gewest... wij zagen het ook een beetje als een uitnodiging voor het gewest om even na te denken van ja, er is wel een gigantische klimaatimpact. Deze zomer spreekt men over 300 en nog iets doden in Brussel door klimaat. Hè. België zit op 3500. Hè. Doden waarvan je direct kan zeggen van oké, dat is door die 2-3 hittegolven die er waren. Dat is misschien nog even om uit te leggen. Het beschermen van die groene ruimtes doen we niet alleen omdat we dat tof vinden, die groene ruimtes. En dat is mooi en dat is fijn en biodiversiteit. Het is heel specifiek hebben we ons gebaseerd op klimaatwetgeving. Dus voor ons zijn die groene ruimtes. En dus niet alleen de groene ruimtes, maar ook wat je in de straten doet. Hoe verbind je groene ruimtes via beplantingen? Hè? Hoe zorg je ervoor dat die koelere lucht van één groene ruimte via straten naar een andere gaat? Er is heel veel onderzoek naar, dus dat is mogelijk. Dus volgens ons, om leefbaar te blijven in een klimaatveranderingssituatie, waarvan we nu nog maar het topje van de ijsberg zien, over 20, 30 jaar gaat dat veel meer zijn. Dus het IRM spreekt over hittegolven van 50 graden richting 2050... Dat zijn temperaturen waar je asfalt smelt. En dat is nog maar 2050. En dan 2060, 70, 80. Dus die stad moet echt nadenken van hoe gaan we daarmee om. De groene ruimtes, daar is verschrikkelijk veel onderzoek over. Kunnen daar een gigantische rol in spelen. Ook in het waterbeheer. Dus om de temperaturen lager te houden. En het waterbeheer, extreme droogtes en extreme regenval. Daarvoor zijn die groene ruimtes cruciaal. Dus daarom willen wij die beschermen. Niet alleen omdat we het tof vinden en leuk en... En dat is toch fijn, maar het is echt broodnodig voor de stad. Er zijn hier delen van de stad waar dat het onleefbaar is als je in de hittegolven zit. En dat heb je ook in andere steden. Dus we hebben ons gebaseerd op klimaatwetgeving. Verenigde Naties 2014, Europese Commissie, Climate Law. Die dan alle landen en alle gewesten ook moeten uitvoeren. Dus dat hebben we gebruikt. En het is op basis daarvan dat de rechter zei, inderdaad, er moet een vernietigingsstop komen. Niet noodzakelijk een bouwstop, want je kan op andere manieren bouwen, maar wel een vernietigingsstop. Totdat dat klimaatbestemmingsplan Dat komt.
1: Ja, dus en dan herbekeken is in functie van de huidige situatie. Vooral.
0: Ja, en dan hopen dat het gewest dan inderdaad dat zou nemen als een zo'n soort van wake-up call, hè, van als de rechter het nu ook zegt. Maar dat is niet zo gebeurd, want ze hebben ook gewoon beroep aangetekend. Dus ze willen dat dat ze gewoon kunnen doorbouwen. En dat beroep is in maart aangetekend en in oktober komen de audiënties, zoals dat heet. Dus de advocaten die spreken en die hun standpunten uitzetten. Dus dat is in oktober, dus dan krijgen we weer een uitspraak ergens in 2026 van winnen zij of winnen wij.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dus spannend.
0: Ja. Maar inderdaad, als wij deze ronde winnen, dan gaat de impact wel heel groot zijn. En dan wordt het wel moeilijker om zo'n uitspraak niet te respecteren. Dus, dus er staat heel veel op het spel voor ons. Het is echt, er zijn bouwprojecten overal. Dus als we niet oppassen, dan wordt alles gewoon helemaal volgebouwd. Mm-hmm. En dan wordt het niet meer leefbaar. Dat is gewoon een feit.
1: Oké, onze tijd zit erop. Ik had anders nog even willen vragen van, vinden jullie het dan niet belangrijk dat mensen daar kunnen wonen? Maar dat is natuurlijk een heel andere kwestie.
0: Maar dat is...
1: Pardon?
0: Okay. Ik kan er wel 30 seconden even over praten.
1: Ja, 30 seconden?
0: Want ja, er is een woningcrisis uiteraard, maar het is meer een crisis van de betaalbare woningen. Er is ontzettend veel leegstand en er wordt heel veel gebouwd dat niet wordt verhuurd aan mensen die het nodig hebben. En dus voor ons is het weer een marktregulering. De markt moet gereguleerd worden en leegstand, 1 miljoen vierkante meter aan kantoor. Heel veel duizenden leegstaande huizen, gebouwen. Als je daarmee werkt, dan is de woningcrisis al opgelost. En het gaat echt over, maak woningen weer betaalbaar. Dat is het hele punt.
1: Oké.
0: Voilà.
1: Goed, bedankt Søren voor je tijd op deze zaterdag en tot bij gelegenheid.
0: Oké, graag gedaan. Dag.

0: En wie was dat, Joris?
1: Ja, de Bevis Front. Ik heb het al een keer opgelegd, maar het is de Sink Estate. Dus een lichte link met...
0: een lichte link.
1: Met wonen.
0: En opgelegd, wat mooi. Er zijn zo van die woorden die we...
1: Pak die digitale... Uh-huh. Ja, maar dat is interessant. Dat is een muzikant die de afgelopen 30 jaar al 50... LP's ook echt heeft uitgebracht.
0: Uh-huh.
1: En dus de laatste... Ja, de laatste is dus een dus de digitale versie is een dubbel equivalent. Maar blijkbaar is die dan toch nog altijd, om het in goed Nederlands te zeggen, old school is. En dan heeft hij dus een vinylversie met 3 platen alleen op vinyl.
0: Ja. Fantastisch.
1: Oh, de school, hoe zeg je het in het Nederlands? Bepaalde woorden zijn toch moeilijk te...
0: Ja, omdat je niet... Goed, dat is een andere discussie. Ilse van Dieneren, welkom in de studio.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent hier naar aanleiding van een persbericht dat we kregen van jullie.
2: Ja.
0: Over een, ook, we hebben het weer over groene ruimte en die volgebouwd dreigt te worden. Een specifiek dossier in Ekeren, de Hoekakker. Waar is dat ergens?
2: Ja, dat is eigenlijk nog maar één van de 2 resterende open ruimtes in Ekeren, dicht bij Ekeren-Donk. Je hebt nog de Puihoek, maar dit gaat dus over de Hoekakker. Dat is een open ruimtegebied, vlakbij bewoning ook, vlakbij dus Ekeren-Donk. En buurtbewoners willen die ruimte open houden. En een belangrijke drijfveer daarin is dat ze in 1999, toen dat er heel veel overstromingen waren in Vlaanderen, is dat gebied volledig onder water gekomen. En dat is ook niet voor niks. Onderzoek sinds dan heeft uitgewezen dat het eigenlijk een natuurlijk overstromingsgebied is.
0: Ja, dus geen goed idee om daar te bouwen sowieso.
2: Nee, dat vindt dus de buurt ook. Maar jammer genoeg, ons stadsbestuur heeft daar een heel eigen mening over. Want in 2015 nam het stadsbestuur, het toenmalige college, met dan de gekende schepen Rob van de Velde, Rob Envelop ook nog als bijnaam, heeft dan het initiatief genomen om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, zodanig dat er op die plek, waar dat er dus overstromingsgevaar is, dat er toch bebouwd kan worden.
0: Ah ja. En ik ben eens naar de website gaan kijken, want er is een website, hoekakker.be, en dat is gelukkig niet een website van een projectontwikkelaar, maar van het buurtcomité.
2: Ja.
0: En die zeggen van, ja, die eerste plannen, dat zag er prachtig uit.
2: Aha.
0: Heel mooie tekeningen, hè, zo'n beetje like het operaplein, zullen we maar zeggen. Hè. Maar dan bleek het toch iets betonner te worden dan dat eerst was voorgespiegeld. Dus ze zijn daar onmiddellijk tegen beginnen ageren dan.
2: Ja, dat klopt. Zo in 2015 start dan dat proces voor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. En dat plan geeft dan de regels over wat er mag in dat gebied. Maar het bijzondere aan de opstart van dat plan is ook dat Rob van Velde, het college, de eigenaars heeft mee laten betalen aan de opmaak van dat plan. Dus de eigenaar is Vooruitzicht in een stukje woonhaven. Het was de bedoeling ook om een stukje sociale woning daar te voorzien. Die 2 hebben meebetaald aan een plan, waarbij dat dan de voorschriften worden bepaald over hoe dat je kunt bouwen. En dat is natuurlijk enorme normvervaging tot en met. Het is de overheid die regels moet vastleggen over waar er gebouwd kan worden. En dat doet de niet in samenwerking met een promotor. Dus dat proces heeft dan zijn tijd gelopen. In 2018 is dan dat RUP voor de gemeenteraad voorgelegd en heeft de meerderheid, toenmalige meerderheid, VLD, CD&V en... En N-VA, uiteraard, de partij van Rob Envelop, heeft dan dat plan goedgekeurd. Ja.
0: En is daar protest tegen gekomen? Of?
2: Daar heeft de buurtgroep ook protest tegen aangetekend. Bij elke procedure hebben zij wel bezwaar gemaakt. Dus zowel voor de procedure over het plan, maar ook over de latere procedures van vergunningen en zo. Iedere keer weer heeft dat buurtcomité, plus ondersteund door Rette Voorkempen. Rette Voorkempen is nog een natuur- en milieuorganisatie van de jaren 70, pakt, een VZW. Die is ook op de kar gestapt om dat gebied open te houden. Net omwille van die waterbufferende functie en dat we vinden dat dat open moet blijven. Ook groen natuurlijk, Groenekeren was er ook als kippen bij om de buurtgroep mee te ondersteunen. In de gemeenteraad hebben wij ook altijd deze procedure gehekeld.
0: Mm-hmm. Ja, wacht, want nu is er gezegd van kijk, het feit dat zo'n RUP wordt opgesteld in samenspraak en met betaling van de economisch belanghebbende is fout, maar dat was het eigenlijk 10 jaar geleden al. Dus dat is toen nooit essentieel afgeschoten.
2: Dat is verbazingwekkend, hè? Dat een overheid eigenlijk zo lang wetten kan overtreden en doelbewust eigenlijk regels naast zich neerleggen. Want de uitspraak die de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu heeft gedaan, dat citeert duidelijk een aantal elementen die op websites staan van het departement Omgeving, dus van de Vlaamse overheid, dat gewoon niet mag. Hè. Dat is eigenlijk een RUP op bestelling. Ja, een private partij mag niet mee financieren aan regels of plannen die regels vastleggen voor te bouwen. Dus dat is valikant fout. En dan moeten buurtorganisaties dus eigenlijk echt het recht afdwingen. Mm-hmm. En dat zijn dan ellenlange procedures.
0: Die geld
2: en
0: kosten. Dus
2: die veel geld kosten, absoluut. Want je hebt daar allemaal advocaten voor nodig. En we zitten dus nu, 2026, eigenlijk 11 jaar nadat de gemeenteraad het initiatief genomen heeft om dat RUP tegen betaling op te maken, dan valt er een uitspraak.
0: En worden die buurtbewoners dan nu terugbetaald voor al die kosten die ze gemaakt hebben?
2: Niet voor allemaal, want natuurlijk wel voor de kosten die ze voor deze uitspraak hebben gemaakt met een advocaat. Maar ja, dat was de ene procedure na de andere die opgestapeld is. Maar dat zouden we beter aan het buurtcomité vragen van hoeveel dat ze er nu al in hebben gestoken. Maar dit hebben ze dus wel gewonnen, wat een heel belangrijke overwinning is.
0: Ja, en jullie spreken over een overwinning op het stadsbestuur, maar het is ook de laatste keer dat er van bovenaf werd gezegd we gaan dat toch doen, was het minister Broens, hè, die zei van voilà, ministerieel besluit, we gaan dat gewoon toch doen. Dat is,
2: ja. Ja, dat is dus ook die procedure is allemaal zo ingewikkeld. Dus op basis van dat RUP kunnen dan vergunningen afgeleverd worden. En inderdaad, door die opeenstapeling van procedures zat vooruitzicht al op niveau van de minister. En was het dus de minister die een vergunning moest afleveren voor de verkaveling. En het is die verkavelingsvergunning die dan de raad heeft gezegd, no way, die mag helemaal niet vergund worden, want dat is gebaseerd op een plan dat onwettig is.
0: Ja, dus iedereen blij daar nu, neem ik aan?
2: Iedereen blij, maar ik blijf bezorgd omwille van twee redenen. Ik heb voor volgende week dinsdag vragen gesteld aan de bevoegde schepen Janssens, die nu ruimtelijk beleid onder zijn bevoegdheid heeft. En die ook de voorzitter is van Woonhaven, want Woonhaven wou daar ook een stuk bouwen. Van wat nu, hè? Gaat de stad een nieuw RUP maken of hoe? Of wil men dat op een of andere manier repareren om toch dat bouwproject te kunnen realiseren? Dus dat wil ik natuurlijk navragen van, wat gebeurt er met een hoekakker? Kunnen we dat alsjeblieft openhouden? En de andere bezorgdheid is, dat één RUP was niet het enige RUP dat tegen betaling is opgemaakt. Ik heb vorige legislatuur ook een vraag gesteld over hoeveel RUPs in Antwerpen gaat dat. Dat gaat over niet minder dan 12 RUPs, waaronder ook dat RUP van de Pelikaan. Dat kende ook nog wel. Gelukkig heeft de Raad van State daar komaf mee gemaakt. Dus dat bestaat ook al niet meer. Maar zo zijn er nog 10 andere RUPs. Tolhuis is er één. Wat had je er nog? Viminaal is er ook één. Allee, Katwilgweg is er één. Dus verspreid over heel de stad zijn er nog een tiental andere RUPs. En ja, iedereen die dan bezwaar wil indienen tegen een vergunning, gaat gelijk moeten krijgen, want die RUPs die zijn eigenlijk allemaal met betaling.
0: Ja, het is gemaakt. Een mooi precedent.
2: Het is effectief een mooi precedent.
1: Die betaling van bepaalde stukken van de procedure door de uitvoerde projectontwikkelaar. Ik dacht dat er daar iets was dat wel legaal was. Dus maar gaat dat dan over het milieueffectenrapportage of zoiets? Dus ik ben een beetje verward, want die zegt dus duidelijk dat eigenlijk het feit dat de projectontwikkelaar daar die RUP betaalt, dat onwettig is.
2: Ja, dat is onwettig.
1: Ja. Maar is er dan iets dat wel wettig is? Want ik dacht dat er effectief. Het was, ik herinner me in het verleden dat er ook bepaalde stukken in de procedure waren die betaald werden door de projectontwikkelaar, dat dan blijkbaar wel wettig was.
2: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Je maakt een RUP en dat is een verordenend document, dus dat legt regels op. En dat RUP moet de overheid opmaken. En voor dat RUP is ook de wetgeving die zegt van ja, dat RUP kan ook wel effecten hebben op mobiliteit, dus zorg dat bij dat RUP een mobiliteitsstudie zit. Dat RUP kan ook effecten hebben op milieu, natuur, zorg dat er een milieueffectenrapport bij zit. Dat moet de overheid allemaal betalen, moeten, want dat hangt vast aan dat RUP. Maar als er nadien een vergunning wordt gevraagd en die vergunning heeft ook een milieu-impact, dan is het wel degelijk degene die wil bouwen, die dan een MER moet laten opmaken om te tonen dat zijn project, in uitvoering dan van een goedgekeurd plan, welke effecten dat heeft. Dus er zijn degelijk twee procedures, maar voor een RUP op te maken is het 100% de verantwoordelijkheid van de overheid om dat allemaal te financieren en te betalen. En daar ook het algemeen belang te laten spreken. Hè? Want als het stadsbestuur het algemeen belang voor de hoekakker in acht had genomen, dan hadden die van in het begin gezegd, kom, we houden dat gebied open. We moeten onze stad beveiligen tegen volgende klimaatcrisis, klimaatontwrichting. Dus het is gewoon te gek, waanzinnig eigenlijk, dat je dat gebied, het opruimd gebied is, dat je dat zou willen verkavelen.
0: En wat er dan in dit geval gebeurt, is dat bijvoorbeeld zo'n milieueffectenrapport dan werd gefinancierd door de projectontwikkelaar.
2: Projectontwikkelaar, klopt. Milieueffectenrapport, alle studies om de voorschriften uit te schrijven voor dat plan, dat is allemaal meebetaald door de projectontwikkelaar.
0: Zeg, en wie voert zo'n studie dan uit?
2: Ja, dat zijn wel klassieke studiebureaus. De Sweco's, Antea's van deze wereld. Dus die moeten natuurlijk allemaal wel de papieren hebben om dat te mogen doen. Ja, die worden dan in deze wel betaald door...
0: Ja, en dan bestaat het risico dat die een beetje à la tête du client dingen in dat rapport gaan zetten die dan...
2: Zo begint dat. Het begint eigenlijk met te zeggen dat een projectontwikkelaar, dat was ook bij de Pelikaan zo, die wilt er 75.000 vierkante meter bouwen. BVO noemt dat in technische termen, hè. Bruto vloeroppervlakte, dus die wil zoveel vierkante meters kunnen verkopen. En dat vraagt die projectontwikkelaar. En dat is dan het vertrekpunt voor een studiebureau om eens na te gaan van ja, hoe kunnen we dat hier in dat gebied kwijtraken. Dus dat is gewoon op vraag van wat die projectontwikkelaar wilt. Ja.
0: Ja. Nu, sinds X jaar is Patrick Janssens terug deel van onze gemeenteraad. En is het beleid dan veranderd sindsdien?
2: Ja. Klopt, het beleid is veranderd. Nu, het is opmerkelijk dat ook vorige legislatuur, met vooruit er nog in, dat er ook een belangrijk RUP tegenbetaling is opgestart. Dat van de Katwilligweg op de Linkeroever, op vraag van Gelamco. Een heel ander dossier, er is een hele pano over. Dus vooruit heeft vorige legislatuur die manier van werken wel degelijk mee ondersteund. Was deel van het college. Maar onstoemelings eigenlijk op een vraag van mij in de commissie over, ja zeg, jullie hebben toch ook inkomsten voor de opmaak van plannen. Waar moet ik dat in de begroting lezen? Het was een begrotingsdiscussie en dan... Ik vind dat nergens terug. En dan heeft hij geantwoord, ja, we vinden dat geen goede praktijk, we stoppen daarmee. Dus deze legislatuur gaan we geen inkomsten meer hebben van projectontwikkelaars voor het opmaken van plannen. En dan heeft hij ook letterlijk gezegd dat dat een taak is van de overheid en dat dat niet betaamt. Dus wij vonden dat op dat moment een gigantisch mea culpa, dat er geslagen werd van, eindelijk inzicht dat het gewoon niet wettelijk is.
0: Ja, daar betalen wij allemaal belasting voor zo'n dingen.
2: Ja, echt niet te geloven. We betalen soms belastingen om de wet te laten overtreden. Dat is toch echt te gek voor woorden. Ja.
0: Ja. Zeg, en hoe zit het nu met die andere sites? Zijn daar ook zo actiegroepen rond en zo? Want je hebt daar die hoekakker.be in Ekeren. Mensen die allemaal al jarenlang wafelenbakken organiseren en zo om de boel te kunnen financieren. Ja. Maar die andere sites, worden die even fel verdedigd vanuit de buurt?
2: Nee.
0: Ja, de Pelikaan wel, hè. Die hebben we ook al een paar keer geïnterviewd over de Diamantwijk.
2: Ja. Ja, Pelikaan is er één van. Ja, ik heb ze hier voor mij liggen. Dat gaat ook over bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld Terbeke Zuid is zo'n RUP. En daar woont eigenlijk niemand rond. Dus dat is niet iets waar een buurtgroep rond actief is.
0: Ja, ik weet niet, de Josefat ziet het toch wel. Ik bedoel, daar woont ook niemand. Maar de mensen die daar rondwonen hebben zoiets van laat deze maar groen worden.
2: Ah, ja.
0: Maar daar niet.
2: Nee, dat leeft daar. Dat is op grondgebied Wilrijk. Dat leeft daar minder. Hè. Daar is vooral de Nisvag die heel veel discussie oplevert. Ja. Maar Terbeke Zuid is niet echt een buurtgroep rond. Dan heb je nog het Tolhuis. En dat was ook een histoire waar dat de Rob Envelop een grote hoogbouw wou zitten. En daar is zeker wel een buurtgroep actief. En die plannen lijken nu opgeborgen. Dus over een hoogbouw op de plek van het Tolhuis, wat zo een postzegel, RUP is, hè, zo gewoon voor dat, die plek een RUP maken, dat is volgens mij van de baan.
0: Zeg, wacht eens even, het Tolhuis, kun je nog eens situeren wat dat is? Want ik ben even in de war met verschillende gebouwen.
2: Dat ligt daar dichtbij, het Sint-Jacobs, die andere kerk.
0: Sint-Paulus.
2: Sint-Paulus, ja. Daar vlak achter de Noek.
0: Ja.
2: Waar dat je nu de Beacon en zo hebt. Dus dat is er zo, eigenlijk echt zo'n gebouw op een punt. Ik weet, hoe noemt die? Minder Broedersrui is dat, denk ik. Ook Minder Broedersrui. En de kaaien, hè. Dus men wou dan ook het zicht op de Schelde via zo'n prachtige hoogbouwblok versieren. Maar dat is dus opgeborgen. Ik lees hier ook bijvoorbeeld het RUP Sint-Anneke Plage. Dat is dan gecofinancierd, en let op, straf, hè, met Waterwegen en Zeekanaal. Waterwegen en Zeekanaal, wat een onderdeel is van de Vlaamse overheid, die heeft dus voor dat RUP betaald. Of moeten betalen van de stad.
0: Dus en ze willen daar toch geen hoogbouw gaan zetten? Dat is een ander soort ontwikkeling dan.
2: Ja, klopt. Volgens mij heeft dat heel veel te maken ook met het Sigma-plan. En daar moesten dan nieuwe regels voor uitgewerkt worden. En dan heeft de stad ook gezegd, doe gelden dan maar, Vlaamse overheid. Kivit fase 2, dat is ook nog een mooi voorbeeld. Dat is samen met de persgroep gerealiseerd. Dus alles rond het Mediaplein.
0: Ah,
2: dat is ook een RUP tegenbetaling geweest.
0: Ja, waar geen hoogbouw ging komen.
2: En waar eigenlijk een mix moest zijn van kantoren en wonen en groen en zo. Ja, niks wonen op de plek waar dat de persgroep zijn building heeft.
0: Ik vind dat de meest dystopische plek van Antwerpen. Zo. Ja. Als je daar zo tussen die gebouwen loopt. Dat is een...
2: Let op, de groene oase van Annick de Ridder staat daar wel. Hè?
0: Ah ja. Wacht, hoe noemden ze het nu weer? Een minerale ondergrond of zoiets. En dat betekende dan gewoon stenen.
2: Dus dat zie je dan natuurlijk ook, omdat dat RUP in 2017 al opgestart is van Kivit fase 2. Dat is eigenlijk al helemaal gerealiseerd. En dat is natuurlijk ook de miserie. Een aantal van die RUPs, die zijn gewoon al gerealiseerd. En daar kan dan niks meer tegen gebeuren, want er moeten geen vergunningen die meer afgeleverd worden. En het is dan pas op het moment dat er een vergunning wordt afgeleverd, dat je die procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunt opstarten. Dus ja, dat is ook het nadeel van die lijst. Een stuk van die projecten zijn gewoon al gerealiseerd. Sint-Anneke Plage, denk ik eigenlijk ook. Terbeke Zuid, volgens mij ook gerealiseerd.
0: Wat is dat, Terbeke Zuid?
2: Wel, dat is dat bedrijventerrein in Wilrijk.
0: Ja.
2: En dat ligt vlak naast het Ferrarisbos.
0: God, daar heb ik ook al lang niks meer over gehoord.
2: Nee, dat is wel veiliggesteld. Dat heeft de stad wel opgekocht. Dus dat blijft wel bos, hè. Maar de zone daarnaast, daar is een RUP voor opgemaakt. Ja.
1: De zone daar in de hoekakker... hoe staat het nu eigenlijk? Misschien heb je het gezegd, maar ik heb het gemist op de gewestplannen ingetekend, op planologisch. Is dat dan geen bouwzone of woonzone?
2: Ja.
1: Want dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dus het is logisch dat er woningen komen.
2: Mm-hmm. Dat is ook een heel verhaal. Op het gewestplan heeft het de bestemming woonuitbreidingsgebied. Dus woonuitbreidingsgebied wil zeggen, van je moet eigenlijk aantonen dat er een woonnood is en het kan alleen maar aangesneden worden in functie van groepswoningbouw, dus niet voor individuele verkavelingske. Maar dan heeft de Vlaamse overheid initiatief genomen om alle grote steden, dat noemen ze nieuwe RUPs daarvoor te maken. Dat is gepaard gegaan met de opmaak van het afbakenen van het grootstedelijk gebied Antwerpen. En bij die afbakening is er dan een nieuw RUP van Vlaanderen gekomen. Dat was 2008, 2009 zoiets. En dat heeft gezegd, is woonreservegebied. Eigenlijk een beetje hetzelfde als woonuitbreidingsgebied, woonreservegebied. Maar de stad is dus in 2015 een stapje verder gegaan en heeft dan gezegd, we willen het niet meer in reserve houden. We willen daar woongebied van maken.
0: Ja, en is er dan aantoonbaar woningnood in Eken?
2: Ja, dat is dan ook de grote vraag, hè, want er zouden 450 woningen komen. Dat zat in die verkavelingsvergunning van de Noekakker. En vooruitzicht gaat geen bijdrage leveren aan betaalbaar wonen. Dus,
0: nee, ik ben naar de website gaan kijken van Woonhaven, denk ik. En daar staat het project nog aangekondigd als de werken starten in de zomer van 2027. Aha. Eerste bewoners in najaar 2029. En er staat niks over sociale woningen, maar wel iets over betaalbare woningen. Zo, dat is nu zo de nieuwe term. Hè?
2: Ja, klopt. Maar ja, zeker dat stuk van vooruitzicht gaat gewoon via de markt gaan. Dus dat gaat een klassieke verkaveling zijn. Maar Woonhaven wou effectief wel een aantal een paar woonblokken bouwen.
0: Ja.
2: Maar mijn inziens toch echt op een verkeerde plek. Ik heb er deze legislatuur ook al vragen aan Patrick Janssens over gesteld. Hij bleef het project verdedigen, terwijl dat je echt op de kaarten van Geoloket ziet, dat is gewoon een nat gebied. En op de natste plekken gaan ze dan ook nog bouwen. De Oude Landse Beek stroomt daardoor. Dat is de beek die ook door de Oude Landen stroomt. De Oude Landen is eigenlijk ook een vochtig gebied. Dus ja, historisch is dat gewoon een natte plek, dus heeft gewoon geen zin.
1: Het is meer een kwestie waarschijnlijk. Je kunt bouwkundig, technisch daar waarschijnlijk wel huizen bouwen en die veilig maken, maar het is meer een kwestie dat je die ruimte nodig hebt als bufferzone dan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Je zou inderdaad paalwoningen of zo is er.
1: Nou, heel Holland is gebouwd op een waterzone.
2: Er kunnen zitten, maar ja. Ja. Ja, bij een overstroming zit dan echt wel.
0: Natte voeten.
2: Ja. En dan is er nog beleid geweest van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft eigenlijk in 2017 gezegd, omdat het zo'n nat gebied is, we noemen dat een signaalgebied. En signaalgebieden wou zeggen, dat zijn gebieden met een harde bestemming, dus dat woonreservegebied, maar die toch belangrijk zijn in het kader van integraal waterbeleid om open te houden. Dus de Vlaamse overheid zegt van, het is een gebied dat je eigenlijk moet openhouden. En letterlijk staat er in de bepaling, een beslissing van de Vlaamse regering, je moet onthouden dat het uiteindelijk Broens is geweest die vergunning heeft afgeleverd. Hè. Maar in 2017 heeft de Vlaamse regering wel gezegd, het centrale laaggelegen gedeelte van het gebied Hoekakker kan niet bebouwd worden. Hier dient ruimte te blijven voor waterberging. Functies verenigbaar met waterberging zoals natuur en recreatie zijn wel mogelijk. Maatregelen met behoud van bestemming, dus die woonreservebestemming, langs de randen van het signaalgebied is bebouwing mogelijk in overeenstemming met principes van het integraal waterbeleid. De randen beperken zich tot het afbouwen van bestaande bouwblokken en de plaatselijke afwerking van bestaande ontsluitingswegen. Mm-hmm. Dat is dus niet 450 woningen zitten. Hè? Dus dat is eigenlijk wat de Vlaamse regering in 2017 voor dat gebied vastgesteld heeft. En in 2024 beslist dan die minister Broens, bevoegd voor ruimtelijk beleid en integraal waterbeleid, je mag er bouwen. Het is goed, want het is volgens de trup.
0: Mm. Dat heeft hem er misschien niet bij gezegd.
1: Waarmee je eigenlijk indirect de druk op de landbouw verhoogt.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja, maar dus, want
2: op dit moment is het landbouw in landbouwgebruik, ja.
1: Ook dat, ja, dus dat is niet indirect, direct in dit geval.
0: Dus daar zijn akkers.
2: Zijn
1: ja, maar het gaat over waar gaat de grond naartoe. Dus als dit niet gebruikt wordt als waterbuffergebied, dan zal er op een bepaald moment een ander gebied nodig zijn dat niet beschikbaar is voor landbouw.
2: Ja. Gaan ze in open ruimte ergens een andere plek moeten zoeken. En dat is vaak in landbouwgebruik ook. Dat klopt. Zover heeft hem nog niet geredeneerd, denk ik. Ja.
0: Dat is wel erg ver ook.
2: Ja.
0: Dus oké. Okay. Goed, dus goed nieuws. Hè? Een slag gewonnen, zullen we maar zeggen.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik ben dus heel benieuwd wat de antwoorden van Janssens gaan zijn van hoe nu verder. Want als die hardnekkigheid van het bestuur blijft zoals ze is... Ja.
0: Ja. Maar jullie vragen dus dat die andere betaalde RUPS, zeker met prioriteiten, degene waar nog niet gebouwd is, dat die herbekeken worden. Ja. Gaat dat gebeuren, denk je?
2: Ook dat is een vraag. Het zit mee in mijn vragen voor Patrick Janssens. Wat ga je daarmee doen? Ik kijk uit naar zijn antwoord. Daar ben ik inderdaad heel benieuwd naar. En zijn antwoord zal betekenisvol zijn in het licht van hoe sterk staat hij in het college. Want hij zelf was altijd gevoelig voor dat argument. Hij heeft het zelf gezegd in zijn commissie, dat RUPS tegen betaling eigenlijk niet kunnen. Dus ja, als daar RUPS zijn die nog steeds uitvoering kunnen kennen, dan zou hij eigenlijk consequent moeten zijn en die allemaal overnieuw opstarten.
0: Oké, we kijken er naar uit. En wanneer verwacht je antwoord op die vraag?
2: Die commissiezitting is dinsdagavond, 8:00, ja.
0: Oké. Ja. Voilà, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen.
2: Ja, super, zal ik doen.
0: En bedankt voor je komst naar onze studio.
2: Ja, dankjewel.

0: Goedemorgen, Thibaut Coignet.
1: Goedemorgen.
0: U bent journalist en u schrijft voor verschillende media in België dan?
1: Ja, vooral in België, ook een beetje in Nederland, maar vooral geschreven pers in Vlaanderen.
0: En hebt u een bepaald gebied waarin dat u dan gespecialiseerd bent?
1: Ja, ik werk vooral rond allee, buitenlandse thema's. De situatie dan meer inderdaad in West-Afrika, de Sahel en dan ook ja, de Westelijke Sahara, waarover we vandaag gaan spreken. Maar ook het conflict, ook de conflicten in Myanmar en Oekraïne volg ik wel redelijk nauw.
0: Goed, ik bel u specifiek naar aanleiding van de Westelijke Sahara. Ja? Er was een berichtje in het nieuws over een beslissing van Spanje. En dat leek mij wel een goede aanleiding om eens naar die regio te kijken. Want ik heb daar al wel vaak zo vaag iets over gehoord. Maar ik dacht, het is misschien het moment om eens een keer zo duidelijk te schetsen wat dat eigenlijk is. Wat de situatie daar nu is. Want dat is eigenlijk vrij uniek, hè? Dat is een.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, het is inderdaad, en het is ook een conflict of een twistgebied al heel lang aansleept, hè. Toch al ja, zeker 50 jaar. Maar om het misschien eerst te plaatsen, geografisch gezien, hè. Als we het hebben over de Westelijke Sahara, is dat dan een gebied ten zuiden van Marokko en ten noorden van Mauritanië en ten westen van Algerije, gelegen aan de Atlantische Oceaan. En vroeger in de 20e eeuw was dat lange tijd een kolonie van Spanje. Maar in de jaren 70, in die hele decoloniseringsbewegingen, waarbij gebieden en landen hun onafhankelijkheid opeisten en de Europese naties hun kolonies ja, al dan niet uit eigen wil lieten gaan, zijn ook de Spanjaarden daar vertrokken. En dan was er eigenlijk de grote vraag wat er dan ging gebeuren met dat gebied. Want daar was een lokale bevolking, ja. Dus de oorspronkelijke inwoners van dat gebied zijn de Sahrawi.
0: Ah ja, en welke taal spreken die? Hebben die een eigen taal?
1: Ja, een variant van het Arabisch. Ja, vermengd met Berber dialecten.
0: Ah ja, want oorspronkelijk zal dat ook Berbergebied geweest zijn, dan neem ik aan, voordat de Arabieren daar kwamen.
1: Ja, waarschijnlijk. Ja, heel lang geleden, ja.
0: Ja, heel, heel lang geleden, ja.
1: Ja, en eigenlijk is de grote, allee, het grote twistpunt uit het conflict is eigenlijk begonnen toen, hè, toen de Spanjaarden teruggetrokken zijn en dan voor eigen motieven besloten de Marokkaanse koning Hassan II in 1975 eigenlijk om dat gebied te annexeren met zijn fameuze Groene Mars.
0: Ja, en wat was daar zo groen aan?
1: Ja, die Groene Mars verwijst eigenlijk naar, ja, groen als de traditionele kleur van de islam. En dat was eigenlijk ja, een soort van poging van Hassan II ook om zijn legitimiteit, zijn politieke legitimiteit te versterken. Want toen ging het in Marokko minder goed met de economie. En waren er heel wat ja, grieven en klachten van burgers. Dus met een soort van nationalistisch-religieus project om die gedachte die in Marokko al langer heerst van het groot Marokko, waar de Westelijke Sahara bij hoort. Toen zag Hassan II zijn kans gewoon om de Westelijke Sahara te annexeren, met een hele schare volgelingen, Marokkaanse burgers, die hij daarvoor gemobiliseerd of gecharmeerd had. En dat liep toch in de honderdduizenden, zijn ze dan echt
0: Oh.
1: heel symbolisch naar het zuiden getrokken.
0: Dat was een soort van overrompeling. Maar dat was,
1: Ja.
0: ze zijn er dan niet blijven wonen. Dat was gewoon een soort symbolische. Ja, een mars gewoon. Ja.
1: Ja, maar toen is het wel begonnen. Dat is eigenlijk het startpunt van de Marokkaanse annexatie. Hè? Dat ook het startpunt ook van het conflict. En die lokale bewoners, de Sahrawi, zijn dan eigenlijk redelijk snel al gevlucht naar het zuidoosten van Algerije. En hebben daar dan voor het eerst hun vluchtelingenkampen neergezet. Hebben dan ook het Polisario Front, dat is hun eigen politieke militaire organisatie, die ijvert voor de onafhankelijkheid
0: Ja.
1: van de Sahrawi-staat. Dus zij willen dat de Westelijke Sahara een eigen Sahrawi-staat wordt. En zij hebben zich dan, een deel van hen heeft zich dan ook teruggetrokken naar die vluchtelingenkampen in Algerije, waar ze hun eigen republiek hebben uitgeroepen, die tot op vandaag dan nog altijd bestaat.
0: Ah ja, dus ze hebben een republiek, maar ze zitten niet in het land. Ah ja, het grondgebied van die republiek is dan de Westelijke Sahara, maar zij zitten buiten de Westelijke Sahara. Dat is wel een heel originele situatie.
1: Ja, het is redelijk uniek in die zin. Dus het is een republiek in ballingschap, hè. Dus
0: Ja.
1: ze hebben hun eigen ministeries en al die zaken in die vluchtelingenkampen. In Algerije. Algerije gedoogt dat ook. Maar in de Westelijke Sahara hebben ze eigenlijk momenteel maar 20% van de Westelijke Sahara onder controle.
0: Ah, ze hebben toch een stukje onder controle? Ja, waarschijnlijk niet het stukje waar dat dan de fosfaatmijnen in.
1: Nee, want het meest vruchtbare en lucratief in economische zin deel van de Westelijke Sahara ligt inderdaad vooral aan de Atlantische Oceaan. Inderdaad, zoals je al verwezen, daar zijn de fosfaatmijnen, maar ook ja, die visrijke gebieden.
0: Ah ja.
1: Nu is het ook een heel interessant gebied voor hernieuwbare energie, windprojecten, al die zaken. Er zijn ook heel veel sterres met tomaatjes en groenten die dan naar Europa worden geëxporteerd. Dus dat gebied staat onder controle van Marokko, al eigenlijk al decennia. En die overige 20%, die overigens gescheiden wordt door een grote berm, hè, de Marokkaanse berm, waar tot op vandaag nog altijd 100.000 Marokkanen ongeveer die berm bewaken. Daar liggen heel veel mijnen rond. Tegenwoordig wordt het ook bewaakt met allerhande drone- en surveillance-apparatuur. Dus dat scheidt die twee delen. En dan aan de overkant van de berm, tot aan de Algerijnse grens, dat is ongeveer 20%. En dat is nog altijd onder controle van het Polisario Front.
0: Ja, en dat is dan iets waar je helemaal niks mee kunt, zo. Dat is gewoon super droog, neem ik aan.
1: Ja, het is heel droog.
0: Wonen daar mensen?
1: Begin jaren 90 hebben het Polisario Front en Marokko wel een staakt-het-vuren afgesloten. En dus toen zijn er redelijk veel, toen een aantal Sahrawi vanuit de vluchtelingenkampen naar daar getrokken. Maar in 2020, 2021 zijn die vijandelijkheden terug hervat. En Marokko beschikt over heel moderne, eigenlijk technologische apparatuur, ook Israëlische, Turkse drones. Dus zoals in veel conflicten is dat gebied nu eigenlijk quasi onleefbaar, omdat je er blootgesteld bent aan die drone-aanvallen. Dus de enige mensen die daar nu nog vertoeven zijn soldaten van het Polisario Front, maar burgers zijn er eigenlijk niet meer te vinden.
0: We horen daar eigenlijk nooit iets over, maar dat is dus eigenlijk ook gewoon een bezet gebied. En nu ik eraan denk, als daar dus zaken geproduceerd worden, dan, en wij importeren die, dan is dat toch eigenlijk net zo illegaal als wanneer dat we zaken importeren die door Israëlische bedrijven op de westelijke Jordaan-oever zijn geproduceerd. Of
1: Ja,
0: nu.
1: dat is een goede vergelijking. Dat die analogie wel opgaat, hè. Want net zoals bij de westelijke Jordaan-oever heeft hier ook het Europees Hof van Justitie ook wel echt gezegd dat het echt over een bezetting gaat, hè, dat de claim van Marokko op de westelijke Sahara illegitiem, dus niet rechtsgeldig is. Maar ja, dat is de ene kant natuurlijk, hè, van het verhaal. De rechterlijke kant, de juridische kant. En dan heb je ook nog de politiek, meer realpolitieke kant. Want dat heeft natuurlijk niet belet dat Europese bedrijven en overheden wel samenwerking zijn aangegaan met Marokkaanse administraties en bedrijven om activiteiten daar te ontwikkelen. En ook om goederen zoals tomaten naar hier te exporteren.
0: En dat wordt dan geëxporteerd als komende uit Marokko.
1: Ja, dat is ook nog een heel debat inderdaad over welk label er zou eigenlijk moeten staan op het etiket. Maar ik denk dat er bij veel producten inderdaad nu nog altijd Marokko staat.
0: Een aantal landen hebben blijkbaar wel gezegd, ja, dat is Marokkaans gebied. Punt aan de lijn.
1: Ja, want misschien om dan nog toch even die tijdslijn te schetsen. Hè?
0: Ja.
1: Dus zoals we eerder zeiden in 1975, die Marokkaanse annexatie. Dat is geëscaleerd in een echte gewapende conflict, gewapende strijd. Dan is er die fameuze berm gekomen, die de twee delen van de Marokkaanse Sahara, dus het overgrote leeuwendeel dat door Marokko wordt gecontroleerd, scheidt van de 20% door het Polisario Front. Dan in de jaren is er een soort van staakt-het-vuren gekomen. En dan is er VN ook beginnen onderhandelen over een soort van referendum. Ja, maar dat is nooit echt van de grond gekomen, omdat de twee partijen het nooit eens konden worden. En ja, het water was te diep. En in 2007 heeft Marokko dan zelf het autonomieplan gelanceerd. En dat zegt eigenlijk dat dan Westelijke Sahara deel wordt van Marokko, maar wel een groot stuk autonomie behoudt. Wat die autonomie precies inhoudt, is altijd een beetje onduidelijk gebleven, maar dat is alleszins hun plan. En wat we zien over nu, de afgelopen bijna 20 jaar eigenlijk, sinds de lancering van het autonomieplan, is dat Marokko heel veel diplomatieke overwinningen heeft geboekt. Toch heel veel landen hebben zich daarachter geschaard. En niet de minsten ook, hè. De VS natuurlijk, Israël, maar ook heel veel Europese landen,
0: Ah, top.
1: waaronder Frankrijk, ons land ook.
0: Ah ja?
1: Ja, vorig jaar heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevot, zich ook achter dat plan geschaard. Dus op diplomatiek gebied is Marokko eigenlijk heel

0: altijd heel de diplomatieke banden met verschillende landen kunnen onderhouden, met de
1: Inderdaad,
0: westerse landen ook.
1: inderdaad.
0: Algerije heeft een heel ander parcours afgelegd. Hè. Die bloedige oorlog met Frankrijk, heel die
1: Ja.
0: decoloniseringsstrijd, dat dan heeft geleid tot een soort revolutionair militair regime, dat die waarden nog altijd in het vaandel probeert te houden en traditioneel ook meer leunen op die andere bondgenoten. Hè. Ook tijdens de Koude Oorlog toch altijd meer gekeken richting Rusland, richting Cuba en dergelijke landen. Dus dat conflict sleept al heel lang mee, maar de Westelijke Sahara heeft dat natuurlijk enkel versterkt. En Algerije heeft daar vanaf het begin toch wel de kaart getrokken van het Polisario-front, door hen in de eerste plaats natuurlijk toe te staan om zich te vestigen op hun grondgebied. Helemaal in het zuidwesten van het land. Daarbij moet wel gezegd worden, Algerije is een enorm land. En dat is natuurlijk ook niet het meest vruchtbare stuk, hè, van het land.
1: Nee,
0: Maar toch,
1: nee.
0: ze hebben daar wel toestemming om zich te vestigen. En eigenlijk dat stuk land, daar mogen ze ook hun eigen wet, hun eigen ministeries
1: Ah ja,
0: handhaven. Ja,
1: dat is
0: dus ik
1: eigenlijk
0: ben...
1: een semi-onafhankelijk stukje zo.
0: Ja, want ik ben in februari ter plaatse gegaan. En hoe dat meestal verloopt is dan gaat via Tindouf, Algerijnse stad vlakbij. En dan de controles. En dan word je echt overgedragen door dus een controle langs de Algerijnse kant. En dan bij een checkpoint stapt je over eigenlijk lang naar de andere kant van het Polisario-front, die je dan welkom heet in hun eigen republiek.
1: En dat is dus echt een staat. Die hebben scholen en media, radiostation, dan zeg maar wat. Ja.
0: Ja, die hebben dat allemaal. Natuurlijk ook een leger, want gezien de omstandigheden is het
1: Oh
0: een
1: God,
0: hevig
1: ja.
0: gemilitariseerde staat. Maar die worden inderdaad door enkele landen wel erkend, maar dat is wel geslonken doorheen die jaren. Momenteel zijn het maar een veertigtal landen die hen nog herkennen. En het komt van een tachtigtal en een aantal belangrijke, zoals India, Congo, hebben hun steun teruggetrokken.
1: En waarom? Of ja, dat is dan ook weer het politiek spel zo.
0: Dat is een politiek spel, doordat Marokko economisch gezien altijd wel een redelijk belangrijk partnerland aan het worden is voor veel andere naties. Hè.
1: Ah
0: Hun
1: ja.
0: economie doet het zeer goed, technologisch gezien maken ze ook veel voorsprongen. Het is ook een industriële hub aan het worden van bijvoorbeeld de productie van elektrische auto's in Afrika. Dus ik denk dat die zaken spelen wel mee in de... Bij het
1: Ja,
0: denkproces, hè, bij
1: ja,
0: het
1: ja.
0: staatsvoeren.
1: En u bent daar dan, maar ik kan me dat, het klinkt, oh ja, het was een vluchtelingenkamp en dan zie je zo'n stel zielige tenten, maar ondertussen zitten die daar 50 jaar, dus is dat echt een stad geworden of is dat
0: Ja, dat is een
1: grondig
0: goede
1: ge
0: vraag. Het is nog altijd een vluchtelingenkamp. In die zin, bijna allemaal willen ze terug naar de Westelijke Sahara, naar de plaats van waar ze komen. Hè. Al die. Ik denk dat er een vijftal nederzettingen, een vijftal stadjes in dat gebied, in dat vluchtelingenkamp. En die dragen allemaal nog de naam van de steden in het oorspronkelijke
1: Ach,
0: gebied. Dus Laayoune, Rabouni, Dakhla, Smara. Maar ja, over de jaren zijn sommigen wel inderdaad ook huizen beginnen bouwen. En meer permanente infrastructuur, omdat het duidelijk werd dat ze daar misschien toch nog even gingen blijven zitten. Maar de omstandigheden blijven wel echt heel, heel moeilijk. Ten eerste, klimatologisch is het ook een heel hard gebied, hè.
1: Ah ja.
0: Heel, heel warme zomers, heel droog. In de nacht en in de winter kan het toch ook koud worden. En als het regent, is het vaak echt stortvloed. Dus dat zijn toch uitdagende omstandigheden. En de internationale hulp is ook aan het opdrogen. Allee, 80% van de inwoners ongeveer, of toch het grote, grote leeuwendeel van de inwoners daar, blijft afhankelijk van internationale voedselhulp en internationale voedselbedeling. En die slinkt. Waarschijnlijk heeft dat te maken ook met de toenemende steun voor Marokko. Dan maakt je inderdaad niet populair door nog hulp te geven aan de vluchtelingenkampen van het Polisario-front. En ook twee, dat het conflict, gezien de vele andere conflicten en veel andere noden in de wereld, en de afnemende belangstelling van donoren om nog financiële hulp te bieden, dat dan wel echt daalt op de prioriteitenlijst.
1: Ja, en u bent daar geweest, u bent daar als journalist geweest.
0: Ja, ik was ter plaatse, ter ere, hè, van de 50-jarige Voor

0: verjaardag, 50-jarig bestaan van hun eigen republiek. Dus dat was eind februari, was ik ter plaatse.
1: En was dat dan een beetje feestelijk of was dat één grote rouwdienst?
0: Nee, het was feestelijk, maar het was Ramadan, dus echt de ceremonie en alle grote bezoeken die waren dan verplaatst naar april. En op de dag zelf was er ook een zandstorm, dus was er eigenlijk weinig te merken. Maar ik denk, als de feestelijkheden, ja, dat is er ook nog in die kampen, af en toe zijn er wel toch flinke zandstormen. Maar als de feestelijkheden konden doorgaan, dan zou het wel zijn geweest wat het woord zelf zegt. Ik denk toch eerder feestelijk, maar daar blijft wel altijd een bittere ondertoon zitten, omdat het zo lang duurt en omdat het ook duidelijk aan het worden is, dat het allemaal moeilijker wordt. Ja, en hier en daar, dat is veel Sahrawi willen dat eigenlijk ook niet echt toegeven, on the record. Maar je hoort wel, zeker bij jongeren, dat ze ook nadenken over andere scenario's. Om toch de gewapende strijd op te geven, of alleszins een iets, ja, een normaler leven te kunnen leiden, zoals andere jongeren.
1: Ja, dat is ook al. Dat is ondertussen een derde generatie die daarop groeit nemen kan. Dat is zoiets als Palestijnse cursisten van mij die hun grootouders zijn vanuit Palestina naar Libanon gekomen, maar zij zijn daar eigenlijk nooit geweest.
0: Ja, inderdaad. Ook weer een analogie die redelijk accuraat is volgens mij. Ja, en ook in die kampen is er ook geen niet echt een toekomstperspectief. Er zijn heel weinig jobs. Er zijn wel scholen, maar verdere scholing is moeilijk. Dan moet er naar Algerije gekeken worden, of naar Algerijnse steden zoals Alger, die dan meer dan 1000 kilometer, bijna 2000 kilometer noordwaarts liggen. Maar dat is ook moeilijk. Ze kunnen daar niet zomaar naartoe. Dus die jongeren daar hebben eigenlijk heel weinig perspectief. En voor de jongens en de mannen is het meest logische carrièrepad nog altijd een carrière in het leger.
1: En zijn daar veel mensen vandaar die dan effectief ook vertrekken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik niet echt zicht op. Ik denk het wel. Er zijn wel bijvoorbeeld een route die redelijk courant is, ook naar het zuiden, richting Mauritanië. Dat wordt wel gedaan ook. Iets waar Spanje nu ook mee experimenteerde, was ook het burgerschap voor bepaalde Sahrawi. Daar waren de voorwaarden waren wel redelijk streng. Je moest wel kunnen bewijzen dat je ouders in het gebied hadden geleefd, dat nog onder Spaanse controle had gestaan. Er zijn een aantal mogelijkheden, maar die blijven wel beperkt. En van illegale migratie, bijvoorbeeld naar Europa, heb ik weinig weet.
1: Ja, en inderdaad, want dat was nu de aanleiding, daar moeten we misschien langzaam eens naartoe gaan. Spanje, ja, had aangekondigd dat mensen van de Westelijke Sahara dus Spaans burgerschap kunnen aanvragen, maar dat is dus niet voor iedereen, zegt u.
0: Nee, ik ken de specifieke voorwaarden ook niet, maar die waren wel redelijk streng. Je moet een bepaalde band kunnen aantonen met dat je voorouders of je ouders leefden in de Spaanse kolonie. Dus veruit niet alle Sahrawi komen daarvoor in aanmerking.
1: En enig idee waarom Spanje daar nu ineens mee komt? Is dat zo'n beetje Marokko pesten of ja, want tussen die twee botert het ook niet zo heel goed, hè?
0: Nee, dat is altijd een moeilijke relatie geweest. Ik weet niet waarom Spanje daar nu per se op dit moment mee is afgekomen. Dat is natuurlijk altijd iets dat wel een beetje leeft binnen de Spaanse politiek. Kan kaderen binnen die bredere regulariseringsplannen, hè, die de regering Sánchez ook heeft afgekondigd voor bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse migranten. Maar daar heb ik weinig zicht op. Maar wat ik wel kan zeggen is, ja, dat blijft altijd een kat en muis tussen Spanje en Marokko. Dus ook, ja, het is ook niet helemaal verbazingwekkend dat Marokko dan natuurlijk zoekt naar makkelijke stukken om mee te slaan, zoals bijvoorbeeld Ceuta dan, waar ze echt wel druk op kunnen zetten.
1: Ja, dat verbaast me toch wel dat ik u hoor zeggen dat het economisch zo fantastisch gaat in Marokko, als ze dan tegelijk toch grote golven mensen hun heil ergens anders zouden willen gaan zoeken. Maar dat is.
0: Ja, dat is een belangrijke kanttekening wel. Het gaat economisch redelijk goed met Marokko. Of Marokko biedt kansen, maar niet voor iedereen. Dat is een klassieke verhaal natuurlijk. Ik ben geen Marokko-expert, dus ik heb weinig zicht op die concrete economische zaken. Maar iets wat we ook nog misschien moeten behandelen, is die regionale context. Hè, om toch dat regeringsstandpunt van Europese landen te kunnen begrijpen. Als we uitzoomen naar de regio, dat is toch een heel woelige regio. Ja, Algerije van oudsher heel moeilijke banden met Europese landen, vanwege die revolutionaire ideologie die daar nog altijd heersend is. Ja, Libië is toch ook altijd in volle chaos. Gaan we meer naar het zuiden, de Sahel, militaire junta's die zich naar Rusland hebben gekeerd. Dus Marokko is daar wel een beetje nog altijd de rots in de branding, hè. Europese landen als diplomatieke partner, als economische partner, blijft ook onze zuidflank. Dus toch belangrijk om goede relaties te hebben met de landen die daar gelegen zijn. Dus ik denk dat ze dan, in diplomatieke kringen heb ik het ook al een paar keer gehoord, dat ze dan zeggen van ja, als ze de afweging moeten maken, die relatie met Marokko is gewoon heel, heel belangrijk, ook voor een land als België.
1: Oké, dus heel de aankondiging van Spanje is mogelijk iets wat meer een symbool is dan dat het echt concreet veel gevolgen gaat hebben. Of voordelen gaat opleveren voor veel mensen.
0: Voor de Sharawi bedoelt u?
1: Ja.
0: Ja, daar ben ik redelijk pessimistisch in. Niet pessimistisch dan voor de politieke wensen en verlangens van de Sharawi. Daar ziet het toch nog altijd eerder grauw uit. Hè. Ik denk dat
1: Ja.
0: Spanje af en toe wel nog lippendienst gaat bewijzen. Zo'n programma's voor binnenlands politieke doeleinden inderdaad ook nog een beetje die animositeit naar Marokko gaat oppoken. Maar ja, echt iets veranderen voor de Sahrawi's, dat zit er toch niet in, omdat dat ten eerste nog meer vanuit grotere machtsblokken moet komen, zoals de Europese Unie, waar dat niet het geval gaat zijn, omdat veel landen het Marokkaanse autonomieplan steunen. De US, de Verenigde Staten ook al niet. Donald Trump heeft al meerdere keren gezegd dat hij de Westelijke Sahara als Marokkaans grondgebied beschouwt. En pas recentelijk, ik denk vorige maand, is er nog de. Heeft de Marokkaanse koning nog de snelweg van Marokko naar de Westelijke Sahara tot de Donald J. Trump Highway omgedoopt?
1: Och jee.
0: Op dat vlak ziet het er toch niet goed
1: Oh.
0: uit. En er zijn ook al meerdere diplomatieke onderhandelingen geweest waaruit ook bleek dat toch ook Algerije aan het nadenken is om de relaties een beetje te bezien. Niet per se met Marokko, maar wel met andere Europese landen. En dat is ook niet bepaald in het voordeel van de Sahrawi of van het Polisario-front.
1: En zouden ze welkom zijn in Mauritanië? Pak dat Algerije zegt van jullie moeten hier weg. Hoe staat Mauritanië daar tegenover? Of vinden die eigenlijk ook dat die westelijke Sahara van hen is?
0: Ja, Mauritanië is een apart land in veel van de conflicten. Die spelen in de regio, zeker de laatste jaren toch altijd. Is het er toch altijd in geslaagd om dat ze zich een beetje buiten te houden? Maar dat betekent ook dat ze niet bereid zijn om echt verregaande engagementen te doen. Dus ik denk dat de kans klein is dat Mauritanië dat zou doen. Het is ook een heel arm land, waar de eigen bevolking ook al veel moeite heeft om werk of een inkomen te vinden. Dus die capaciteit van de Mauritaanse overheid om dat te bewerkstelligen is toch eerder klein. En die bereidwilligheid, zal ook niet bijster groot zijn. Dus dat acht ik ook
1: Ja.
0: niet heel realistisch.
1: Want als ik hoor zeggen, de Sahrawi, zo noemen de Mauritaniërs zich toch ook, en die spreken toch ook
0: Ja.
1: Hassaniya, dat is zo'n beetje.
0: Nee, ze spreken dus hetzelfde Arabische dialect. En er zijn heel veel banden, hè, tussen de twee, die culturele banden. Maar dat is bijvoorbeeld ook het geval tussen de Mauritaniërs en de Tuaregs delen ook heel veel banden.
1: Tuareg,
0: Tuaregs die
1: ja.
0: nu hun eigen strijd in het noorden van Mali aan het voeren zijn voor een onafhankelijke staat tegen
1: Ja,
0: de
1: al lang, hè?
0: regering. Allang, die krijgen eigenlijk ook heel weinig steun van de Mauritaanse overheid. En ik denk ook niet dat Polisario Front Rap wapens of een flinke financiële injectie moet verwachten van de Mauritaniërs.
1: Nee. Nog één vraag. Wat betekent Polisario nu eigenlijk?
0: Ja, Frente Popular para la Liberación de Saguía, El Hamra y Río.
1: Mensen.
0: Dus ja, Popular Front for the Liberation of Saguía, El Hamra en Río de Oro. En dat zijn de namen van de Spaanse benamingen voor de Westelijke Sahara.
1: Ja, want het is ook al wel eens de Spaanse Sahara genoemd, hè?
0: Ja,
1: Ja.
0: inderdaad. Want zij waren eigenlijk ook al actief ten tijde van de Spaanse overheersing.
1: Ah ja.
0: Ja, maar dan zijn natuurlijk veel groter en veel actiever geworden na de Marokkaanse annexatie.
1: Ja. Goed, ik denk dat we alles wel weten nu.
0: Ja, oké.
1: Bedankt voor uw tijd. En als er iets is waarvan u ons graag op de hoogte brengt, dan weet u ons wel te vinden. Hè?
0: Ja, hetzelfde. Het was een heel aangenaam gesprek. Dus
1: Dank u
0: dank
1: wel.
0: u.

0: Ja, dat is een opname die ik niet zelf gemaakt heb. Dat is een demo van Strange Little Girl van de Stranglers 1974. We hebben Ludo, de Brabander van VredeVZ2 aan de lijn. Goedemiddag, Ludo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending. Het is een tijd geleden. En we bellen naar aanleiding van je berichtgeving rond op vrede.be rond de herbewapening van Duitsland. Misschien gewoon eens uitleggen wat de plannen daar zijn van de Duitsers.
1: Wel ja, kijk, de huidige bondsregering van kanselier Merz, die aangetreden is in februari vorig jaar, heeft kort nadien, en dat was bij monden van Merz zelf aangekondigd toen, dat Duitsland het grootste conventionele leger van Europa moet hebben. En dat binnen een korte periode, binnen afzienbare tijd. Het was hetzelfde jaar dat de fameuze NAVO-top in Den Haag plaatsvond, waar de NAVO-leiders beslisten om, onder druk van de VS, om naar 5% uitgaven te gaan op basis van het bruto binnenlands product. Dat wordt dan verdeeld over 3,5% directe militaire uitgaven en 1,5% militair gerelateerde. En als we dan over dat eerste pakket hebben, die 3,5%, daarvan heeft Duitsland ondertussen beslist dat dit traject al tegen 2029 moet gerealiseerd worden. En dat, terwijl de NAVO deze norm pas vindt dat deze norm pas in 2035 moet bereikt worden. Dus het gaat over een sterke stijging van de militaire uitgaven, een sterke militarisering, zou ik maar zeggen, van Duitsland. Enerzijds, en dat op een, aan een zeer snel tempo. Voilà, dat is een beetje samengevat wat nu zich in Duitsland afspeelt. Als je dat in monetaire, nominale termen uitdrukt, ja, dan gaat dat over een leger dat in 2030 ongeveer meer dan 180 miljard euro ter beschikking heeft. Hè. Dat zou dus meer zijn, een stuk meer dan wat op hun eentje, dan wat Rusland heeft, of meer dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk samen. Dus dat is toch wel heel betekenisvol.
0: Ja, ik zie dus, je meldt hier dat in 2015 de militaire uitgaven 36 miljard waren. Dus ja. We gaan van 36 miljard in 2015, 15 jaar later, naar hoeveel was het? 180.
1: Dus ja, dus dat is toch maal 5 ongeveer, denk ik, hè, als ik het goed reken. Of bijna maal 5, maal 4,5 of zo.
0: Ja, 36 maal 5 is 180, ja.
1: Ja, dat is dus een ongeziene stijging. Hè. Dus dat heeft Duitsland nog niet meegemaakt. Of het moet zijn dat dat proces ook plaatsvond aan de voorhand van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk wat een beetje, hoe moet je dat zeggen, als men zegt het sterkste conventionele leger, en dat dan effectief ook heel vlug doet. En daar gaat natuurlijk veel geld naar nieuwe wapencontracten. Dit jaar voorziet men alleen al meer dan 80 miljard contracten te tekenen aan wapendeals, dus wapenaankopen. Ja, dan wordt dat, dan komt dat doembeeld natuurlijk van dat grote Duitse leger, dus de 20e eeuw, die twee oorlogen die Duitsland is gestart, dan komt dat doembeeld toch wel naar boven.
0: Ja, ik zie hier de Duitse bruto nationaal product, zie ik hier 4.300 miljard, dat is natuurlijk een enorme bedrag, dus 1% is 43 miljard daarvan, dus ja, inderdaad, als je aan 3,5 zit, dan zit je daar boven de 150 miljard. Ja, en, maar dus, ja, historisch gezien is het inderdaad significant, omdat dus na de oorlog waren er daar, de mensen zijn dat eigenlijk vergeten, hè? Duitsland bezet werd door vier machten, dat was niet... Daarna is dat zo wat Oost-West geworden, maar West-Duitsland was ingedeeld in drie machten, omdat er eigenlijk aanzien werd dat Duitsland was een echt probleem, een probleemland dat altijd oorlog begon, een militaire traditie had. En 40 jaar lang mocht Duitsland dan eigenlijk zo goed als geen leger hebben, zeker?
1: Wel ja, kijk, je hebt... Vooral Frankrijk, kijk natuurlijk, hè, Frankrijk dat de groot, historisch de grote rivaal was van Duitsland en omgekeerd in Europa, was natuurlijk zeer argwanend. Hè. Dus Frankrijk heeft eigenlijk drie invasies, Duitse invasies meegemaakt. Hè, als je die van 1870 erbij telt, 1914, 1940. En dus na de Tweede Wereldoorlog, dat was zeker na de Eerste Wereldoorlog zo, hè, werd een deel van Duitsland gedemilitariseerd. Na de Tweede Wereldoorlog ook was het geen optie, in die eerste jaren toch niet, dat Duitsland zich zou herbewapenen. Maar natuurlijk was er het was ook het begin van de Koude Oorlog. Laten we zeggen dat de VS dan met... je hebt de oprichting van de NAVO in 1949... En dus de oplossing werd dan gevonden naast het feit dat de VS mee instonden voor de, met het Marshallplan voor de opbouw van Europa, de heropbouw, de wederopbouw, want zij hadden markten nodig, dat was niet louter het altruïsme, was een ander onderdeel van het NAVO-project om Duitsland daar op termijn in op te nemen en op die manier Duitsland, laten we zeggen, militair onder controle te kunnen houden door mee in een alliantie te zitten. En dan heb ik het enkel over uiteraard West-Duitsland op dat ogenblik. En dat is wat uiteindelijk gebeurd is. Hè. Dus Duitsland is dan in 1955 opgenomen en kon geleidelijk aan, laten we zeggen, op militair vlak weer normaliseren. Zonder dat dat natuurlijk tot grote uitschieters zou leiden. Maar voor Frankrijk in die eerste jaren zeker was het ondenkbaar dat Duitsland zou herbewapenen, hè, toch niet op een niveau dat voor hen dan onaanvaardbaar was of bedreigend kon zijn. Hè. Maar door de, laten we zeggen, de NAVO en dan de Europese samenwerking op termijn is die angst weggevallen. Ja, nu ondertussen tussen Frankrijk en Duitsland weten we dat er eigenlijk dat de samenwerking zodanig is dat er op dit ogenblik geen vrees uitgaat, dat men ook geen troepen nodig heeft om te positioneren langs elkaars grenzen. Hè. Wat natuurlijk niet wegneemt dat dat op termijn misschien ooit weer kan veranderen, maar in elk geval voor Parijs was dat geen optie, hè. Ja. Een sterk bewapend Duitsland.
0: Maar nu, ja, dus je hebt binnen Europa heb je dan die Rearm Europe, schrijf je dat 800 miljard euro gespendeerd worden aan investeringen, noemen dat dan, aan militaire uitgaven. Maar ik weet niet, je kunt wel inzicht geven hoe dat gaat, want men zegt soms van ja, oké, Europa moet op zichzelf staan en een eigen defensie en zo opzetten. Op zich denk ik dat dat zin heeft, maar eerder in de plaats van NAVO dan erbovenop. En hoe gaat dat in concreet eruit draaien, die zaak voor Rearm Europe? En ook de Fransen, ja, ze zien een beetje met leden ogen aan dat de Duitsers eigenlijk vooral zichzelf bewapenen dan, hè, in plaats van Europa.
1: Ja, wel kijk, je moet dat allemaal in een context plaatsen. Natuurlijk één van de Russische agressie in Oekraïne, hè, de oorlog die daar nog altijd aan de gang is. Dat is één, hè, dus Europa, dat is het discours van onze leiders, dat zich dan bedreigd voelt. Want als Oekraïne valt, zo wordt toch geïnsinueerd, dan zou het wel eens de beurt kunnen zijn aan de Baltische Staten en Polen. Hè, hoewel dat natuurlijk qua machtsverhoudingen tussen NAVO en Rusland toch vrij ondenkbaar is of een zelfmoordmissie zal zijn voor Rusland. Maar goed, dat is wat men toch naar voren schuift als grote vrees. Dat is één ding. En natuurlijk de groeiende spanningen met Washington. Hè. Nog niet zo lang geleden legde Washington een claim op Groenland en dreigde zelf met allerlei mogelijke middelen die claim waar te maken. En dus de afstand die groeide. En dus, maar Macron had al in 2017, de Franse president, opgeroepen om meer werk te maken van een strategische autonomie. En dat werd vooral dan ook militair gezien of ingevuld, want strategische autonomie heeft natuurlijk veel aspecten. Het is eigenlijk, laten we zeggen, sindsdien dat men geleidelijk aan, en dus dat die invasie heeft dat versterkt, de Russische invasie, gaan denken is Europa moet veel meer zelf opkomen en wat men noemt een eigen verantwoordelijkheid nemen. Het is trouwens zo dat bondskanselier Merz dat ook verkoopt. Hè. Duitsland moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor een sterker Europa. Hè. Vandaar dat sterkste conventionele leger. En dus vorig jaar lanceerde Ursula von der Leyen, die trouwens de commissievoorzitter, maar in een vorig leven, politiek leven, minister van Defensie was van Duitsland. Mm-hmm. Dus ze weet waar ze mee bezig is, laat maar zeggen. Lanceerde dan dat fameuze Rearm Europe-programma, dat uit twee grote stukken bestaat. Eén is dus het principe dat, of het uitgangspunt is dat elk land 1,5% extra mag uitgeven van zijn begroting om te investeren in het militair apparaten of in hun militair apparaten. En als je dat optelt, kom je aan 650 miljard ongeveer. Dus dat is geen echt vers Europees geld. Dat is eigenlijk gewoon geld dat de lidstaten van de EU extra uitgeven, zonder dat daar de klassieke begrotingsnorm van Europa, hè, je mag niet meer dan 3% in theorie schulden hebben, hè, een begrotingstekort hebben. Dus maar voor die militaire uitgaven, die 1,5% extra, wordt die norm, geldt die norm niet. Hè, wat dus anders is voor alle andere uitgaven, voor sociale uitgaven bijvoorbeeld. Dat is één. En dan heb je nog eens 150 miljard uit wat noemt Security Action for Europe, SAFE heet dat programma. En dat zijn goedkope leningen, vooral voor gezamenlijke besteding, dus waar men dus ook militair en materieel kan mee aankopen. En dus dat allemaal is eigenlijk een onderdeel van dat... van die strategie voor een grotere strategische autonomie en voor de uitbouw, laten we zeggen, van dat Europees in naam defensie, veiligheids- en defensiebeleid. Dus, maar dat is natuurlijk de militarisering van Europa.
0: Mm-hmm.
1: En wat natuurlijk
0: maar, is er eigenlijk, maar het punt is eigenlijk, mijn puntje was meer, is er daar eigenlijk wel een gemeenschappelijk beleid? Want ik heb dus in je artikel lijkt je een beetje aan te geven, de Fransen zien dat als een opportuniteit voor hun wapenindustrie en die zien de Duitsers dat een opportuniteit voor hun wapenindustrie. Dus we krijgen, gewoon die nationale legers die dan eigenlijk versterkt worden en wat... praat verkopen over Europa versterken en ondertussen allemaal onder aan de NAVO blijven hangen.
1: Ja, het is een beetje dubbel allemaal. Hè. En dus je hebt het nationaal belang, je hebt het NAVO-belang. Er zijn een aantal landen die meer transatlantisch denken dan andere landen. Denk vooral aan Oost-Europese staten, maar ook bijvoorbeeld landen als Nederland. En dan heb je degene die vooral focus leggen op het Europese, waar Frankrijk een beetje de lead over heeft. En maar die drie lopen door elkaar. Want als je zegt meer investeringen in het militair apparaat, dan spreek je ook over de Europese militaire basis. En er zijn programma's om die te versterken op Europees niveau. Dus er is een poging of al een proces al een tijdje bezig om die industrie op een Europese lijst te schoeien. Dat gaat ook over bijvoorbeeld... als je investeert, dat het ene land bijvoorbeeld onderdelen maakt voor een assemblage in een ander land en die markt wordt, men heeft die wapenhandel, wetgeving over intra-EU transacties versoepeld. Hè. Dus dat speelt mee, maar natuurlijk als je kijkt naar Duitsland bijvoorbeeld, dan zie je dat dat geld natuurlijk vooral ook bedoeld is om de eigen wapenindustrie serieus te kunnen voeden. En dat is natuurlijk die idee van de wapenindustrie. En men spreekt in sommige gevallen echt over de nood aan een oorlogsindustrie. Dat zijn de woorden van Mark Rutte, de NAVO-secretaris-generaal, maar ook anderen hebben dat al in de mond genomen. Een oorlogsindustrie die eigenlijk tegelijkertijd ook de motor moet zijn van de algemene economische heropleving, industriële heropleving in Europa. En dus wat men dus het militair Keynesianisme noemt met een moeilijk woord, waar heel veel vraagtekens bij te plaatsen vallen. Maar goed, het gevolg is dat een groot bedrijf zoals Rheinmetall, dat het grootste Duitse wapenbedrijf is, staat in de top 100 op de wereldranglijst, maar ergens op, weet niet, plaats in de middenmoot, de betere middenmoot. Maar dat die natuurlijk heel veel bestellingen krijgen. Zij zijn bijvoorbeeld de producent van panzervoertuigen en dergelijke. Dan, om even te vergelijken, in 2014 was de omzet 4,7 miljard. En vandaag is dat al meer dan 10 miljard. En men verwacht dat de omzet zal groeien naar 20, 25 miljard volgend jaar. En zelf 50 miljard tegen 2030. En daarmee zou het de tweede grootste wapenbedrijf of derde grootste wapenbedrijf ter wereld zijn. Mm-hmm. En na Lockheed Martin. En dus dat is iets natuurlijk wat wel concurrerend is. Frankrijk ziet dat ook gebeuren.
0: Ludo, maar hoe zit het nu eigenlijk met de Europese integratie? Dat was eigenlijk nog een beetje mijn vraag. Want dus je bevestigt eigenlijk dat ze dus een eigen industrie opzetten, maar is er eigenlijk iets enige aanzet om effectief van de VS minder afhankelijk te worden? Ik heb de indruk van niet.
1: Ja, dat wel. Hè. Dat doet men ook. Het is daarmee, ik zeg, het zijn verschillende mechanismes die spelen. Hè. Je hebt een nationaal belang, maar er is ook een Europees belang en er zijn gekoppeld daaraan Europese initiatieven. Hè. Ik verwijs ook onder meer naar het European Defence Fund, dat een aantal jaren geleden is opgericht, dat net de bedoeling heeft om eigenlijk de Europese wapenindustrie, laten we zeggen, als één industrie te zien.
0: Ja, maar men gaat gewoon meer geld uitgeven aan wapens in de plaats van te switchen, heb ik de indruk. Want al die initiatieven waar die nu vermeld is, meer geld. Maar gaat men ergens, zeggen we nu zeggen, ja, maar we gaan geen F-35's meer aankopen. Nee, in tegendeel, het enige dat ik hoor zeggen, we gaan er nog extra aankopen.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. Tot op dit ogenblik, vorig jaar alleszins was het nog zo, volgens CIPRI, dus dat is zo'n vredesonderzoeksinstituut uit Zweden, dat 60% van de wapenaankopen van de Europeanen nog altijd in de Verenigde Staten gebeurt. En een van die paradepaardjes daar is natuurlijk de F-35. Maar tegelijkertijd het European Defence Fund stimuleert nu net de samenwerking tussen bedrijven over de grenzen heen met gezamenlijke projecten die kunnen ingediend worden en cofinanciering kunnen krijgen onder dat fonds, dat Europees Defensiefonds. Maar je merkt dat dat toch niet altijd van een leien dakje loopt. Hè. Dus trouwens de pogingen van een Frans-Duits project voor een nieuw gevechtsvliegtuig zijn dus afgesprongen. En dat heeft te maken met de belangen van die individuele bedrijven die vechten om het grootste deel van de koek of bepaalde productielijnen dan liever in dit ene land dan in het andere land willen laten doorplaatsvinden. Ja. Dus dat is iets dat met vallen en opstaan gaat, die integratie.
2: Ja. Maar het gaat de hele tijd maar over geld en hoeveel mensen kunnen uitgeven. Maar ik denk dat Joris ook... Ik zit nu de hele tijd met de vraag, is er iets van coördinatie? Ik bedoel, van, we moeten toch niet naast elkaar allemaal dingen gaan doen? Er moet toch een beetje een zicht zijn van wie wat doet? Dat niet, dingen niet dubbel gebeuren of zo? Maar dat is er precies niet.
1: Ja, wel, dat is natuurlijk wat men eigenlijk voor ogen heeft. Hè. Vandaar het verdrag van Lissabon, dat ondertussen toch al bijna 20 jaar oud is, hè, van, dat in 2007 is opgesteld en 9 in werking is getreden. Daar staat een heel hoofdstuk in veiligheids- en defensiebeleid met een heleboel instrumenten om, laten we zeggen, te komen tot een gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid. En wie weet ooit om te komen tot een Europees leger, wat de droom is toch van sommigen. Eengemaakt Europees leger en alles erop en eraan.
0: En wordt daar enige aandacht
1: toe
0: gegeven?
1: Maar dat is nu net wat niet zo eenvoudig is, hè, omdat die nationale belangen meespelen. Ja. En ook omdat de Verenigde Staten nog altijd zeer dominant zijn. Dus ook de VS. Kijk, vergeet niet dat de NAVO-uitbreiding deels was ingegeven om Europa te verdelen. Dat was Brzezinski destijds, zijn project. En hij wist, als Baltische staten en landen als Polen erbij komen, dan verdelen we Europa en dat verstevigt onze positie in Europa. En dus op die manier, laten we zeggen, leggen zij ook een stukje een hypotheek, of zijn ze er geslaagd om, laten we zeggen, die Europese eenmaking op vlak van veiligheid en defensie voor een stuk af te remmen?
0: Ja, want ik wil nog twee dingen kort AfD wil ik nog over hebben en kort Polen eigenlijk. Want ja, Polen is natuurlijk een veel kleinere economie, ook minder bevolking. Maar die hadden een militaire uitgave in 2019 11 miljard. Hè, ten opzichte van de Duitsers in 2015 was het dan 36 miljard. Maar ondertussen zitten die aan 50 miljard ook, de Polen. Dus ik dacht dat dat een van de grootste legers ook was, toch in manschappen. 4,7% van Brusselse nationaal product versmossen ze er al aan. En dan denk ik van, want Polen ziet dan de Duitsers als een bedreiging en dan zal waarschijnlijk ook de Duitsers Polen gaan zien als een bedreiging. Dus ik vraag mij af, op een bepaald moment was ik aan het denken, we hebben nog de NAVO vooral nodig om te zorgen dat we niet onder elkaar gaan beginnen vechten als het zo doorgaat.
1: Ja, maar ik denk, het is een beetje genuanceerder. In Polen is effectief heel sterk aan het militariseren. Natuurlijk met de grote angst te maken, en dat is historisch natuurlijk gevoed, dat zij gevoelens fressen zijn naar Oekraïne voor Rusland. Hè, dat zij dus het volgende slachtoffer zijn. En dus daar is een grote wil om heel grote inspanningen te doen. Dat is één ding. En zij kijken natuurlijk ook een beetje wantrouwig naar Duitsland. En dat heeft meer te maken met de politieke ontwikkelingen in Duitsland. Ik denk dat Polen het oké vindt dat Duitsland een sterk leger uitbouwt, maar dan moet het gericht zijn tegen Rusland. Maar natuurlijk het feit dat op de deelstaatsverkiezingen, dat is natuurlijk heel belangrijk bij die ontwikkeling, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt, een paar weken terug, daar is AfD met een monsterscore naar buiten gekomen en AfD is echt extreem rechts en zeker in Sachsen-Anhalt wordt door de Bundesnachrichtendienst, dus de geheime dienst van Duitsland, gezien als een zeer extremistische afdeling met neonazies en dergelijke, dat die bijna 44% haalden. En dus nu zijn de verkiezingen dit weekend in Berlijn. Daar is het beeld helemaal anders, want daar zou bijvoorbeeld de linkse overwinning met die linken, die leiden nu in de peilingen, de verkiezingen kunnen winnen, maar ook AfD toch nog sterk scoren met bijna 20%. Maar vooral in Mecklenburg-Vorpommern, dat is nog een andere voormalige Oost-Duitse deelstaat, daar zou AfD ook een grote score halen van rond de 7, 38% volgens de peilingen. En dus Als je kijkt naar heel Duitsland, dan is AfD op dit ogenblik peilt als grootste partij, bijna 30%. Ja.
0: Rudo,
1: en dat maakt Polen angstig.
0: Ja, Rudo, je schrijft,
1: en dat extreem rechts.
0: Ja, je schrijft, de AfD presenteert zichzelf een opvallende mix van traditionele linkse en rechtsnationalistische standpunten. Volgens de extreemrechtse partij heeft Duitsland zo zich onnodig laten meeslepen in een confrontatiestrategie met Rusland, die handenvol geld heeft gekost. Dus maar ook door de sancties tegen Rusland. Eigenlijk denk ik van dat is een beetje een standpunt dat jullie ook wel kunnen meegaan. Waar jullie ook wel kunnen meegaan, hè?
1: Wel, kijk, de AfD is een extreemrechtse partij, hè, om te beginnen. Hè, maar heeft, en dat is wat me angstig maakt, stel dat AfD ooit bestuursmacht krijgt over heel het bondsland, hè, dus pakt bij de verkiezingen over een aantal jaar. AfD heeft een zeer pro-Russische houding, hè, of... Ik zal het anders zeggen, AfD is, kijkt meewarig naar al dat geld dat weggaat volgens hen naar verkeerde prioriteiten, namelijk de confrontatiepolitiek met Rusland, wapenleveringen aan Oekraïne en zij vragen diplomatie met Rusland. Dus dat is, laten we zeggen, een klassiek links standpunt. En dat is ook een standpunt dat aansluit bij wat de vredesbeweging vraagt, dat klopt. Maar wat AfD tegelijkertijd wil, is niet dat... dat het leger afslankt. Integendeel, zij willen ook een, wat zij noemen een trots en sterk leger, een goed uitgebouwd leger, dat dus beter gefinancierd en beter bewapend wordt. En tegelijkertijd ook de herinvoering van, het, van de dienstplicht bijvoorbeeld. Hè. Dus een groot leger met veel manschappen, maar dan voor de verdediging van het grondgebied. Hè. Wat zij noemen de verdediging van het grondgebied. Dus zij willen eigenlijk een gemilitariseerd Duitsland, maar niet gericht tegen, tegen Rusland.
0: Maar tegen wie
1: en dat
0: dan
1: is
0: wel?
1: Wat Polen zo angstig maakt, dat extreem rechts aan de macht komt en op een berg wapens zit. Ja. En dan komt het doembeeld naar boven natuurlijk van een Duits-Russisch pact, zoals dat was aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, of tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dat Polen dan het slachtoffer wordt niet alleen van Rusland, maar ook van Duitsland. En dat is die geschiedenis, zal ik maar zeggen, of dat doembeeld dat in Polen toch weer terug opduikt.
2: Ja, ik had nog snel een vraagje, want het gaat de hele tijd over het aankopen van wapens, maar iemand moet die wapens ook vasthouden natuurlijk. Hè? Dus hoeveel procent van die verhoogde uitgaven gaat naar een uitbreiding van het aantal militairen? Dat was mijn eerste vraag. En kunnen ze mensen daar enthousiast voor maken? Komt er nu een charme-offensief, zoals bij ons, van oh, wat leuk, een carrière in het leger?
1: Ja, dat moet zich de bewaarheden. Hè. Wat, het is niet min, hè. Wat men vraagt. Men wil echt een uitbreiding van het troepenaantal van een soort dus beroepsmilitair met meer dan 100.000. Hè. Dus, of een kleine 100.000, dus van 186 naar 260.000. Maar vooral de reserve moet uitgebeld worden. En daar komt dan die dienstplicht bij. De vrijwillige dienstplicht, maar blijkt dus dan...
2: Vrijwillige dan plicht is een beetje raar, hè?
1: Ja, ik bedoel een vrijwillige legerdienst, sorry.
2: Ah ja, oké.
1: maar het is niet zo raar eigenlijk. Eigenlijk is de woordspeling goed, omdat de verplicht kan worden als men niet naar aan het aantal effectieven kan komen. En dat is natuurlijk iets, blijkt toch in Duitsland, en dat heeft te maken ook met het oorlogsverleden van Duitsland, dat nog altijd een beetje nazindert, ook bij de jonge generatie, dat daar toch veel jongeren niet voor staan te springen. Vandaar dat er al een paar grote nationale acties waren. En de volgende is trouwens op 20 november, hè, een youth strike tegen deze maatregel. Hè. Dus tegen die zogenaamde vrijwillige legerdienst, maar die dan verplicht wordt als men niet aan de effectieve komt.
2: Een jongerenstaking?
1: Dus een scholierenstaking. Dus de scholieren zijn al twee keer op straat gekomen om te protesteren. En het is een beweging die groeit. Hè. En nu wordt dat een Europese actie, omdat gelijkaardige ontwikkelingen zich in verschillende... Kijk naar ons land.
2: Ja, hè. Inderdaad.
1: Dus, ook bij ons is de vrijwillige legerdienst. En spreekt men al over een toekomstige mogelijkheid dat er verplichting komt. Wat men niet kan doen natuurlijk, want daarvoor heb je heel veel logistiek nodig. Dus het uitbreiden van je troepen betekent meer kazernes. Je moet die allemaal logistiek dus kunnen plaatsen. Dat kost allemaal geld en vooral veel tijd om dat te organiseren. Dus dat is een proces, denk ik, dat trager zal gaan dan dat men dat wil. Hè. Dus iets makkelijker is natuurlijk om wapens aan te kopen, contracten te tekenen en die aan te schaffen. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat men dus een hoop wapens heeft die nog altijd niet... waarvoor onvoldoende handen er zijn om ze te bedienen.
0: Ja, goed, Ludo, we kunnen nog eventjes doorgaan. We moeten eruit, want de volgende programmamaker zit al klaar. Dank je wel. voor deze toelichting. Dus Ludo, de Brabander van Vrede VZW. Voor de mensen die enkel het einde van het interview gehoord hebben. En tot een volgende keer. Isie, wil je nog iets zeggen of zo?
2: Ja, niet speciaal tegen Ludo, maar
0: Oké, goed. Ik zal afscheid nemen van Ludo dan eerst. Tot ziens, Ludo.
1: Ja,
0: beste. Dag. Ja, zeg het maar.
2: Een medeoprichter van onze radio, namelijk Frits Troobans, had de radiotechniek in het leger geleerd. Toch nog nuttig voor iets die dienst
0: heeft. Ja. Voilà. En volgende week dus Gilbert Egremond, prof nucleaire veiligheid over kernenergie. De kapstok is een beetje de plannen van de nationale overheid in België hier met de oude en eventueel nieuwe kerncentrales enzovoort. Is, heb jij nog iets voor volgende week?
2: Ja, maar ik weet niet meer waar, want het was gisteren zo'n chaos met alle mogelijke interviews zoeken. Er zijn één of twee dingen die al hebben toegezegd. Ja, ik had iets over de branden in de Hoge Venen.
0: Ja.
2: Iets over de Schelde die als een soort rechtspersoon juridische status zou krijgen.

0: Wat een pret. U luistert naar Tyfustijd op Radio Centraal 106.7 FM 10 DAB+. De streamen van uw computer of achteraf via het afschuwelijke Spotify uiteraard. Vandaag, ik overstuur een beetje, mijn excuses. Vandaag te gast Justin Jrile. Op de achtergrond hoorde u Particles, eigenlijk niet echt alleen op de achtergrond, ook op de voorgrond toen het programma zo net begon. Welkom Justine, Particles is een van, of is eigenlijk de band waar u in speelt?
1: Ja, dat is inderdaad de band van Nina Joy Tielemans en Carina Zarmi Bektova. En we zijn met drie Particles.
0: Particles. We gaan het daar straks zeker over hebben, maar we beginnen zoals steeds op het einde. En voor een keer niet in het begin. En dat doen we omdat u momenteel iets gaande hebt. U bent beeldend kunstenaar, ook muzikant, zoals we net hoorden. En van dat beeldend werk van u is een soort tentoonstelling te zien momenteel bij iMachine.
1: Ja, inderdaad.
0: En die is wekelijks op zondag geopend.
1: Inderdaad. Het is eigenlijk vorige week de eerste keer geweest. En dan, de tentoonstelling heet Kikkerkoor. Mm-hmm. En ik heb allemaal klankschalen gemaakt in bone china. Dat is een soort porselein gemaakt van koeienbotten.
0: Waarom? Een porselein gemaakt van koeienbotten?
1: Allee, porselein gemengd met koeienbotten.
0: Oké, okay. En die hebt u zelf? Dat zijn sculpturen van u eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, ja, dat zijn klankschalen eigenlijk en die lijken op kikkers.
0: Oké, okay. Vandaar de naam?
1: Vandaar het kikkerkoor, ja.
0: Niet alleen daarom, want als je de galerij binnenkomt, dan... de galerij of de kunstenaarsruimte, het is een ruimte gerund door een drietal kunstenaars in Berchem, in de Statiestraat, geloof ik?
1: Statiestraat 74.
0: Statiestraat 74, iMachine. Het kikkerkoor bestaat eigenlijk ook, zou je kunnen zeggen, uit een grote bende deurbellen.
1: Inderdaad. Dat is eigenlijk gekomen met... Ik denk een vijftal jaar geleden heeft Lieve Segers mij uitgenodigd voor een tentoonstelling die hij had in Base Alpha Galerij, Compagnon en Route. En had hij zo'n grote witte bak gemaakt, waar hij denk viertal kunstenaars uitnodigt om iets met hem te doen. En ik had het idee om 30 deurbellen te kopen. En dat zijn van die deurbellen dat je zelf je geluid op kunt uploaden. En dan heb ik eigenlijk Lieve bij de eerste opening een microfoon rond zijn nek gehangen. Heel de avond opgenomen en dat dan verknipt.
0: Oei. Het komt niet altijd de meest propere praat uit.
1: Nee.
0: Let hij dan op wat hij zegt?
1: Hij is het af en toe wel eens vergeten. Dat ik dan zo, dat hij dan zo over mij aan het praten was. En dat hij dan zo was van, oh, sorry Justine.
0: Oei.
1: Maar niet zo erg, hè. En dan later op de avond, dan waren ook wel mensen van, ah, je hebt de microfoon rond u. Wow, dan begint iedereen te zingen. En dan heb je wel al iets grappiger.
0: En daarmee hebt u collages gemaakt.
1: Ja.
0: Die dan fungeerden als geluid, als deurbelgeluid?
1: Als deurbelgeluid, ja. En die waren dan in die witte bak te zien. En al die knoppen lagen... Want dat was elke witte bak met twee gaten. Dus je kon daar van onderin. En dan ging er zo een zonnestraaltje van deurbellen. En dan kon je elk als gast erop drukken en die avond wat herbeleven.
0: De avond van de opening?
1: De avond van de opening, ja.
0: Dus daar ging een soort speakersysteem in die bak als je erin...
1: Die deurbellen. Ja. Dus je hebt het knopje van je deurbel en de speaker van je deurbel. En die hingen dan van bovenop en die knopjes hingen dan rond... De bezoeker.
0: Zou je kunnen zeggen dat je het dan als een soort sampler kunt gebruiken?
1: Ja.
0: Dus je kunt die geluiden ook door elkaar... Je kon die geluiden ook door elkaar horen?
1: Ja.
0: En dus een nieuwe soort cut-up collage
1: ja.
0: horen?
1: Eigenlijk wel. Ik moet wel zeggen, met die 30 bellen doorheen, die signalen worden soms een beetje verstoord. Dus in theorie was hij wel beter dan in de praktijk. Maar het lukt wel.
0: En die, dus als we een deurbel gebruiken, we hadden in de jaren 90 hier op Radio Centraal bijvoorbeeld een extreem irritante deurbel. Dat was een grapje van onze technieker, denk ik. Waardoor het in de uitzending gewoon dan... Zoiets. Nu werken we hier met een soort lamp die hier hangt.
1: Hey, dat is misschien wel makkelijk.
0: Ja, waardoor je dus niet meer in de ether hoort wat we, als er iemand aan de deur staat. Is het wel iets, die deurbellen, is het iets dat ook echt werkte als deurbel? Of werkte dat eigenlijk eerder als instrument?
1: Toen niet. En dan, Lieve had al die deurbellen nog liggen. En Lieve had geen deurbel voor de AI-machine. Dus die dacht, ik ga Justine terug uitnodigen om mij een deurbel te geven.
0: Oké.
1: En ik heb dan 18 deurbellen gekozen. En die klankschalen die ik heb gemaakt, heb ik allemaal opgenomen. Dus ik heb 9 klankschalen. Ik heb die altijd 2 keer opgenomen op een andere manier. En die hangen nu op. Dus die kunnen nu wel echt als instrument bespeeld worden.
0: Nu wel extreem veel verklapt van wat het er te zien is bij AI-machine. Misschien krijgt... Ja. Maar de luisteraar, het luisteraaresje dat momenteel nog aan het luisteren is, dat kan natuurlijk morgen gewoon tussen 3 en 9...
1: Nee, tussen 2 en 7, denk ik. Wow. Maar dus voor de eerste keer vorige week heb ik met de Particles gespeeld. Dus ik heb op de klankschalen gespeeld. En Nina en Carina hebben op hun instrumenten gespeeld. En zo'n soort improvisatie gedaan. Mm-hmm. En deze zondag, dus morgen, gaat Oriana Ikomo daarop spelen. Zij is een jazzzangeres die veel meer doet dan jazzzang. Prachtige stem. En zij gaat daar morgen iets mee doen. En volgende week zondag gaat Daisy Ray spelen op de klankschalen. Allebei uit Brussel, ja.
0: Dus u nodigt mensen, in de 3 weken dat de tentoonstelling loopt, nodigt u eigenlijk elke zondag iemand anders uit om ermee aan de slag te gaan met het werk eigenlijk dat er getoond wordt.
1: Ja, dus met de klankschalen en de deurbellen.
0: Ja. Is er nog ander werk te zien ook in de tentoonstelling? Nee, het is echt een
1: installatie. Het is echt dat. Het is heel puur.
0: Ja.
1: Zeer
0: puur.
1: Ja, wat een beetje atypisch is voor mij.
0: Ah, ja.
1: Maar,
0: vind je dat? Dat vind ik eigenlijk niet.
1: Nee? Ah, want het is allemaal, alles is wit.
0: Ah,
1: alleen de klankschalen zijn wit.
0: Ja, ja, okay.
1: En eerst zouden we een heel moeras bouwen, maar dat was misschien dan
0: Het zijn
1: niet,
0: het zijn niet de kleuren die je gewoonlijk gebruikt. Ik ben er straks natuurlijk eens door uw portfolio gegaan. En je ziet toch een soort totaliteit aan, zaken die worden samengebracht. In, ja, een soort, toch een soort beeldtaal dat er al is, vind ik, hoewel je nog niet zo super lang bezig bent. Denk een 5-tal jaar, of ben ik verkeerd?
1: Ja, ik ben 5-tal jaar afgestudeerd.
0: Ja, afgestudeerd.
1: Inderdaad, ja.
0: Daar is die interessante vraag weer van, wat beschouwt u als uw eerste werk?
1: Oeh.
0: Ik vind het, het is hier 2 weken geleden met Lina Ejda daar ook over gegaan. Als de praktijk nog redelijk pril is, vraag ik mij af of dat dus anders is dan wanneer mensen dus 40 jaar tijd hebben gehad om daarover te reflecteren. Want als ze dan, dat is veel gekleurder, denk ik.
1: Ja, er is wel veel meer kleur bijgekomen. Nee, veel gekleurder? Ja, het is wel gekleurder. Maar je bedoelt dus wat mijn eerste werk...
0: Ja, wat ga je als je eerste werk beschouwen?
1: Ik denk...
0: Het begin van uw carrière, ik zal het zo zeggen.
1: Ik denk dat werk dat ik toen in table dance heb getoond, met die keramieke instrumentdingen dat jij toen ook hebt gezien. Maar dat ook wel het eerste is dat ik echt buiten school toen heb laten zien.
0: Het was een soort... installatie die bewoog op een massage?
1: Nee, dat was later.
0: Ah, dat is later.
1: Dat waren eigenlijk gewoon 2 stalen podia. Mm-hmm. Dan had ik zo van die keramieke rammelaar. Ik denk die keramieke rammelaar. Dat is echt het eerste. Ja. En daar ben ik naar verder op gegaan. Maar ik denk die keramische rammelaar is wel het eerste dat ik zag als een werk van mij.
0: Mm-hmm.
1: Als een afwerk.
0: Je hebt beeldhouwen gestudeerd aan de academie hier in Antwerpen. Wat komt daar voor? Was er bijvoorbeeld beeldende kunst en muziek aanwezig als je opgroeide?
1: Niet zozeer. Ik kom niet echt uit een kunstige familie.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb zelf dan wel interesse daarin getoond. Ik ben naar de Sint-Lucas gegaan, ook in het middelbaar al. Dus toen wel altijd veel getekend als kind, zoals elke kunstenaar, denk ik. Maar ook wel die muziek was er al. Op mijn 15 of 16 wou ik gitaar beginnen spelen. Ik heb die gitaar nog altijd. Kan nog altijd geen gitaar spelen.
0: Dat hoeft ook niet, hè?
1: Nee, wel me heel erg mee geamuseerd met die gitaar.
0: Speelde dan ook in bands met mensen op dat moment? In die periode?
1: Toen ik 18 was, ben ik goed bevriend geworden met Nina Joy. En wij gingen toen een band starten. En dat was in de kelder van het huis van haar vader. En dat was eigenlijk vader, gewoon heel luid.
0: Erik Tielemans is de vader.
1: Ja. Dat was eigenlijk gewoon heel noisy. Dus ik had een gitaar en Nina had een drumstel.
0: Oké. Okay. Ah ja, oké.
1: Okay. En zo hebben wij zo 5 keer gespeeld, denk ik. Was wel heel leuk.
0: Gespeeld als in die kelder of in opgetreden?
1: Nee, gewoon echt. Gespeeld in die kelder.
0: Hadden jullie een bandnaam?
1: Nee. Maar wat wel heel schattig toen was, dat was extreem luid. Ze hoorden dat door heel de straat. En op een gegeven moment had Nina een briefje in de bus gekregen met iemand die zich aanbood om onze bassist te worden.
0: Wauw.
1: Ja. We zijn er wel nooit op ingegaan.
0: Ah, nee.
1: Maar we waren wel zo, oh. Maar we hebben wel met die formatie, denk ik 4, 5 jaar geleden, 1 keer gespeeld.
0: Live gespeeld.
1: Live gespeeld. En dan heette dat de reunie. Omdat het dan de reunie was van onze band die nooit het daglicht had gezien. En zo is dat ook wel wat begonnen. Allee, het is al lang dus dat ik met Nina speel. Maar met het tweede was heel fijn, maar dat was wel heel moeizaam.
0: Moeizaam?
1: Ja, en nu dan met de Particles, met Carina erbij, is dat echt een prachtige combinatie.
0: Zij vangt de moeilijkheden op.
1: Ja, ik weet niet, dat werkt gewoon beter met ons drieën, vonden we.
0: Mm-hmm.
1: For some reason, ja.
0: Ik weet dat je graag naar extreme metalconcerten en zo ging of gaat.
1: Ja, ook wel een beetje wel.
0: Is dat iets dat je zelf hebt geambieerd om zo zulke muziek te spelen? Want dat ligt wel, ja, het ligt op een manier auditief toch mijlenver weg van wat je zelf als muziek maakt.
1: Toen ik zo begon, dat ik die gitaar kocht, was dat wel... Dat was begonnen met zo... Ik wil de Ramones leren, zo. Zo die dingen. Maar dan denk ik...
0: Een soort punk dan.
1: Ja, een soort spelen, punk. Ja. Maar ik denk toen ik nog redelijk jong in het middelbare zat, had ik Antwerp Music City ontdekt.
0: Ah ja.
1: En metal. En ik vond daar gewoon heel fijne concerten. En ik ging daar naartoe. En dan ging wel zo'n wereld voor mij open daarmee.
0: En het is niet dat u dan... Of heeft dat u wel aangezet tot zelf spelen?
1: Ja, ja. Dat wel ja, zeker. Okay. Ja. Maar dan wat ik uiteindelijk maakte, ja... Is dat, wel een beetje anders.
0: Ja, dat klonk niet als metal of punk.
1: Nee.
0: Eerder als noise.
1: Ja, eerder als noise. En die dingen bij Nina lag er wel dichterbij, die eerste banddingen.
0: Doordat er ritme was.
1: Nee, er was geen ritme. Er waren gewoon een gitaar en een drum.
0: Ja, maar een drum is op zijn best toch een beetje ritmisch, of niet?
1: Ja, maar Nina was wel ritmisch. Ik ben gewoon niet zo ritmisch. Ik heb echt geen gevoel voor ritme.
0: Nee?
1: Nee, eigenlijk echt niet. Matthias lacht mij altijd een beetje uit.
0: Matthias Mu, uw partner.
1: Mijn partner, ja, die is altijd zo. Jij voelt dat echt niet. Dus dan denk ik zo, ja, nee, maar het lukt dan ook wel of zo.
0: Ja, dus misschien dat je daarom muziek maakt die daar totaal wars van is.
1: Ja, ik denk eerder dat is wat, ja, hoe ver mijn kundes reiken of zo. Dat ik het zo wat oplos. Maar ik heb ook wel, ik merk met die muziek. Ik zie mij ook niet echt als muzikant, maar meer als geluidskunstenaar.
0: Okay.
1: Dat ik wel meer geïnteresseerd ben in het totaalplaatje.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is echt een onderdeel ervan. Dat is niet mijn hoofdfocus.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat alles wat je doet eigenlijk al heel snel één ding is geworden.
1: Ja.
0: Ik heb daar zelf jaren over gedaan om dat bijeen te puzzelen, maar jij bent eigenlijk iemand die al de dingen die je doet, het beeldend werk, de tekeningen, de sculpturen maken geluid, dus zijn ook instrumenten. Die instrumenten worden dan weer gebruikt in de Particles, in een band waar je speelt.
1: Ja.
0: Dus het is wel allemaal deel van één wereld en er is ook een heel duidelijke, soort herfstige beeldtaal, zou ik het noemen. Ja, hoe is dat er gekomen? Is dat iets dat je maar geleidelijk hebt ontdekt of in de academie ontstaan is? Of hoe is dat er gekomen?
1: Ik heb altijd een heel groot interesse ook gehad in theater. En van het begin dat ik elk werk begon te maken, had ik altijd een link met theater. Omdat ik het gevoel had dat daarin alles wat ik interessant vind of wat mijn wereld kleurt, dat daarin terugkomt.
0: En dat zijn dan, je bezocht dan bijvoorbeeld veel theaterstukken?
1: Ja, dat ook. Ja.
0: Oké. Zo, wat zijn dan dingen die u beroerden?
1: Ik ben nu aan het denken. Ik weet wel dat ik de stukken van FC Bergman mij altijd heel zacht zijn bijgebleven. Ik ga nu de laatste tijd ook veel naar de opera.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vind, omdat dat ook al in het theater zit. En dat dat toch wel nog een stap verder gaat. En Froufrou. Poppentheater wel.
0: Ja, ook iets wat je, waar we, dat we zodra zullen aanraken.
1: Ja.
0: Ook iets dat er is ingeslopen, denk ik, in uw werk recentelijk.
1: Ja, maar dat is eigenlijk waar ik dat altijd al doen, denk ik. Ik kan me nog herinneren dat ik... Want ik ben begonnen in schilderkunst. Ik heb 3 maanden schilderkunst gedaan.
0: 3 maanden?
1: 3 maanden, ja.
0: Dat is niet zo lang.
1: Dat is niet mijn ding. Nee, ik ben naar beeldhouwen heel snel geswitcht. Toen ik echt kwam...

0: ik had wel altijd een idee van wat ik wou doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb wel echt voor de academie gekozen omdat ik technieken wou leren. Want ja. Ik heb een jaar Rietveld gedaan eerst. Direct van mijn middelbaar ben ik naar de Rietveld gegaan voor het basisjaar. En dat viel echt tegen.
1: Omdat dat al omdat te ver gevorderd was
0: ik
1: voor
0: ik was veel te jong okay. En ik kon niks van techniek. Ik kon enkel tekenen. En ik merkte dat ik heel veel ideeën had die ik niet kon uitwerken. En dat vond ik daar wat frustrerend aan. Op de Rietveld is gewoon dat heel veel praten over je werk.
1: Uh-huh.
0: Er zijn zo discussies van 8 uur soms dat je een hele dag je klas moet bespreken. En dat als 18-jarige, die eigenlijk nog niet zoveel weet, was denk ik niet de beste keuze. En dan was ik van, oké, dan ben ik ook schilderkunst gaan doen, waar ik ook nog altijd niet heel goed snap waarom ik schilderkunst heb gekozen.
1: Was dat iets dat je wel al deed op jezelf?
0: Ja, daarmee ik schilderde al. En ik dacht ook, want op de Rietveld, dat was heel open. Je kon eigenlijk in alle departementen wel langs gaan en wat van elkaar leren.
1: In situ-achtig, eigenlijk wat in situ hier is, hè? Daar kun je eigenlijk ook kiezen wat je doet.
0: Ja, en je hebt al die workshops en ja. Dat is heel fluïde. Maar de academie, dus ik dacht dat schilderkunst, ik dacht zo, ik ga schilderen, maar ik ga ook van alles anders kunnen doen. Maar dat bleek wel niet zo te zijn.
1: Mm-hmm.
0: En dan zag ik beeld aan, was ik zo, oké, dat is eigenlijk echt, denk ik, wat ik wil doen. Ik wil gewoon techniek leren, zodat ik die ideeën die ik heb kan uitwerken.
1: En is dat dan ook zo gegaan? Is het zo dat je bijvoorbeeld dat poppentheater dan hebt gemaakt?
0: Nee, toen nog niet.
1: Mm-hmm.
0: Ik was daar nog niet klaar voor.
1: Zijn je eigenlijk direct begonnen met het maken van klanksculpturen?
0: Niet direct, nee. Of eigenlijk wel. Mijn eerste, kijk me nog herinneren dat ik een soort Hera's-hek had gelast. En daar dan zo'n piezo slechte contact mic op had gezet. Dan een looppedaal daar aangehangen en daar dan met zo'n metalen stok een paar keer overgaan als instrument.
1: Oké.
0: Dus eigenlijk wel. Maar dat was het enige
1: werk. Elke soort gigantische gitaar dan?
0: Elke soort gigantische gitaar had ik gemaakt. En dat klonk nog wel goed.
1: Wat waren daar de... op 18-jarige of 19, 20-jarige leeftijd de invloeden voor? Was u zelf al naar experimentele muziek beginnen luisteren? Naar mensen die... sound artists waren, dus mensen die eerder het maken van klanksculpturen als beeldende kunst zien dan, en daar eigenlijk de focus op leggen in plaats van het maken van muziek?
0: Dat kan ik me niet zo goed herinneren. Ik denk het niet echt eigenlijk. Ik denk dat pas later erdoor is gekomen door dan...
1: Dus je had geen idee van andere mensen dat deden?
0: Ja, ik wist wel dat het er was, zeker. Zo. Maar het is niet dat ik echt een voorbeeld had of zo. Ik was gewoon altijd geïnteresseerd in hoe... Ja, in klanken. En dan als je dan zo in die workshop staat van metaal of van steen en je hoort die klank, was ik zo... Ah, daar zit wel iets in. Dat klinkt goed. Of ook zo'n steenkapatelier, ik vind dat een prachtig geluid. En ik denk dat dat zo wat gevormd is. Maar er zullen ook, denk ik, wel zeker invloeden geweest zijn van... Dingen die ik heb gezien, ze, maar ik kan er zo niet direct opkomen. Dan ben ik gewoon wel, denk ik, na dat eerste jaar heel veel uit geweest. Heel veel naar dingen van u gegaan, naar Forbidden.
1: Forbidden City, toen Forbidden nog City. De straat waar daar verschrikkelijk fascistisch café is. Ja, Jesuite, denk ik dat het heet.
0: Ja, de Jesuite, ja, denk het.
1: Was op dat moment eigenlijk, denk voor uw generatie, een... wat nu de zaak is voor de
0: inderdaad.
1: Allernieuwste generatie, denk ik dan. Waar u ook nog steeds deel van mag uitmaken.
0: Dank u.
1: Maar die plaats, daar waren eigenlijk bijna elke paar weken andere tentoonstellingen, voornamelijk van echt jonge mensen.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. En dat was ook iets dat altijd uitmondde in een zwijnerij.
0: Ja, dat wel.
1: Met een feest aan. Daar hebt u niet getoond.
0: Nee, dat heb ik niet getoond.
1: Wat mij eigenlijk verbaast. Ik weet niet waarom dat ik dat dacht van wel. Ik
0: ben er gewoon veel geweest.
1: U bent er veel geweest.
0: Ik ben er veel geweest, ja.
1: Dus je zei veel naar concerten beginnen gaan. Heel veel concerten in Antwerpen in de laatste 15 jaar zijn heel dikwijls mensen die toch in die artistieke gemeenschap Zijn heel dikwijls solo- en duo-performances. Soms trio's, maar bands waren eigenlijk de uitzondering.
0: Ja.

0: Heel veel dingen zijn mensen aan een tafeltje met een instrumentarium. Herinnert u nog uw eigen eerste concert? Allee, of performance?
1: Ja, dat was al in Table Dance, dat ik zei.
0: Ah ja, ja. Die... dat is dat. Ja,
1: ja, ja, dat was mijn allereerste keer dat ik speelde.
0: Ja.
1: Want ik werkte toen in Table Dance. En dat was eigenlijk eerst een idee meer dat ik ging laten zien wat ik had gemaakt. En dat heel minimaal ging activeren. Ik denk door andere mensen erop te laten spelen. Maar dan...
0: ja. Op dat concert. Dus ja, mensen werden uitgenodigd om het zelf te proberen.
1: Ja. Maar dan hadden we daar nog eens goed over gepraat en dat ging eigenlijk echt niet werken. Omdat dat...
0: te gevoelig.
1: Ja, dat zijn ook wel instrumenten, maar dat waren eerder gewoon dingen waar je mee moest rammelen en dat gaf klank. Dus dat was, denk ik, iets beter dat ik daar zelf op speelde. Ik denk ook omdat ik het dan zo wat, misschien zelfs gênant vond om iemand daarop te laten spelen dat een muzikant is, om die zo een vaas te geven of zo. En dan eigenlijk heel last minute beslist van, oké, ik ga het alleen doen. En dan had ik eigenlijk ook net Matthias leren kennen. En die had mij eigenlijk geholpen met daar een soort beats en nummers van te maken. Want ik had al die geluiden opgenomen.
0: Nu herinner ik het mij terug. Ja. Hij had een soort sample deck of zo gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Waarmee dat je eigenlijk het er een soort ritme in kon
1: krijgen. Ja, dus dat was eigenlijk met een octatrack gewoon. Allee, gewoon. Dat is eigenlijk een heel complex instrument. Ik snapte daar niks van. Maar Matthias had dat gewoon zo geprogrammeerd dat ik op knoppen moest drukken. En ik was perfect. Want ik weet dat ik daarmee afkwam en Roma was van... gaat je op een octatrack spelen? En ik was zo, ja.
0: Roma die op dat moment samen met Michelle Woods Table Dance uitbouwt.
1: Inderdaad, ja.
0: Waar je ook werkte, als, niet als chef, maar
1: nee,
0: als dienst?
1: Zaal.
0: Zaal.
1: Bar.
0: Ja, als zaal.
1: Als de zaal. Ik was daar de zaal. Ja. Nee, ik diende daarop. Dat was heel fijn. En dan zo heb ik eigenlijk ook Matthias wel ontmoet. Dus zo zijn wij een koppel geworden met dat hij mij heeft geholpen.
0: Oké, okay, ja. Goed gedaan.
1: Ja.
0: En jullie zijn eigenlijk ook op een bepaalde manier gaan en blijven samenwerken dan?
1: Ja.
0: En samenwerking zou je kunnen zeggen is een belangrijk deel van wat je doet, denk ik.
1: Ja, ook wel.
0: Er is
1: wel veel samenwerking in mijn werk, ja.
0: Ja. In een vroeg stadium zijn we ook een tijd een residentie gaan doen in IJsland.
1: Ik heb Erasmus gedaan in IJsland. Ah, ja. Okay. Ja.
0: Dus een wissel is dat dan van school waarschijnlijk? Met een student van daar die dan naar hier komt?
1: Oh, niet per se, ik ging gewoon naar daar.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en er was niet echt iemand naar hier gekomen.
0: Een waanzinnig land. Een beetje als je daar aankomt, het is een beetje alsof je op de maan landt.
1: Exact, ja. Zeker als je die bus van Keflavik naar het centrum pakt, is dat zo.
0: Wow. Ja, dat is een zeer bizarre ervaring. Maar er is altijd een zeer bloeiende en maffe kunstscène geweest.
1: Zeker.
0: Er zijn ook mensen als Dieter Rood die daar heel wat werken over hebben gemaakt. Wat is iets, wat zijn de dingen die je van daar hebt meegenomen, laat ons zeggen?
1: Ik heb daar eigenlijk wel veel geleerd over performance en over klanken ook wel. En heel veel andere dingen gezien. Want ik heb dat eigenlijk ook gekozen, die school, omdat ik had maar twee scholen gevonden die fine arts als grote noemer gaven, en dat niet beeldhouwen, sculpturen apart waren, beeldhouwen, schilderen, al die dingen apart waren.
0: Dat eigenlijk een totaalopleiding is. Ja.
1: Dat was nog altijd wel, maar toen ik aankwam heb ik een soort mixed media klas gekozen. Omdat ik daar wel heel veel nood aan had na op die academie te zitten en die klassieke opleiding. Ik miste wel een beetje...
0: Speelvrijheid.
1: Ja. En ook op vlak van klank, dat ik toch begeleid kon worden. En op vlak van performance, want daar krijg je niet echt mee in beeld houden. Wat ook te begrijpen is. Daar hebben we altijd elke twee weken les van iemand anders. Van Amerika, van Finland. Dus dat was wel heel fijn. Dat waren heel korte modules.
0: Alleen met gastprofessors.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan hadden we ook wel een vaste professor. En daar, die eerste keer dat ik iets moest doen, was dat ook een film ineens maken op Super 8. Was kei leuk. Dan zelf ontwikkeld. Dan performance gedaan.
0: Wat heb je daar gedaan als performance? Want ik kan mij niet voorstellen dat je op zo'n korte tijd al een instrument in elkaar kon hebben geflanst.
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik had elke toen op een... op een soort tweedehandsmarkt een keyboard gekocht. Zo'n heel stom keyboard dat van die lichtjes heeft dat je liedjes kunt leren. Maar eigenlijk een heel fijn ding. En ik heb dat gebruikt samen met... Ik had ook een soort drumcomputertje bij. Had ik elke soort album gemaakt.
0: Oké.
1: Ja.
0: En je hebt daar een plaat gemaakt?
1: Ja, een plaat. Dat was een digitale plaat van 4 nummers. Mm-hmm. En ik had bij die plaat, zeg maar, had ik tekeningen gemaakt. Dus had ik ook een boekje uitgebracht, daar dan de downloadcode stond naar de Bandcamp. Dus als je dat boekje kocht, kreeg je dan alle tekeningen en de nummers. En dat heette Zaga Island. En dan had ik dat geriso-print, omdat ik ook... Die had een riso-printer. Ik dacht, ik ga mij daarmee amuseren. En dan op onze laatste voorstelling heb ik dat dan live gespeeld met dan een soort projector, met al die tekeningen projecteerde.
0: Mm-hmm. Ja. Wat betekent Zaga Land?
1: Zaga Island, dat betekent van sages, een beetje, heb ik daar een speling op gedaan. En dan eiland, omdat ik op een eiland zat. Omdat ik ook wel die IJslandse folklore heel mooi vond. Heb ik wel wat van die Poetic Edda gelezen, in hoeverre dat lukt. En al die verhalen over die trollen en zo, dat vond ik echt geweldig. En dat zit daar ook wel allemaal in de verwerkt, en die mythes. En
0: in de elfen mythes?
1: Ja, de elfen, de trollen.
0: Past eigenlijk heel goed in wat je nu doet, zou ik denken. Ja,
1: een heel fijne tijd.
0: Herinnering aan IJsland, als ik er was, was dat we op een autosnelweg reden. En in het midden van een autosnelweg werd er vertraagd. En lag er dus een gigantische rots waar zogezegd elfen in wonen. En dan moet dus iedereen rond, je werd rondgeleid rond die steen. Dus eigenlijk moet je voorstellen dat je hier op de autosnelweg een gigantische rotsblok hebt. En daar rond moet dus alles wordt daarvoor vertraagd. Een heel land gelooft daarin.
1: En dat vind ik zo mooi. Want dat vind ik dat we hier wel echt mist. Is zo...
0: Je kunt dat hier proberen... Ja, je bent er volop mee bezig met dat te proberen introduceren.
1: Dat is een beetje wat mijn werk inhoudt, inderdaad.
0: Ja. Dit is nog tijdens school uiteraard, dat dit... uw studies aan de academie. Je hebt wel in recentere jaren, bijvoorbeeld vorig jaar, 25, zijn er terug naar IJsland gegaan.
1: Ja.
0: Voor een residentie, denk ik. En ook in het Van Gogh-huis in Zundert.
1: Ja.
0: Waar een heel wat mensen nu al zijn voorgegaan. Onder andere Nel Aarts heeft daar ook een residentie gegaan. Hoe waren die residenties en hoe zijn die van invloed geweest op wat u doet?
1: Die van IJsland was wel een heel mooie residentie. Ik zat daar eigenlijk helemaal alleen in een van de meest noordelijke dorpen. Dus ik was ook nog nooit in het noorden geweest. Heel anders. Ook heel anders dan in Reykjavik wonen in een dorp. Er waren zo 4 mensen waar ik wat contact mee had. Maar die eerste week had ik ook niemand gezien. Dus dat was heel self-sufficient. Je krijgt een huis... regel het. Maar ik vond het eigenlijk wel heel fijn. Ik had er wel nood aan. Mm-hmm. Omdat ik het ook soms wel iets te druk vind in Antwerpen. Dus dat doe wel heel goed. En ik ben daar eigenlijk... heb ik heel veel tekeningen gemaakt. En geluidsopnames. En daar stond ook een orgel. Wat ook wel heel fijn was. Waar ik ook wat mee heb gespeeld. Maar ik heb voornamelijk wel die tekeningen als uitkomst gehad.
0: Mm-hmm. Wat was er te zien op die tekeningen? Zijn dat die recent... getoonde kleurpotlood tekenen?
1: Ja, want toen ben ik eigenlijk met kleurpotlood beginnen tekenen. Omdat ik eerst meer met aquarel bezig was. En ik had dan een doos slechte kleurpotloden mee. En dan eigenlijk daar wat verliefd op geworden. Mm-hmm. En dat waren ook, ja... van die mythische figuurtjes... die vaak terugkomen. Veel poppen kwamen daarin voor. Veel vissen en walvissen en puffins. Dus ook wel echt geïnspireerd door daar... die ook wel, ja, denk ik, zonder veel woorden een verhaal vertellen door alle kleine details dat er wat in komen.
0: Mm-hmm. En die voor een belangrijk deel uw wereld uitmaken, denk ik, of uw beeldende wereld.
1: Zeker.
0: Die figuren komen ook terug in pakjes of kledij die u hebt laten maken door Arno, denk ik?
1: Arno Vleerakkers, ja. En dat is een samenwerking met Arno, ja.
0: Het is een figuur met 2 oren, een beetje konijnachtige oren, een beetje gummo-achtig.
1: Ja.
0: Een maar weer in die herfstkleuren. Een pak dat even goed iemand in de Efteling zou kunnen aan hebben.
1: De Efteling? Ja, nee, dat is wel waar.
0: Maar,
1: ik heb wel vaker gehoord dat mijn werk zo'n donkere Efteling is. Dat is wel cool.
0: Ja?
1: Ja. Ja, ja, maar ik ben ook wel een grote fan van de Efteling. Dus.
0: Zijn dat ook dingen die belangrijk geweest zijn? Bijvoorbeeld het bezoek aan van die pretparken? Of,
1: ja, ik heb altijd wel een hele grote indruk bij mij achtergelaten als kind. In films, zoals ook The Muppets.
0: Okay.
1: Alles van Jim Henson, The Labyrinth, ja, ja. Dark Crystal. Ik ben geobsedeerd door ook Laika Studios, die films, zoals Box Trolls, Coraline, De Grote Boze Wolf Show. Al die soort dingen hebben mij als kind enorm een grote indruk op mij achtergelaten. En nog altijd. En ik denk dat daar ook wel wat, ja, die fascinatie voor die figuren komt.
0: Ja, ja, ja, totaal. Dat is absoluut te zien. En is dat iets dat je ja, bij uitbreiding ook zou willen doen? Bijvoorbeeld dat type films maken of dat type... Ja, je zou even goed kunnen zeggen, ik ga in de Efteling werken en ik werk mee aan het bouwen van dit soort figuren, maar je doet dit wel in de kunstwereld.
1: Ja, want in de Efteling moet je dan zo... Kun je gewoon niet je eigen ding doen. Dan bouw je... Dan gaat je iets uitvoeren. Je eigen Justin
0: Grillet pretpark oprichten.
1: Oh ja, zoals Dolly Parton. Zou wel leuk zijn. Ja, dat klinkt... Oeh, nieuwe droom. Nee, ik wil wel ooit heel graag een theaterstuk ineensteken. Een volledig stuk. Of een opera, denk ik nu. Ik denk zo naar de opera aan het gaan, maar denk ik zo, een poppenopera.
0: Is dat niet wat we net in de Nor en in de Folie deze zomer hebben kunnen
1: ja,
0: zien?
1: Ja, maar dan groter. Met heel veel poppen.
0: Jullie hebben een stuk gemaakt. En jullie, dat zijn dan Arno Vleerakkers en u ja. zelf. Je zei daarnet al, ja, dat is echt een samenwerking. Dus komen jullie zelf tot het creëren, of samen tot het creëren van die, ja, noem ik het sculpturen of poppen? Want hier is de grens heel dun.
1: Poppen.
0: Oké.
1: Ja, denk wel. Ik zie mijn sculptuur ook meer als poppen.
0: Je ziet dus sculptuur ook meer. Alles zijn poppen. Dus ook de instrumenten zijn ook poppen.
1: Ja. Okay. Alles zijn poppen.
0: En,
1: ja, dat is gestart met inderdaad dat ik al heel lang wou doen. En Arno wou dat ook heel graag doen.
0: Is iemand die in de opera werkt?
1: Ja, die werkt als koep in de opera. Dus heeft ook heel druk, die heeft een voltijdse job. Dus dat is ook niet altijd even makkelijk om dat samen te maken. Dus daarom ben ik eigenlijk zeg maar, wat begonnen met een soort verhaal te schrijven. En dan heb ik dat elke week met Arno zitten pingpongen. En dan zo hebben we dat samen wel echt uitgevoerd. Omdat dat verhaal en dat... Die pop, dat zijn wij echt heel erg. Het is ook een supermooie samenwerking. En dan hebben we eigenlijk die pop gemaakt. Dus Rintintin heet die.
0: Van waar die naam?
1: Van Rintintin en Nenet. Dat zijn gelukspoppetjes van in de Tweede Wereldoorlog vanuit Frankrijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook een ander werk Nenet genoemd. Daarvan.
0: Je hebt wat?
1: Ook een ander werk Nenet genoemd.
0: Ninet.
1: Ah, Nenet.
0: Ja. Nenet.
1: Nenet, ja.
0: Nenet.
1: Nenet. Ja, en dan is er Rintintin ontstaan. En dan hebben we dat elke keer dat gedaan, want Sietke van de Aarde had ons uitgenodigd voor 1000 Girls.
0: Wat was dat?
1: Dus dat was eigenlijk een, ook ging beginnen als een soort theaterstuk, maar dat is uitgedraaid als meer een tableau vivant in Hasselt, een totaalstuk van Sietke. Prachtig stuk, en dan waren we met allemaal andere mensen werken. En dan had ze mij al complete vrijheid gegeven om iets te doen. En ik was van, deze is de moment om iets met de poppen te doen. Dat was ook al 2 jaar dat we daarover bezig waren. Maar dan het eerste jaar ging dat niet door, met geld en blablabla. Bla, bla. En dan is dat doorgegaan, deze jaar. En dan elk voor het eerst jaar dat debuut gemaakt met die poppenshow. En we willen wel echt meer en verder.
0: Met diezelfde poppen?
1: Met Rintintin gaat er zeker in blijven, maar we willen nu ook wel meer poppen maken. En ja, we hebben ook Sir Lancelot Drumstick natuurlijk. Dus we hebben 2 poppen nu. Sir Lancelot Drumstick is een soort kip
0: ja.
1: die doodgaat.
0: Die doodgaat, ja.
1: Die gaat wel
0: dus
1: dood,
0: elke keer
1: ja.
0: terug tot leven komt voor, het, ja, voor
1: gek,
0: een nieuw
1: hè?
0: Stuk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Waarover gaan die verhalen en wie schrijft die? Of hoe komen jullie daartoe?
1: Die verhalen schrijven we echt wel samen. En voor het verhaal van Rintintin is hij eigenlijk een beetje gestart met... Rintintin is, is een beetje een kneusje, is heel zoekend en heeft zo wat levensvragen waar hij antwoorden op zoekt. Maar die gaat op een heel rare manier naar op zoek. Dus die wil allemaal van die rituelen uitvoeren. En in dit stuk gaat hij eigenlijk een kip vergiftigen. En dat is gebaseerd op een ritueel waarbij je net een kip vergiftigt. En hoe dat die sterft, is de uitkomst of is het antwoord op je vraag. Maar in het stuk is Rintintin zo klunzig dat hij elk vergeet zijn vraag te stellen. En dus die vergiftigt die kip, die doet alles de rand. En dan heeft hij elk pas door dat hij echt die kip heeft vermoord. En dan is hij heel... Ja, heeft hij daar heel moeilijk mee.
0: Een soort moreel...
1: Ja, een beetje zo daar. En ik denk dat dat ook wel... Rintintin heeft wel wat eigenschappen van Arnaud en mij. Want ik denk toen ik dat... Toen we daar
0: schuldgevoel, begon... katholieke schuldgevoelens.
1: ja. Nee, van dat klungelige komst van Arnaud. En toen ik dat verhaal zo aan het schrijven was samen met hem... Dan was ik ook wel in mijn praktijk gewoon zo op zoek naar van... Wat ben ik nu aan het doen? Waarom doe ik al die dingen? En ik denk dat dat ook wat daarvan komt. Omdat ja, je haalt van je eigen ervaringen uit natuurlijk. En ja, Rintintin is nu ook echt wel onze kleine. We verwijzen dat echt naar onze kleine. En het is wat co-ouderschap. Dus,
0: en
1: ja.
0: Dus die gaat dan... Die verblijft ook soms bij Arno en soms bij u? Of?
1: Hij is meestal bij mij eigenlijk.
0: Oké, okay, ja.
1: Maar ik ga hem nog eens bij Arno afzetten.
0: Misschien in een rechtszaak te beslechten.
1: Ja.
0: Je had het net over Nenette.
1: Ja.
0: Die ook terugkomt in een van uw recent beeldende werken die getoond werden bij Clay Matters, een groepstentoonstelling die eigenlijk net gesloten is bij Keteler. En waar ik eigenlijk die figuren die in eerdere tentoonstellingen en ook in uw performances een beetje terugkomen. Hè? Die figuur met die oren op het hoofd, dat is ook konijnenoren. Ja, hoe zijn er daarbij gekomen? Van waar die naam? En is het correct dat die nu eigenlijk ook beginnen fungeren in uw beeldend werk? Hè? Dus dat is een soort verslag van de verhalen die je daarover schrijft.
1: Ja, maar die vertelde dat wel in een stille vorm. Dus bij die sculpturen heb ik ook wel lang mee gezeten van hoe ga ik die uitwerken? En hebben die echt een verhaal nodig? Maar ik heb het gevoel dat die eerder een stil theater vertellen. Dus door eigenlijk kleine suggesties. En elk werk heeft zowel een detail of zo dat een verhaal suggereert.
0: Mm-hmm.
1: En zo bezie ik die meer.
0: Ja, de toren die je hebt gemaakt met die figuur, dat is ook de Nenette-figuur, denk ik dan?
1: Nee, die Nenette is van die vlaggen.
0: Ah, dat is met die
1: van
0: vlaggetjes,
1: die, van
0: ja.
1: Die vaandels, ja.
0: Die toren heet in ieder geval de toren van kleine stiltes.
1: Ja, inderdaad.
0: Omdat je daar geen niet per se veel theorie aan wilt geven? Of, mm-hmm.
1: Omdat dat ook een soort als een verhaal zie, als een titel van een boek, waarin dat je zo de titel van dat boek leest en dan zelf al een heel soort verhaal in je hoofd daarvan maakt. En dat boek gaat dat nooit inlossen of zo. Omdat dat... Of misschien wel, maar dat gaat nooit zijn wat je daarbij dacht. En dat zie ik ook bij die werken. Mm-hmm. Dat ik elke gewoon een soort suggestie geef naar een verhaal dat wordt verteld.
0: Je hebt recent ook met Arno Vleerakkers ook een duo performance gedaan. Een soort food performance.
1: Ah ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
0: Wat hield dat precies in? Het zag er zo wat chirurgisch uit. Ik heb het alleen maar op foto gezien.
1: Ja, ja, ja. Dus,
0: misschien door het wagentje, maar het ziet er ook... het is een soort chirurgisch wagentje dat in een ziekenhuis wel eens zou kunnen rondbollen om
1: dat is
0: mensen...
1: Een serveerkar.
0: Ah ja, serveerkar. Oké. Ik ga altijd van het slechtste uit.
1: Ja, nee, dat is gewoon een serveerkar. En dat is een schort.
0: Ja, ja, okay,
1: ja, maar ja. Ik snap nu, als je het zegt, snap ik het wel wat je bedoelt, hè.
0: Ja, doordat er misschien ook een figuur op, het, op de tafel ligt
1: die onthoofd
0: wordt.
1: Dat is dus Matthias Mu, mijn partner.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft afgelopen jaar de tentoonstelling op poten gesteld, Tasting Tendrils, in het kader van zijn onderzoek op de academie. En hij werkt ook in een mixlab en die heeft elk een paar kunstenaars uitgenodigd om iets te doen met de mixlab. Om experimenten te doen met 3D-printers, met die nieuwe technologieën. En ik was daar één van. En daarvoor heb ik eigenlijk een food 3D-printer gebruikt.
0: Een food 3D-printer?
1: Ja, je kunt eten printen.
0: Oh, klinkt vies.
1: Ja, dat was een beetje raar wel.
0: Dus je voedt een machine met de ingrediënten?
1: Met zo'n papje, ja.
0: Oké. Okay.
1: En dan printen.
0: Wow.
1: Maar ook Tasting Tendrils, Matthias zijn insteek was ook echt met eten te werken. En ik werk ook af en toe met eten, dus die heeft mij gevraagd. En dan heb ik elke grote poppentaart gemaakt uit een siliconen voedselveilige mal. En daar dan een baguette.
0: Het woord voedselveilig erbij.
1: Ja, voedselveilige siliconen. En dan hebben wij knoppen voor die pop 3D-print met die eten food 3D-printer. Maar dat was niet zo makkelijk. Want die zijn er uiteindelijk ook niet op beland. Oei. Want dan moesten die bevriezen om die te kunnen aanraken en verplaatsen. Want dat was een soort mascarpone-crème. En met het performen hadden we die te snel uit een diepvries gehaald en waren die wel gesmolten en kregen die er niet meer af. Ja. Maar dus als performance hebben we die taart gedecoreerd.
0: Ik wou net zeggen, ja. Er is toch nog iets mee gebeurd. En ik zie ook, of ik denk toch ook te zien, dat het servies waarop deze werden aangeboden, toch ook een werk van u
1: dat
0: is.
1: Dat heb ik ook
0: niet?
1: Allemaal gemaakt. Ja, ik had ook alle borden gemaakt. Ja.
0: In... Pam. In welk jaar, wacht, ik weet niet meer in welk jaar, maar een tijdje geleden heb je in Pizza Gallery in Antwerpen,
1: well,
0: in 2022, ja. Yeah. Ring-a-ring. Maar ik herinner mij dat ik toen zag, dat ik toen wel dacht van, oké, er is wel een soort link met eten, want daar heb je ook een soort voedselritueel uitgevoerd,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, inderdaad. Dat was een viergangen menu. Okay. En elke gang was een spreuk.
0: Ah ja.
1: Een spreuk voor iets goed dat kon komen.
0: Een spreuk die jij zelf had geschreven?
1: Verzonnen, ja. Geschreven. Gebaseerd op allemaal andere spreuken die ik had gevonden.
0: Bestaande mythes?
1: Ja, ik had elk soms een soort boek gevonden en dat heette Moonspells. En dat waren allemaal spreuken die met de stand van de maan te maken hadden. En ik heb dat boek heel serieus genomen. En...
0: Dat is leuk voor de schrijver.
1: Ja, en dan wel een beetje herschreven naar mijn soort verhaal. Dus elk ingrediënt van een gerecht was een ingrediënt van de spreuk. En dat was ook met bijpassende wijnen. En dat heb ik dan opgediend en geperformed als performance echt. En dat was telkens, dat waren 5 avonden, dat waren telkens 10 plaatsen. Omdat ik... Meer was wel moeilijk.
0: Tijdens de, het is niet zo dat er tijdens de opening bijvoorbeeld, waar wij gewoon ook in Pizza Galleries, daar heel veel volk.
1: We hadden geen echte opening, het was mijn reservatie.
0: Oké. Want dit is tijdens... Nee, het is niet tijdens COVID.
1: Nee, dat was nog na COVID. Ja.
0: Dus je beperkt het publiek. Hè? Dus kon er 10 man komen.
1: Ja. Dat was ook wel een engagement, want dat was 2-3 uur.
0: Ja. En konden de tentoonstelling ook op een andere manier zien? Want het was wel in een soort tentoonstellingscontext.
1: Ja, enkel hadden we een open finissage gedaan, waarbij ik dan gewoon oesters serveerde.
0: En dat was gepresenteerd in een soort sculptuur ook weer?
1: Ja, dus ik had 2 tafels gemaakt die een soort cirkel vormden, waar ook allemaal keramieke objecten van mij in verwerkt waren. Dan
0: waren dat ook objecten die als instrument konden fungeren,
1: nee,
0: bijvoorbeeld?
1: Daar waren eigenlijk geen instrumenten.
0: Dus dat was, dat was misschien de eerste keer dat je echt sculpturen maakte. Allee, die geen klank, geen klank voorbrachten.
1: Ja, maar die hadden allemaal dan wel een andere functie of zo.
0: Ja. Dus het zijn wel altijd bijna gebruiksvoorwerpen.
1: Ja, dat vind ik wel. Daarmee dat ik ook nu mijn sculptuur eerder als poppen zie, omdat ik zo'n statische sculptuur... Dat voelt niet wat ik maak. Het voelt dat die altijd wel een leven hebben of toch iets meer gebruikt mogen worden. Ik weet niet wat ik aan het zeggen was. Ja, dat.
0: Dat het eigenlijk ook altijd gebruiksvoorwerp is.
1: Ja, ik ben altijd een soort gebruiksvoorwerp. Is met een functie dat ik verzin of zo.
0: Uh-huh.
1: Ja.
0: Buiten dan de recente sculpturen die je bij Clay Matters hebt getoond.
1: Dat zijn poppen.
0: Poppen?
1: Ah ja.
0: Ja, keiharde poppen zijn.
1: Dat zijn poppen. Ja.
0: Maar die... Ja, oké, maar je kunt die wel toch heel moeilijk... ik kan er moeilijk met een arm in steken en daarmee een poppenspel spelen.
1: Oh, nee, maar dat spel nu wel heel letterlijk, hè, Dennis?
0: Ah.
1: Dat kan ook wel een pop. Dat is een stil theater, zie ik dat?
0: Ja, ja, dat snap
1: stille
0: ik.
1: Stille poppen, ja.
0: Ja, oké, ja.
1: Ja.
0: Okay, ja.
1: Ja.
0: Oké,
1: ja?
0: Jij wint.
1: Maar je kunt je arm er ook wel eens niet steken, zo.
0: Heb ik al geprobeerd.
1: Ja? Laten vallen?
0: Nee, nee, dat is gelukkig nog niet gebeurd.
1: Nog niet?
0: Nee.
1: Want die andere wel, die figuur die zo stond, die kun je wel zo over je arm foefelen. Ja.
0: Ja, ik vond het een enorme upgrade. Niet dat ik het ervoor minder goed vond, maar het was iets dat toch beeldend harder inzette op een... Ja, minder hard op een gebruiksvoorwerp,
1: ja,
0: vond ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ik heb niks te vinden, want het blijken gewoon poppen te zijn. Ja. Die je kunt gebruiken als een...
1: Nee, je kunt ze niet gebruiken als pop.
0: Nee. Je kunt ze niet gebruiken als pop.
1: Maar het zijn wel poppen.
0: Het zijn poppen.
1: Ja.
0: Nu snap
1: maar
0: ik
1: je kunt
0: het.
1: Ze gebruiken... Dus die hebben een soort leven in hun... Dat is hun functie. Het is eerder dat ik alles een functie of iets meer geef dan echt een gebruiksvoorwerp.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Hoe belangrijk zijn de titels binnen uw praktijk in het algemeen?
1: Het is altijd wel, ja, dat is natuurlijk wel belangrijk, een titel. Maar het is altijd wel verzoeken.
0: Het is niet dat er een idee en een titel aanplakt op voorhand? Of dat
1: nee,
0: er
1: die titels komen altijd achteraf pas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus je benoemt ze als ze klaar zijn?
1: Ja. Mm-hmm. Ja. Omdat ik ook meestal begin ik met een heel... Ja, ruim, vaag idee. En naarmate dat ik die aan het maken ben, weet ik pas echt waar die naartoe gaan. Dus ik begin niet echt met een heel duidelijk plan. En met daar ook wat tijd mee te spenderen, leer ik die kennen, die sculpturen. En zo vormen die titels dan meestal. En dat gaat vaak gepaard met iets dat ik dan aan het lezen ben of... Zo, want die Ring a Ring a Widdershint, dat is van een... The Witch is Real.
0: Dat was de titel van de solo-expositie en food performance bij Pizza Gallery.
1: Pizza, ja, ja, ja. Dus dat was...
0: Specifiek food performance, omdat de galerij Pizza heet?
1: Nee, maar dat paste wel. Ja. Nee, omdat ik gewoon een heel groot interesse heb in eten. En ik ben daar enorm veel mee bezig.
0: Als chef?
1: Ik kook wel. Ik heb ook wel als chef gewerkt. Allee, chef. Ik heb in een keuken gewerkt. Lang in de horeca ook gewerkt. En op een gegeven moment was ik zoveel bezig met eten. Dat is het enige waar ik nog aan dacht, zo eten en mijn kunst. Dus dan was ik van, ja, dan moet dat wel
0: gemerged
1: worden of zo. Ja. Maar op die manier dat ik een pizza gallery heb gedaan, ging dat wel nooit meer doen.
0: Wat werd daar bijvoorbeeld opgediend?
1: We hadden eerst een oester. En dan
0: een oester waar niet noodzakelijk iets mee gebeurd werd, waardoor het iets anders werd?
1: Nee, het was gewoon een oester. Mm-hmm. Ik vind dat een oester puur moet blijven.
0: Oei, ja.
1: Ja.
0: Ik vind dat een oester gefrituurd moet worden.
1: Oké. Dan hadden we een rood biet ingepakt in een koolblad. En dan had ik een soort linzenstoofpot... En dan was er nog een soort cake. Ja.
0: Het was een drie gangen menu. En je zegt dat 3 uur duurde. Wat gebeurde dan?
1: 4 gangen.
0: 4 gangen, mijn excuses. Wat gebeurde
1: die oester was ook een gang.
0: Dat snap ik, ja.
1: Wat gebeurde er allemaal?
0: Want als iets 3 uur duurt...
1: Veel wachten. Want ik was niet zo goed voorbereid. Ik was wel voorbereid, maar op het moment zelf moest er nog veel à la minuut gebeuren. En die eerste 2 keer dat ik het had gedaan, was het echt lang, omdat ik geen hulp had ingeschakeld. Ik dacht, ik kan dat wel.
0: Hmm.
1: Maar dat was wel echt veel. Want dan had ik ook, ja, bij elk gerecht had ik wijn, en ik deed dat allemaal. En dan had ik ook een familiar, waar ik iets over vertelde. Een familiar is een soort compagnon dat heksen vaak hebben. Die je eigenlijk begeleidt. En dan had ik ook vliegende penissen. Dat zijn fasciums. En die jagen de slechte geesten weg. En dan heb ik ook The Witch is Real gezongen. 1 keer. De andere keren durfde ik het niet.
0: Bent u beschaamd over uw zangtalent?
1: Ah ja, ik kan niet zingen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wel het pogen waard? hier voor de luisteraar?
1: Nee.
0: Over samenwerkingen hebben we het al wel een beetje gehad, maar nog niet, niet tot in het extreme. Iemand waar ik ook een tentoonstelling van jullie samen heb gezien, is Sam Druant.
1: Ja.
0: Was een, eigenlijk iets helemaal anders, hè?
1: Helemaal anders, ja.
0: Wat hebben jullie precies gedaan?
1: We waren eigenlijk net afgestudeerd, allebei. En Sam is een hele goede vriendin van mij. En onze werelden liggen ook wel redelijk dichtbijeen. Dus dat was altijd zo, oh, we moeten samen iets doen. En bij Bos Academie is aangevraagd.
0: Wat houdt dat precies in?
1: Bos Academie, dat is eigenlijk... Het bos biedt u dan een plaats en ruimte en een tentoonstellingsplek aan en ondersteuning voor jonge kunstenaars.
0: Ja.
1: Of...
0: Dus op de eerste verdieping in die vierkantige zaal, geloof ik.
1: En wij toen dat inderdaad laten zien. En wij waren dus allebei net afgestudeerd en was allemaal zo nogal... Ja, als je net afgestudeerd bent, dat is niet zo leuk. En dat is zo, wat gaan we doen? Dus we hebben ons eigenlijk gewoon keihard geamuseerd.
0: Maar wel mee... Met fysiek resultaat.
1: Ja, we hebben wel fysiek resultaat gemaakt. Ja, maar dus... we wouden het gewoon echt fijn houden. We wouden er niet te veel over nadenken. Dus wij hadden een soort pendende vriendrelatie waarin wij tekeningen naar elkaar stuurden. En dan hebben we die tekeningen gecombineerd. Ja, met de post.
0: Of met per e-mail.
1: Nee, we gaven die dan aan
0: elkaar. Want je woont toch niet altijd hier, dus ik dacht dat...
1: Nee, inderdaad... toen woonden zij wel nog op de Kiel. Dat ging
0: dat ging nog.
1: Ja. en dan hebben we eigenlijk al die tekeningen gecombineerd. En heeft zij het tuften gedaan en heb ik laswerk gemaakt als ondersteuning van die tuftwerken.
0: Dat is een soort begroeid tapijt, zou je het kunnen noemen.
1: Ja.
0: He, zo'n soort dikstaand. Tuften is een soort techniek.
1: Ah ja, tuften, ja. Ja, dat is een soort tapijttechniek waarin mijn geweer eigenlijk wol in een stuk...
0: mat schiet.
1: Ja, ik ben zelf geen tuftexpert, dus Sam zou het veel beter kunnen uitleggen. Maar voor hoever ik het heb gezien, is het zo, ja.
0: En wat waren tekeningen die jullie samen hebben gemaakt? Ja. Ja, dus die tekeningen die jullie samen hebben gemaakt, of hoe kwam dat door die ruilhandel, dat jullie dan die door elkaar gooiden, of zo, die tekening? Dus je stuurde een half afgewerkte tekening en zij maakte die af, of hoe ging dat?
1: Zoiets, ja. Of dan met die uiteindelijke designs hebben we dan ook tekeningen gaan combineren die mooi bij elkaar pasten. En ook wel inderdaad wat afgewerkt van elkaar op dezelfde papieren zitten tekenen. En zo is dat wel ontstaan.
0: Mm-hmm. Had dit ook al te maken met de verhalen die je net allemaal hebt verteld over die figuren? Kwamen die er ook al in voor?
1: Nee.
0: Dit staat daar eigenlijk volledig nog los van.
1: Ja, dat was ook nog heel pril en we wisten niet zo goed wat wij aan het doen waren.
0: Mm-hmm.
1: Of ik toch. en ja.
0: Hoe zag je dat laswerk eruit?
1: Dat laswerk, wat hebben we daarvoor gedaan? Ik had zo'n soort cirkelkoepel gemaakt, waar dan een werk in hing. Dan ook van die kapstokachtige dingen waar een werk aan hing. En dan had ik mijn plasmacutter, ik had zo... in staalplaten figuren uitgesneden en die ermee opgelast. En dan hebben wij ook één grote staalplaat gemaakt die wij ook een gezamenlijke tekening op hadden gezet.
0: We zijn direct begonnen met gigantische werken te maken die je bijna niet kunt opslagen.
1: Ja. Ça va. Nee, ik heb me daar wel van afgestapt van hele grote dingen te maken.
0: Mm-hmm.
1: Want op school deed ik dat meer, maar op den duur, waar zet je die dingen? Ik las ook niet meer, nee.
0: Wat er nu bezig is, in ieder geval behapbaar. Hè? De tentoonstelling die nu bij iMachine bezig is. Allen daarheen. Morgenmiddag dus tussen 2 en 7.
1: En om 5 uur speelt Oriana.
0: Ah, om 5 uur morgenmiddag speelt Oriana.
1: Ja, en daarvoor kun je bezoeken, maar kom gewoon om 5. Half 5.
0: Oké. En niet te lang.
1: Liever houdt je wel geëntertained.
0: Oké. Wat brengt de toekomst verder nog? De nabije toekomst en niet heel uw leven.
1: Niet heel mijn leven.
0: Allee, wat denkt u dat de toekomst nog brengt? Komen er nog andere dingen aan, bedoel ik?
1: Ja, er komen nog hele leuke dingen aan. Ik ga me vooral focussen op mijn keramiekwerk komende maanden. Op mijn keramieke poppen. En ook met Arno verder werken aan ons poppentheater. En hopelijk snel een gigantisch poppentheater maken.
0: In het Justine Grillet pretpark.
1: In het Justine Grillet pretpark. Ach, ik kijk er zo erg naar uit.
0: We hebben het niet echt uitgebreid gehad over de particles, maar daar luistert u nog enkele minuten naar. Die zullen ook nog wel eens optreden. Die hebben dat net gedaan.
1: Och, we gaan wel ooit nog eens optreden.
0: Goed idee.
1: Ja.
0: Hartelijk bedankt, Justine Grillet, om voor de komst naar de studio's van Radio Centraal. Volgende week zijn wij er opnieuw met als gast Danny Kontjesmaat.

0: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour tout le monde. Dag Kevin.
0: Dit was Colin the Blues. Het is niet Colin the Blues. Voor de mensen die dachten dat dit Engels was, helaas nee. Het was eigenlijk Frans.
1: Ah.
0: Frans met een zwaar accent, want dit is eigenlijk Quebecois-Frans.
1: Ah.
0: Dus vandaar. Soms is dat, lijkt dat wel een beetje op Frans met een zwaar... het is Amerikaans-Frans eigenlijk, hè.
1: Ja.
0: Effectief, want ja, die mensen wonen in Amerika. Je zou dat niet zeggen, maar Quebecois is dus wel degelijk Amerika, hè.
1: Ah ja, natuurlijk, maar dan zou het net zo goed een Spaans accent kunnen zijn, want er wordt in Amerika ook veel Spaans gesproken.
0: Heel veel, zelfs meer dan Engels, dacht ik.
1: Dat moeten we eens een keer. Ja. Ik heb trouwens wel eens iemand proberen contacteren over dat Quebecois. Maar ik denk niet dat we toen een respons hebben gekregen, want dat is toch wel een ding op zich zo. Hè?
0: Ja, ja, inderdaad. En het was onlangs ook in het nieuws ook weer zo. Ondertussen wel al een paar weken terug. De handelsoorlog tussen UCE en Canada.
1: Ja.
0: De twee Amerikaanse buurlanden daar. De hele rel die daar was geweest rond de zoveelste onderhandelingsronde, die is afgesprongen. En deze keer waren het de Canadezen die nee hadden gezegd.
1: Kijk eens aan. Non.
0: Non, ja, in twee talen. Letterlijk zelfs, want dat was effectief. De speech van Mark Carney was effectief in twee talen. De premier moet dat daar blijkbaar altijd doen, in twee talen. En de reden waarom dat Trump op een gegeven moment heel boos was en weer dreigde met 200.000% tarieven, was deze keer de taalwetgeving in Quebec. Wat ook wel interessant is, dat dat dus blijkbaar ook iets is waar dat Trump zich interesseert.
1: Ja,
0: en ongetwijfeld alles vanaf weet. Hij weet meer over de Quebecoise taalwetten dan eender wie in de wereld natuurlijk.
1: Over alles.
0: Ja. Maar dat was dus eigenlijk inderdaad de reden, een van de redenen, want er waren wel veel redenen waarom dat Mark Carney uiteindelijk nee en non zei. Een van de redenen was dus die taalwetgeving van Quebec. Want Trump vond dat die taalwetgeving eigenlijk de Amerikaanse bedrijven, de Verenigde Staatse bedrijven dan, in de weg zat.
1: Omdat er ook Frans, ja.
0: Ja, want ja, die wetten, de taalwetten van Canada zijn eigenlijk best wel streng. Ik denk dat er niet veel landen zijn, behalve dan België en misschien Zwitserland of zo, waar de meertalige landen waar de taalwetgeving zo streng is. Het is toch altijd iets met die Franstaligen, hè, waar dat die ook zijn. Maar het ging dus eigenlijk over een aantal wetten. Bijvoorbeeld, Trump wilde eigenlijk een vrijhandel, de handel... Wat dan wil zeggen dat Amerikaanse bedrijven daar volledige toegang moeten hebben. Het probleem is, als die in Quebec en ook, ik denk ook in andere plaatsen zoals Toronto en zo, als die daar willen gaan producten verkopen, dan zijn ze wel verplicht van de taalwetgeving lokaal te respecteren. Wat ze bijvoorbeeld ook zouden moeten doen als ze dat hier in België willen komen doen.
1: Ja.
0: En dat vond hij niet kunnen, want dat Frans...
1: Dat is er te veel aan. Zo.
0: Dat was er dan te veel aan, ja. En dan twee specifieke Canadese bills, wetten. Je hebt dan wet 96 en wet 109. 96 die zegt dan bijvoorbeeld dat al de producten die je in Quebec verkoopt, dat daar verplichte Franstalige labels op moeten. Franstalige uiterlijk, Franstalige
1: ingrediënten. Voilà, allergietoestanden.
0: Dat wil dus zeggen dat die Amerikaanse bedrijven... die Ussies-Amerikaanse dan. Hoe verschrikkelijk is dat, dat die dan moeten gaan mensen inroepen, inschakelen uit Quebec, om dat allemaal te vertalen en dan op hun etiketten te laten zetten.
1: Aparte producten maken. Maar
0: is gewoon compleet.
1: Allemaal aan de bedelstaf. Want dan moeten ze een aparte lijn met tweetalige etiketten.
0: Dat vond Trump dus niet kunnen. En je hebt ook nog Bill 109, dat is iets recenter. Dat gaat dan vooral over de media en dan specifiek ook de sociale media. Die zegt eigenlijk dat de digitale media, de streamingplatforms en zo, dat die eigenlijk verplicht zijn om in Quebec, ik weet niet of het over heel Canada gaat of specifiek over Quebec, om toch een minimum percentage aan aanbod ook in het Frans te leveren. Dat wil dus zeggen, als een Ussies streamplatform, zoals Paramount Plus of Disney Plus of zo, in zoverre dat die nog niet in Canada te zien zijn, dat weet ik niet, maar als die daar willen gaan opereren, dan zijn die verplicht om ook een aantal Franstalige dingen te tonen.
1: Uiteraard.
0: Wat Trump natuurlijk ook weer niet vindt kunnen.
1: Toch, wat bemoeit hem zich mee?
0: Dus ja, nu natuurlijk, als je dat, wie een beetje de achtergrondgeschiedenis van Canada kent en de politiek daar, en dan vooral de politieke structuren daar, als er één ding is dat niet in vraag mag gesteld worden daar, dan is het wel de positie van het Frans daar. Dat is een eeuwig...
1: een heilig huisje zo.
0: Een heilig huisje. Natuurlijk, ja, daar is altijd wel een taalconflict geweest, maar ja, ik begrijp natuurlijk dat Mark Carney, als hij zou zeggen, ja, dat is goed, dan ondermijnt hij eigenlijk heel de taalwetgeving van Canada.
1: En zijn kiezerspotentieel.
0: En ja, waarschijnlijk ook zijn
1: kiezerspotentieel. Ja.
0: Misschien ook dat wel. Nu, ik denk dat bij Mark Carney, dat is nu eigenlijk niet echt zo'n een ideologisch politicus of zo, dat is meer een
1: pragmaticus.
0: Ja. Maar ik denk dat hij in dit geval eigenlijk wel oprecht... Dat niet zozeer is dat hij zijn kiezers wil...
1: Maar dat hem daar echt achter staat. Zo,
0: dat,
1: ja.
0: dat hij effectief wel dat meertalige, of toch op zijn minst tweetalige Canada wel wil.
1: Ja, want meertalig, er zullen daar ook nog wel talen zijn van de oorspronkelijke bevolking, waar dan eigenlijk niet heel veel mee gedaan wordt. Zo, dat hoeft niet op die etiketten, nee.
0: Er zijn een aantal van die provincies, zeker in het noorden daar, hoe heet dat daar, Nunavut, en dan de Northwestern Territories, waar dat die talen ook officiële talen zijn.
1: Ah ja.
0: Officieel erkende talen. Nu weet ik niet of dat dan op gelijke hoogte staat als het Frans.
1: God, daar moeten we iets over doen dan. Ja. De taaltoestand in Canada, want hebben die dan, dat weet jij dan misschien, die scholen, media...
0: Zij mogen dat hebben. En er zijn er een aantal van de grotere. Ik weet dat bijvoorbeeld de Cree, die zijn verspreid over zowel Canada als de VS, die zijn met genoeg om eigen media en onderwijs te hebben. Dus die kunnen dat doen.
1: Een vrije radio in het Cree. Fantastisch.
0: Dat zal ongetwijfeld... Ik weet dat er radiozenders zijn die effectief wel in de inheemse talen, wat zij dan de First Nations noemen in Canada, dat wel effectief een feit is. Allee, dat bestaat daar. Ooit was het wel anders. Er is een hele geschiedenis natuurlijk geweest van...
1: Ja, gedwongen adaptatie.
0: Ja, de kinderroof uit de families die dan werden geplaatst in andere families om hen te dwingen om dan in het Engels opgevoed te worden.
1: Een beetje wat bij de Aboriginals ook gebeurd
0: is. Ja, wel, ja, dat verhaal. Nu, ja, dat is dan in het verleden. Vandaag de dag, die First Nations, die hebben wel officieel erkenning en zo, dus die mogen dan wel dingen doen. Dus er zal waarschijnlijk nog wel van alles mislopen, maar... wettelijk gezien zijn die wel beschermd, ik zal het zo zeggen. Of dat op gelijke hoogte is als Canada, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik weet nu niet of dat Donald Trump iets gezegd heeft over die inheemse Indianentaal.
1: Waarschijnlijk niet.
0: Waarschijnlijk niet. En ik weet ook niet of dat Mark Carney dan ook zo hard op de...
1: inheemse bal.
0: Ja, zo hard op de strepen zal staan, op de inheemse strepen, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien wel, ik wil die mens nog wel het voordeel van de twijfel geven. Als hij zo principieel het Frans kan...
1: Daar zal hij blij mee zijn.
0: Okay. Maar wie weet. Maar ja, dat weet ik niet. Maar alleszins de hele rel en dan de 10.000% tarieven, of hoeveel dat ondertussen ook is, waren dus een gevolg van de taalwetgeving in Quebec. Nu, ik vraag mij af wat dat dan gaat zijn als hij ooit een keer een serieuze onderhandelingsronde met de Europese Unie gaat beginnen.
1: Dat is hier eigenlijk niet eens een taal meer, sinds dat het Verenigd Koninkrijk eruit is gestapt.
0: Malta en Ierland.
1: Natuurlijk. Malta?
0: Malta, en daar is ook het Engels een officiële taal.
1: Een officiële taal.
0: Een van de twee, ja, naast Maltees.
1: Ja.
0: Ik denk nu ook niet dat de Europese Unie... ik denk niet dat ze daar bij het parlement en de commissie geneigd zijn om het Engels dan in zijn geheel maar buiten te schotten. En naar het Esperanto over te stappen of zoiets. Ik denk niet dat dat het geval gaat zijn.
1: Het Esperanto, dat zou voor u goed nieuws zijn, hè? Want jij kunt dat vlot spreken.
0: Ik kan dat vlot spreken. Dan kan ik gaan solliciteren als vertalertolk in het Europees Parlement.
1: Ah, dat is een schoon job.
0: We hebben het daar ooit eens over gehad, hè? Over het vertalen en tolken.
1: Dat was een leuk interview. Dat was een Zoom, zeker, met drie van die mensen die bij die vertaal- en tolkdiensten betrokken waren. Ja.
0: Ongetwijfeld zou Donald Trump, die alles kent over de Europese taalwetgeving en zo, die zou daar ook wel een en ander interessant over kunnen vertellen, over de bureaucratie van de Europese Unie en al die talen daar.
1: Ja.
0: Maar helaas voor hem, als hij ooit van plan is om een serieuze onderhandelingsronde met de EU te doen, gaat hij wel moeten rekening houden met die 27 officiële talen. Dus
1: Ja, maar hij moet eerst nog die oorlog van 3 dagen afronden.
0: Ah, ja. Just, ja.
1: Maar
0: ja,
1: 3 lange dagen antwoorden.
0: Trump kan alles tegelijk, hè. Dat is geen probleem. Dus, maar goed, daarom draaide ik dan net dus ook. Offenbach heette die band. Die zijn in de jaren 60 of 70 ook zo de pioniers van de Quebecois rock en blues geweest. En dat was een van de nummers. Caline de Blues heet dat nummer. Dat was natuurlijk ook een beetje een pun, want in het Engels is dat dan, lijkt dat op Calling the Blues. Ja. Maar het was dus wel degelijk Frans. Maar dan met een zwaar...
1: Maar de blues is natuurlijk toch wel geen
0: Nee. Ja, het is ook een bluesnummer natuurlijk. Maar het was een beetje een woordspeling, zeg maar. Ik weet nu niet wat Caline betekent. Dat ben ik eigenlijk niet gaan opzoeken, als iemand dat weet.
1: Nee.
0: Caline the Blues, oké. Maar ja, tot zover Quebec in Canada dan. Goed. Zo misschien niet eens een liedje?
1: Een liedje, okay. Een liedje.
0: Het volgende is van een cd die dit jaar is verschenen van de Occitaanse groep Cocaño.
1: Oh, Occitaans, mooie dingen.
0: Ja. Het is een speciaal, het zijn een groep van dames uit, ik weet nu niet, zijn ze van Toulouse of zo? Of,
1: en ze zingen?
0: In Occitaans.
1: Meertalig? Meerstemmig?
0: Meerstemmig denk ik wel, ja.
1: Oké.
0: Okay. Oh ja, maar je zult het wel horen. Het is iets speciaals.

0: Cocagne was dit, trouwens genoemd naar Cocagne, het beroemde land dat je veel in de middeleeuwse literatuur tegenkomt, zo het fabelland van waar de gebraden kippen nu in de mond vliegen en zo. Het soort van lekkerland.
1: Maar dan niet voor vegetariërs?
0: Ja, ik veronderstel dat die daar ook wel hun gading zullen vinden, à volonté.
1: De gebraden tofu vliegt u.
0: Inderdaad. Wacht, ik ga eens even kijken, want ik heb nog een liedje dat ik zelfs nog wil laten horen.
1: Mm-hmm.
0: Van een band.
1: Van een band nog wel?
0: Van een... hier. Okay, ik ga dat gewoon al klaarzetten. Ik was onlangs nog een leuk artikeltje tegengekomen op de website Linguistic Discovery. Leuke website, zo, ook van die nieuwtjes en zo.
1: Ah, die ken ik niet.
0: Linguisticdiscovery.com. Er is onlangs nog eens een paper verschenen over hoeveel talen...
1: Een paper?
0: Een
1: verhandeling.
0: Een verhandeling, ja.
1: Ik ben een kleine dingen bezig.
0: Ja. Over het aantal talen in de wereld. Dat wordt zo geschat op 6.000 à 7.000 momenteel. Dat zijn er best wel veel. Ooit was het anders. Er waren er veel meer... Maar op een bepaald moment waren er ook veel minder dan nu.
1: Ja, omdat er veel minder mensen waren.
0: Nu is er een nieuwe schatting die erop wijst dat wat men het gouden tijdperk van de talen noemt, wanneer dat er echt belachelijk veel waren, dat is ongeveer tussen de 3.000 à 1.000 jaar geleden. Dus 2.000 jaar geleden is zo'n beetje de piek van het aantal talen in de wereld.
1: 1.000 à 3.000, ja.
0: Ja, zo in die periode van 2000 jaar, zo, het is moeilijk om een bepaald punt vast te pinnen, maar zo in die periode zaten we echt aan de piek van het aantal talen in de wereld. Hoe dat ze daar dan zijn opgekomen, dat kunnen mensen dan in die paper, in die verhandeling lezen. Men is er al lang van uitgegaan dat... het aantal talen zijn beginnen afkalven van het moment dat men met de grote imperia en de landbouw en zo is begonnen. Nu, we moeten dat eigenlijk een beetje bijstellen, want die landbouw, je had vroeger dan nog in het stenen tijdperk, er was geen landbouw, dus mensen trokken rond. En men schat dat er ongeveer 10.000 jaar geleden waren er ongeveer 10 miljoen mensen, schat men.
1: Oh.
0: Dat is ongeveer iets minder dan België vandaag, verspreid over de hele wereld. Dat moet een rustige wereld zijn.
1: Heerlijk,
0: geweest. Ja. Geen files, geen gedoe.
1: Nee, maar wel sabeltandtijgers en
0: ja,
1: zo.
0: Ja, en een gemiddelde levensverwachting van 15 jaar of zo.
1: Wow. Okay.
0: Men schat dat er rond die tijd dan ook enkele duizenden talen moeten geweest zijn dat mensen spraken. Zeker wanneer dat die stammetjes zich beginnen te verspreiden over de aarde en dan...
1: Allemaal hun eigen ding beginnen doen.
0: Allemaal hun eigen ding beginnen doen gedurende lange, vele generaties. En als men schat dat, als men een gemiddelde neemt van ongeveer

0: 1000 mensen per taal, een ruwe schatting, dan zouden er ongeveer 5 à 10.000 talen zijn geweest op dat moment. Nu, de theorie is altijd geweest, op het moment dat men landbouw heeft uitgevonden en dat men zich ergens is gaan vestigen, dan is het aantal talen beginnen afkalven, omdat je dan grotere groepen hebt. Nu, dat is niet helemaal het feit, het geval, want op het moment dat ze zich gingen vestigen, dan bleef men ook ter plaatse en dan ging men eigenlijk niet meer rondtrekken.
1: En dan was er minder uitwisseling.
0: Dan was er ook wel wat minder uitwisseling.
1: Ja, want
0: de
1: landbouw
0: uitwisseling begon dan op een andere manier, maar niet meer dat mensen zo met hun stam zo echt alle kanten op gingen. Dus men bleef eigenlijk meer ter plaatse. En dan krijg je eigenlijk een explosie van talen. Van maar heel kleine gemeenschappen die ter plaatse blijven.
1: Want de landbouw was in eerste instantie natuurlijk zelfvoorzienende landbouw en helemaal niet met de bedoeling om te gaan verhandelen.
0: Nu, van zodra dat je die landbouw hebt, heb je natuurlijk ook al culturen die iets groter zijn of iets meer dominant zijn. En die beginnen dan al natuurlijk zich te vestigen. En dan krijg je de eerste beschavingen. Ik verloor mijn koptelefoon even. Maar die piek van het aantal talen was dus ongeveer 2000 jaar geleden. En men schat dat er toen tussen de 75.000 en 160.000 talen moeten geweest zijn.
1: Maar dan kunnen we nog wel wat programma's maken, hè?
0: Ja, inderdaad. Helaas zijn de meesten natuurlijk gewoon volledig verdwenen. Niet alleen dood, maar ook.
1: Ah ja. Maar hoe weten ze dan dat die bestaan hebben uit meldingen in teksten?
0: Meldingen, schattingen, naar gelang het aantal nederzettingen, denk ik, en zo. Ik heb het ook niet echt zo gedetailleerd bekeken. Maar dus eigenlijk op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk was ook het hoogtepunt van het aantal talen in de wereld. Wat eigenlijk een beetje een contradictie is, want je zou denken, die Romeinen waren zo heel actief eigenlijk alles aan het latiniseren.
1: Ja, maar dat was denk ik in eerste instantie niet de volledige bevolking natuurlijk.
0: Nee. Ja, waarschijnlijk alleen ook de elite en zo. Maar ja, we moeten natuurlijk ook niet overdrijven met dat Romeinse Rijk. Als je daar als mens ergens leefde in pakweg Gallië, ik denk niet dat je echt zoveel Romeinen in je leven tegenkwam.
1: Nee, maar omdat je het nu over die landbouw hebt, op dat moment zijn zij wel mensen beginnen verplichten om meer te produceren, ook voor de exporten. Mm-hmm. En dan kregen die daar geld voor, dat ze dan de producten mee konden kopen die Rome werden geproduceerd. Dat is zo eigenlijk een lichte vorm van dwangarbeid toch wel. Ja, dat is het systeem dat wij in de kolonies ook hebben toegepast. Hè. De mensen de ogen uitsteken met allerlei hebdingen. En dan moeten gewoon werken en dan ineens in een regime. Ik weet dat er bijvoorbeeld, even afwijken, ik denk in Algerije of in Libië, was er dan zo'n, een fabriek, een petroleum of zo, gevestigd. En dan gingen ze die Touareg werk aanbieden. Ja, die hielden het 2 dagen vol, van 9 tot 5 in een fabriek zitten. Dat is gewoon niet iets waarin vrijheid opgegroeide mensen tegen kunnen. En wij zijn daar goed in getraind ondertussen. Mm-hmm.
0: Nee, maar ja, dat is al meer de moderne tijd natuurlijk. En ik denk, in die tijd, als je daar in het jaar 0 ongeveer, in onze contraien of in pakweg Gallië of zo hebt geleefd, ja, de enige Romeinen, echte Romeinen die je tegenkomt, dat is af en toe de belastinginner en af en toe is een soldaat of een leger dat passeert. Maar voor de rest in het dagelijkse leven gaan die mensen eigenlijk lange tijd nog gewoon Gallisch of Germaans of wat dat ze ook spraken. Mm-hmm. Die romanisering, dat was een heel traag proces natuurlijk. Mm-hmm. Dat was niet direct van de ene dag op de andere dat iedereen beslist, oké, vanaf nu spreken we Latijn.
1: Ja, ze zijn wel gaan mengen, hè? Dan krijg je het Frans. Ja.
0: Mm-hmm. Ik kan dat nog wel begrijpen, dat inderdaad, net toevallig op dat punt dat het Romeinse Rijk echt zijn grote veroveringstochten door Europa aan het doen was, dat eigenlijk nog wel heel veel talen werden gesproken in de wereld. Mm-hmm. En het is pas nadien dat je eigenlijk terug die afkalving ziet, wanneer je zo de nazistaten en de grote rijken en zo echt ziet komen.
1: Ja, je had inderdaad. Babylonisch is ook een lange tijd lingua franca geweest, ook in het handelsverkeer, ook met Egypte bijvoorbeeld. Iedereen kende daar Babylonisch, omdat dat gewoon de internationale taal was. Maar daarom spraken de mensen dat nog niet. Ja.
0: Ja, je hebt ook al de meertaligheid natuurlijk. Hè. Het is, de vraag is, als iemand die wel Latijn kende en in Gallië woonde, sprak die dat thuis of gebruikte dat in een andere situatie? Dat is een beetje zoals vandaag. Hoeveel mensen in de wereld spreken er Engels?
1: Je ziet toch een verengelsing van onze taal.
0: Ja, ja, maar natuurlijk, wat bedoel je met Engels? Wat bedoel je met spreken we Engels?
1: Ja, heb je al eens een stel jongeren op de tram met elkaar horen praten? Dat is 3/4 Engels.
0: Ja, wel, ja, dat is dan...
1: Engels met haar op, natuurlijk.
0: Engels met haar op. Ja. Maar hoe tel je het aantal sprekers van een taal? Dat is eigenlijk een beetje zo de kwestie, natuurlijk.
1: Dat is trouwens, nu dat ik eraan denk, hoe dat Frans zich ontwikkeld heeft, vind ik toch ook iets wat ik wel eens naar wil kijken. Zo. Want ja, die mensen begonnen met de Latijn te spreken en dan is dat een heel rare... is dat een grote mengeling geworden, natuurlijk.
0: Ja, dat is ook een beetje het probleem. Er zijn wel teksten in het Oud-Frans, maar ja, veel verder terug dan het jaar 1000 ga je niet. Nee. Omdat wat er vroeger werd... men heeft lange tijd eigenlijk gewoon straal ontkend dat er zoiets als een vulgair volkslatijn was. Ja. En alles wat men neerschreef was in het mooie Latijn.
1: Uiteraard.
0: Het was pas veel later dat men eigenlijk uiteindelijk heeft durven erkennen en durven toegeven dat eigenlijk die taal van het volk toch iets anders was dan wat men neerschreef.
1: Ja, dat aparte talen geworden waren. Ja. Dus dat is zo'n beetje als bij het Arabisch nu, hè. Mm-hmm. Dat zijn, die zijn ook heel erg gehecht aan het idee van eenheid en zo, maar de facto zijn sommige vormen van Arabisch toch wel een beetje een eigen taal aan het worden. Maar dat valt toch wel mee, hè? Dat merk ik in mijn klas. Zo, de Marokkaanse cursisten en een uit Jemen, die kunnen vlot met elkaar spreken. Dus die kennen dan allebei wel zo wat het Foussa, denk ik, het standaard Arabisch. En dan neem aan dat die dan zo'n beetje schakelen naar standaardtaal, zoals dat wij dat ook doen. Je spreekt dialect onderling en dan standaardtaal met mensen die een ander dialect spreken.
0: Ja, dus wie weet, over 1000 jaar heb je dan geen Arabische taal, maar Arabische talen.
1: Dat zal niet, hè, want hun heilig schrift is in het Arabisch. Dat is bij ons niet, hè.
0: Ja. Dat maakt natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Allee. We gaan ervan uit dat over 1000 jaar de wereld nog bestaat.
1: Ja, nee. Ja, maar dan zijn wij er niet meer, want dan heeft AI het overgenomen, hè.
0: Ah, ja.
1: Bon.
0: Maar goed, iets helemaal anders.
1: Iets helemaal anders.
0: Van de band Ottiken. De groep Ottiken. Dat betekent moeder aarde in het Gakassisch. Ik heb van die groep een paar maanden geleden al eens een nummertje gedraaid.
1: Dat is een Caucasische taal.
0: Siberisch.
1: Het
0: is eigenlijk een Turkse taal die in Siberië wordt gesproken.
1: Wel ja.
0: En ik heb dus opgezocht op de kaart en de Gakassie, of hoe dat het ook heet, dat is effectief een republiek binnen de Russische federatie. Dus het is eigenlijk ook een land, niet echt een land als in de zin van een nazistaat of zo, maar dat is een eigen deelrepubliek.
1: Zo'n beetje als Mongolië binnen China.
0: Ik weet niet hoe autonoom dat die republieken binnen die Russische federatie eigenlijk zijn.
1: Nee.
0: Maar in elk geval, men spreekt daar dus dat Gakassisch en dat is een Turkse taal. En het ligt trouwens eigenlijk net boven Mongolië.
1: Ja.
0: Dus die zullen dat waarschijnlijk wel op een gegeven moment Genghis Khan over de vloer hebben gehad. Oké. Wacht. Dus juist de knop deze keer, dat ik niet zoals daarnet alles afzet.

0: Maai.
1: Zo.
0: Ja, dat is een van de...
1: Ottiken is de naam van deze groep.
0: Zie, dat swingt nogal. Hè. Dat is trouwens ook een van de dingen die op mijn lijstje staan voor als ik op pensioen ben. Zo. Ik ben eens begonnen met het oefenen van zo'n diep stem. Zo, hè. Dat,
1: die keelzang bedoel
0: je? Ja.
1: Ja. Ah, ja, okay.
0: Heel diep.
1: Aha. Ja.
0: Voilà, dat is een techniek. Hè. Je moet dat heel voorzichtig opbouwen of verrenoveert je keel.
1: Dat is blijkbaar niet gewoon laag zingen.
0: Nee.
1: Dat is echt... Dat is iets met een dubbele frequentie of zoiets? Of dat je stembanden op twee tonen tegelijk of zoiets?
0: Ja.
1: Ik weet niet precies hoe dat zit. Ik ken de techniek.
0: Het klinkt heel vol in ieder geval. Ja, je kunt dat, hè. Je kunt twee tonen tegelijk voorbrengen. Wij leren dat niet, maar... de dochter van mijn broer, toen die baby was, dan lag die zo eens in bed te frazelen. En ik was daar op bezoek en de babyfoon stond op. En ineens maakte die zo'n geluid met twee tonen tegelijk. En ik schrok zo. Het was zo'n beetje precies of er was iets duivelachtigs aan het gebeuren daar. En mijn broer zei, ja...
1: Bezeten door een...
0: Ja, zegt, dat doet ze soms, maar ze zal daarmee stoppen, want ze hoort dat niet om zich heen. Nee, dus ze gaat dat niet meer...
1: Eigenlijk zou je dat dus aan kinderen kunnen leren. Je zou eigenlijk een taal kunnen bedenken waar je effectief twee klanken in past.
0: Maar er zijn volgens mij talen die dat doen.
1: Ja? Ah, dat is interessant. Ja. Dus zouden we eens moeten...
0: Ja, dan moeten we eens naar... Ja, zou ik eens naar zoeken.
1: Ja?
0: En dan gaan we dat hier ook oefenen. Hè? We gaan dat is misschien iets waarop de... Nee, de moedertaaldag.
1: Ja, ja. Okay.
0: Een atelier.
1: Keelzang.
0: Ja, ik wil dan weer niet workshop zeggen natuurlijk. Keelzang of duale tonen.
1: Ja. Aha, oké, okay, ja. Ja, ik... die band die we net hebben gehoord, want ik hoorde je daarnet tijdens... toen we het nummer aan het draaien waren, iets interessants zeggen. Dit is dus van de... hoe heette die groep nu weer? De Chakassen, Chakassen of zoiets, van de Turkse taal.
0: Mm-hmm.
1: En jij had het dan over het Oeigoers, en dat is dan blijkbaar het Oer-Turks.
0: Ja, wat er aan Turkse volkeren is, komt uit dat gebied. En zij zijn daar eigenlijk gewoon blijven zitten.
1: Ah, ja.
0: En als ik Oeigoeren in de klas heb, zoals nu, Dolkun, dan die kunnen vlot spreken met Turken. Ik weet niet of ze dan hun taal een beetje aanpassen of niet, maar... dat is in ieder geval blijkbaar iets wat geen probleem is. Mm-hmm. Dus ik ga dit zeker eens opzetten in de klas, in de pauze. Zullen ze appreciëren.
1: Ja.
0: Want er is ook een Turkse en dan hè, de Oeigoer. Eens vragen of zij dat kunnen verstaan. Want wie weet, zijn al die talen wel vrij dicht bij de bron gebleven?
1: Dat zou best wel kunnen natuurlijk. Hè. Ja, dat is eigenlijk al... Ja, oké. Okay. Ja, dat moet je zeker laten weten. Ik ben er eigenlijk ook wel eens benieuwd naar.
0: Ja, stuur mij dat nummer maar eens door.
1: Nu, wat de muziek zelf betreft, dat is mensen die de Mongoolse band The Who kennen, die gaan de stijl...
0: The Who? Is dat een Mongoolse?
1: Ja, The Who, maar dan H-U geschreven.
0: Ja, ja, ja.
1: Die zijn daar een aantal jaren geleden zo echt ook hier in bij ons in het Westen mee doorgebroken met hun... zij zingen dan in het Mongools, maar ook die stijl van zo meer dat... tribale, Siberisch-Mongoolse, zo'n Noordoost-Aziatische.
0: Ja, en met de mondharp, dat was hier ook.
1: Ja. Ja, de mondharp en dan natuurlijk die keelzang.
0: Ja.
1: Die zijn daar destijds mee doorgebroken. Die zijn hier zelfs op een bepaald moment, ik denk op Graspop of zo, komen optreden.
0: Maar die zijn heel lang geleden ook al op Sphinx geweest en op de Zomer van Antwerpen.
1: Dat kan, ja.
0: Ja. Want ik zie die nog zitten, dat was hilarisch. Dat was op het Frederik van Edeplein in Berchem. En die zaten daar, die waren zo echt een grote glimlach de hele tijd. Zo, heel, en de leider van de groep, die tussen de nummers in deed, die had een hele uitleg in zijn taal, waar niemand een woord van verstond. Dus iedereen stond er zo van. En die bleef met een brede glimlach op, heel zijn uitleg doen, heel zijn intro.
1: Wie weet was hij gewoon iedereen wat aan het uitschelden of zo?
0: Ja, misschien wel. Ja, wat is dat hier nu voor een toestand? Ik weet het niet, maar hij bleef er toch in ieder geval... Maar dat was hilarisch. Maar dat was echt knappe muziek. En die deed de gekste dingen. Die hadden mondharpen ook in allerlei formaten. Dat is, en dan zo tegelijk zingen en mondharpen. Hè. Dat was ook...
1: Ja, ik kan mij wel voorstellen dat voor zo'n band uit Mongolië, hoe vaak kom je hier geen... hoe vaak gebeurt het dat een Mongoolse band, zo'n muzikanten vandaar, dat die hier doorbreken en op grote podia in het Westen, in West-Europa komen staan?
0: Nee, ja, dat ze maar niet naar Canada gaan, want dan moeten ze alles in het Frans, in het Engels vertalen.
1: Ik denk nu niet, Mongools niet, maar er zijn Siberische talen die verwant zijn met de Inuit-talen.
0: Dat zal dus, wel. Ze zitten allemaal daar rond de Poolcirkel. Dus,
1: oh ja, de Poolcirkeltalen.
0: De Poolcirkeltalen.
1: De Poolcirkelse taalfamilie. Ja,
0: de Eerlandtalen.
1: Nu, ik heb nog een nummertje van de Who bij.
0: Ja.
1: Nu, het is niet in het Mogools. Dit sluit eigenlijk een beetje aan op onze uitzending van 2 weken geleden. Ik had dat toen ook bij, maar ik was er niet meer toe gekomen om dat te draaien. Maar ik vond dat nu wel leuk aansluiten bij het vorige nummer van daarnet. Omdat het zo dezelfde stijl is dat die band speelt. Dit is dus ook in, zij hebben dus ook een nummer in een fictieve taal die zij echt zelf hebben bedacht.
0: Ah!
1: En deze hebben ze gedaan voor een nieuw computerspel, of het is misschien al een paar jaar oud, in de Star Wars wereld.
0: Wacht, dus dat is een Mongoolse groep, ja. En die vonden hun eigen taal nog niet absurd genoeg? Dus,
1: nee, die zijn aangeschreven geweest om muziek te maken voor dat spel, voor echt de soundtrack van dat spel. En ja, in Star Wars, dat is zo een van die franchises waar je zo heel veel van die fictieve talen hoort. Uh-huh. En zij hebben er dan ook eentje bedacht. Voilà. Zij hebben dan een liedje gemaakt, en dat staat nu op de... Als je dat spel speelt, dan kom je dit dus tegen.
0: En dat is dus, zij hebben zelf eventjes een taal gemaakt.
1: Zij hebben zelf inderdaad eventjes een taal gemaakt. Speciaal voor dat spel eigenlijk.
0: Ik ben eens benieuwd.
1: De stijl is natuurlijk hun eigen Mongoolse, zo Siberische stijl.

0: Oh.
1: Oké, zo. Dit was dus de Who in een eigen verzonnen taal voor het spel Star Wars Fallen Order. Voor wie dat absoluut eens een keer live in actie wil zien.
0: Je hebt het afgebroken omdat het gewoon zo nog drie minuten verder ging.
1: Het gaat nog wel een tijdje verder.
0: Met gitaarsolo.
1: Dat is zo de achtergrondmuziek natuurlijk.
0: Die, ah ja, natuurlijk.
1: Trouwens, over achtergrondmuziek. Dit jaar was er Franstalige muziek in de VS heel populair.
0: Oh,
1: dat is wel. Van een spel. Ik weet nu niet, hoe heet het hier? Expedition 33, Expedition 33. Dat is een spel van een Franstalige studio. Een game studio. En die hebben daar met dat spel dat ze gemaakt hebben echt wel een aantal serieuze prijzen. Ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar ik heb gehoord dat het echt wel heel goed is. En op de achtergrondmuziek die je daarbij krijgt, die eigenlijk vrij prominent aanwezig is, is heel veel Franstalige muziek, maar eigenlijk wel heel goede, mooie muziek. Een zangeres die echt wel heel mooie Franstalige liedjes zingt. En dat is dan blijkbaar wel even een hype geweest in de VS. Dus waarom dat die dan liggen te mekkeren over Quebec, ik weet het niet goed, maar... Hè.
0: Ja, maar zij mekkeren niet, dat is alleen, dat is alleen hun opperhoofd. Die gewoon graag mekkert.
1: Die gewoon graag mekkert, ja, inderdaad. Maar ja, dus ik heb dat vorige keer dan ook gezegd. Het is big business geworden om zelf talen te bedenken in de film en zo. En ik ga proberen hier iets te zoeken, want ik wou nog één ding.
0: Ah, even tussen haakjes. Ik zit hier expres wat, want ik heb eens gezegd dat die stoelen gesmeerd moesten worden en Daniel zei dat dat juist een gezellig geluid was op de radio, dus ik zit hier dan zomaar wat.
1: Dat was lang geleden toen we nog in die oude studio zaten daar. Voordat die herbouwd was, had je daar zo die vloer die zo...
0: Die ook meedeed met het programma.
1: Dat heeft wel zoiets charmant, maar ik weet niet of dat thuis eigenlijk hetzelfde overkomt.
0: Nee.
1: Maar goed. Vorige week waren we hier nog iemand tegengekomen in de gang na het programma. En die had nog een goede tip gegeven van muziek, dat ik eigenlijk toen ook had moeten draaien. Omdat het zo over fictieve talen ging en zo. En ik dacht, ik ga dat meenemen.
0: Met de limo vergeten.
1: Een vorm van fictieve talen is eigenlijk talen nabootsen. Eigenlijk nonsens, maar dan klinkt dat alsof dat die taal...
0: Zoals het bekende Italiaanse nummer inderdaad. Dat dan zo in nep-Engels is. Ja,
1: inderdaad.
0: Een klassieker.
1: Ik vond dat eigenlijk een leuk concept. Nu, blijkbaar gebeurt dat wel vaker, maar echt liedjes daarin, dat is al wat moeilijker. Dus als mensen daar suggesties voor hebben, dan mogen ze dat altijd doorsturen naar ons mailadres babylonia@radiocentraal.be of eventueel via onze Facebookpagina kun je dat ook doorsturen. Dan kunnen we daar misschien wel eens een uitzending aan wijden aan zo'n neptaal, zeg maar.
0: Ja, en niet alleen die muziek. Ik neem aan dat er ook films zijn waarin dan, hè, zeker vroeger, dat nog niet zo toegankelijk was, dat mensen dan zo gezegd, ik weet niet.
1: Ik was eigenlijk net een fragmentje aan het opzoeken dat ik eigenlijk gevonden had van een kortfilm.
0: Ah?
1: Een Australische kortfilm. Ik ben het aan het zoeken.
0: En wat gebeurt daarin?
1: Dat is een beetje de vraag. Het is een koppel dat aan het eten is en die beginnen te discussiëren met elkaar. Het heet Squirrel, geschreven als S-K-W-E-R-L.
0: Dus zoiets als een eekhoorn, maar dan een ruzie-eekhoorn.
1: Ja, de clue van het hele filmpje is dat eigenlijk Amerikaans klinkt, maar dat heel veel van wat erin gezegd wordt, dat nonsens woorden zijn. Beetje zoals dat nummer van Adriano Celentano.
0: Ah ja. Je vindt het niet terug.
1: Ja, ik heb het net gevonden. Wacht, het is een kort film van 4 minuten, dus als mensen dat volledig willen zien, kunnen ze dat wel eens online bekijken. Ik vond het eigenlijk wel...
0: Je hebt de juiste draad gevonden?
1: Ik hoop het.
0: Oké. Okay. Nee, dus? Nee.
1: Hoor je het niet?
2: I played that Privateam by the wrong front line today.
3: Oh, the Raising Man with an Ash Marine. Don't for me you read that, Trajan.
2: No, her station is trapped. I mean, why the crest soldier for the Magdalene Nation? It's for the grads of my Chosic.
3: Chosic for the Magalon?
2: Magalon my shit.
1: Versta je er iets van?
0: Er zitten wel Engelse woorden in.
1: Ja, een aantal, maar...
2: Found a turn this around for mom's predation sake. Speak, you pulling along for that?
3: Shit, I have a car. What way?
2: Thursday, you pulling along for that?
3: Yeah, sure.
0: Yeah, sure is.
1: Ja, wel ja, sommige van die uitdrukkingen inderdaad.
3: So I can sew that lamp that you want for the rat chat shoes and all, and yeah, Chad's a long way from the rainbow seasonal and all that kind of art.
0: Echte ruzie hebben ze precies toch niet, hè?
1: Ah, het is een gesprek, het is geen, niet echt een ruzie. Allee,
3: so, so we rat the bird again.
1: Ik denk dat gaandeweg later naar, want we zijn nu nog maar half weg zo. Dat ze wel woorden hebben met elkaar.
3: Spine for me, display the Joe drink all around the mass protection town, while I for mass the Pope for cream and.
0: Oh, hier begint het.
1: Hier begint het, ja.
3: Once why I bleed the whole chase between. You wanna get? You wanna get for what?
1: Oké.
0: Het concept is duidelijk.
1: Het concept
0: ja.
1: is duidelijk. Misschien heb je hier en daar wel woorden van verstaan, maar dit was dus eigenlijk vooral nonsens. Je zou het eigenlijk een vorm van glossolalie kunnen noemen. Als je gaat spreken in tongen, dan kan je dat ook zo gaan doen klinken alsof dat het echt is. Maar ja, eigenlijk is dat ook een vorm van taal bedenken.
0: Ja, inderdaad. En er heeft een tijd zo'n filmpje gecirculeerd van een jonge dame die demonstreert dat ze heel goed accenten van alle mogelijke talen kan nadoen. Maar wat ze zegt is niet die taal.
1: Aha.
0: Dat moet ik eens een keer terug opzoeken. Ja, dat was echt fascinerend. Plus ik was een beetje jaloers, omdat ze inderdaad die accenten enorm goed kon treffen. Zo.
1: Mm-hmm. Ja, nu, dat nabootsen van die talen, dat is natuurlijk iets... Ja, mensen lachten duizenden jaren geleden al anderstaligen uit met hun barbaar gedoe.
0: Ja.
1: Daar is het woord barbaars trouwens ook vandaan gekomen. Hè?
0: Ja. Dus,
1: maar het wordt natuurlijk ook als komisch effect heel vaak gebruikt. Ik denk, er zijn echt van die hele leuke voorbeelden, zoals Charlie Chaplin in The Great Dictator. Die zijn speech op het einde als dictator in zo'n soort van nep-Duits en nep-Italiaans doet.
0: Ah ja. En dan die scène dat hem moet dansen, maar dat is in Modern Times, denk ik. En hij had dan de tekst op zijn manchette geschreven, maar hij komt op met een soort wervelende... hij draait rond zijn as en die manchette die ziet hem meteen links en rechts wegvliegen. Dus hij heeft zijn tekst niet meer en dan begint hem te improviseren. En dat is ook in neptaal.
1: Ja. Trouwens, in The Great Dictator, klein feitje, soms zie je daar op de achtergrond, bijvoorbeeld op vitrines van winkels, opschriften in het Esperanto. Zo.
0: Ah ja?
1: Ja. Ja, er zijn nog wel zo van die voorbeelden van talen die worden nagebootst. We hebben nu net zo het Amerikaans-Engels accent gehoord. Maar bijvoorbeeld, heel beroemd is natuurlijk de Swedish Chef van de Muppets. Die zijn Zweeds.
0: Ja, dat is ook neptaal. Ik denk niet dat dat Zweeds is.
1: Nee, het moet Zweeds klinken natuurlijk. Maar het is... en ik herinner mij ooit van... je had vroeger de komiek Andy Kaufman, die ergens in begin jaren 80 al is gestorven. Die was zo een tijd wel echt... dat was ook wel een heel getalenteerde, die had echt wel timing. Dat was, die had een sketch, maar ik vind die dus niet terug. Le Français sans pain, waarin hij probeert Frans te leren. Maar dat slaat dan nergens op. Als iemand die ooit vindt, ik weet dat ik die ooit lang geleden heb gezien, maar ik vind dat dus zelfs niet op YouTube terug of zo. Ik heb wel iets anders van Andy Kaufman. Een beetje in dezelfde stijl. Die speelde toen in de serie Taxi, in de jaren 70, denk ik, dat moet geweest zijn. Met Danny DeVito nog in en zo. In hun jonge tijden. Hij speelde daar een tipje, die zo ergens uit Oost-Europa kwam. Die sprak natuurlijk zelf geen Oost-Europese talen. Maar die vond zijn eigen Oost-Europese taal uit. En die gebruikte dat dan als een tipje. En er is zo één vrij beroemde scène waarin dat hem op een gegeven moment wordt gevraagd om een mop te vertellen. Maar de enige mop dat hem kent is in zijn eigen taal. Dus dan begint hem daarom weer.
0: En iedereen schiet in de lach natuurlijk. En dat heb jij bij voor ons?
1: Dat heb ik bij, ja.
0: Oké, dat is een vrolijk einde van het programma.
1: Ja, inderdaad. Een vrij beroemde scène ook nog wel uit de serie.
4: Oké. Die ban niet tot ze weten als je wilde kiezen bij die koning. Om als dat al die gezien de boete kan je ba. Dan mag goed die binnen koop. Dan mag dat je binnen koop. Dan mag dat je binnen koop. Dan mag dat je binnen koop. Dan mag dat je binnen koop.
1: Hij is hier dus een mop aan het vertellen, maar ja, waar gaat het over?
0: Nu komt de clue, ja.
1: Nu komt de clue.
0: Goeie mop.
1: Ja, ja. Dat moet ongetwijfeld een goede mop zijn geweest. Helaas weet niemand waar het eigenlijk over ging.
0: Nee.
1: Maar in het Andy Kaufmanees moet dat waarschijnlijk wel een, echt een... een om mee op tafel te staan van het lachen natuurlijk.
0: Ja.
1: Goed. We hadden zo heel veel tijd, hebben we niet meer?
0: Nee, anderhalve minuut.
1: Anderhalve minuut. Wat gaan we daarmee doen? Nog snel een liedje?
0: Nog snel een liedje. Ah ja, even aankondigen. Ik heb ook een Litouwer in mijn klas... nog nooit meegemaakt. En ik ben eens naar die taal gaan kijken en dat is onwaarschijnlijk interessant. Dat staat heel dicht bij het oer. Ja, dus die hebben 7 naamvallen, dat is geweldig. Ik werd er helemaal wild van. En ik heb een paar universiteiten aangeschreven en we hebben van 2 universiteiten een reactie gekregen, waarvan ene, die hebben een prof die uit Antwerpen komt. Die man heeft van 95 tot 2016 of zo, in Warschau aan de universiteit gezeten. En die zit nu in Vilnius. Dus we kunnen gewoon in het Nederlands interviewen. En die is hoog gespecialiseerd. Oh, die heeft een cv met publicaties. Oh, ik word er helemaal echte dingen over proto-Slavisch en wat weet ik allemaal. Oh. Dus het idee nu is om hem over het Litouws te bellen. En als hij dan nog eens in Antwerpen komt, dan zou hij naar de studio kunnen komen en dan kunnen we het over het proto-Slavisch hebben of zoiets.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Ja,
1: ja zeker. We hebben het eens over de Slavische talen gehad, maar inderdaad, zo ja. Specifiek, dat proto-Slavisch is toen wel even aan bod gekomen. Mm-hmm. En dan zo het oudst kerkslavisch en zo.
0: Mm-hmm.
1: Dat is misschien inderdaad wel eens een idee. Mm-hmm. Het Litouws op zich is ook wel een interessant gegeven natuurlijk.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja.
1: Zo, dat is hij heet
0: die namen alleen al, die hebben heel vreemde namen. Mm-hmm. Deze man heet Mindaugas. Wel ja, dat moet
1: ja.
0: Ja. Oké, okay, we hebben nog 4 seconden. Wacht eventjes met overschakelen. Ik zet hem op voorbeluistering. Hè, dan. Want waarschijnlijk, dat is niet voorbeluistering.
1: Dat stond nog op voorbeluisteren op, denk ik.
0: Ah, dat is bizar, want het zit nu wel in de uitzending.
1: Ah, dan werkt de voorbeluistering niet.
0: Oh, dat is niet zo erg. Oké, in ieder geval...
1: We zullen dan maar overschakelen.
0: Okay. Ja, en daar hebben we al de... Ja, die okay. Willen we u nu
1: goed.
0: Eigenlijk net besparen.
1: Dus
0: goed.
1: Binnenkort gaan we het over het Litouws hebben. En dan misschien ook nog het Albanees.
0: Het Albanees, ja. Daar hadden we iemand voor, maar die was dan... Er waren toestanden waardoor dat die even niet kon.
1: En over Engels met een raar accent gesproken, ik wil ook nog eens iets over het Schots doen.
0: Ja.
1: Dat is ook zoiets gelijk dat Italiaans van Adriano Celentano, even raar.
0: Ja.
1: Allee, er staat wel wat op programma. Goed.
0: Tot over 2 weken. Bologna.

Shake these hips, these garlands.

of hate. Fingers slam. Fingers slam.

Allah.

0: Zo, voilà. Dan zit onze aflevering er al bijna op. Jammer, hè?
1: Jammer.
2: Zo snel dat voorbij gaat.
0: Mm-hmm. Rest enkel nog onze outro. Speel nu.
2: Ja. Is het?
1: Ja. 3, 1. Check.

0: Het lijkt wel een droom.
1: Maar het is de werkelijkheid. Alleen vandaag bij de KRO. Want je kunt nu daadwerkelijk de drie verzoeknummers doorgeven die Bowie straks ten gehore moet gaan brengen op 30 maart 1990 in de Rotterdamse Ahoy Hall. En dat is niet alles. Je maakt ook nog eens kans op gratis toegangskaarten, gratis cd's, pocketkleuren tv's of supersonische beeldtelefoons.

0: and blast all classics.
1: Ik moet ermee vertrouwd worden gemaakt. Hoffelijk, fair play en voorzichtig te zijn bij de jaarwisseling. Zie daar koningin Fabiola achter het stuur. Zie daar de koningin achter het stuur. Zie daar onze kinderen achter het stuur. Zie daar ik achter het stuur. De koningin en ikzelf, koningin Fabiola en onze kinderen moeten leren hoffelijk, fair play en voorzichtig te zijn. Eigenlijk moeten wij een nieuwe mentaliteit aankweken. Wij moeten leren de jeugd te sparen. Vanaf het eerste leerjaar moeten onze kinderen de boodschap brengen achter het stuur. Een gelukkig, vreugdevol, van harte wensen u, koningin Fabiola, van harte kerstfeest.

0: alleen die rot. We hebben ook vingerrot, dat begint hier van onder. En dan rot heel die banaan van binnen. Ja, we moeten ook kijken dat de kartons niet kapot zijn. En ook mooi zijn van onder. Kunnen ze dikwijls van over de banden te rollen, dat dat kapot gaat. Hè. Kinderen gaat het ook mee rollen in de boot. Dus dat is ook allemaal kapot en dat wordt allemaal opgeschreven. En als ze dan naar de rijperij gaan, wordt die niet mooi geel. En dat wordt gerijpt met appelgas. Dus een bananenboot zal nooit appels bij hebben. Want dan zijn al die bananen rijp die op de boot zijn.
1: Freeze, I'm a banker. Put your hands in the air. Give me all your blast style, blast style.
2: En dat is ook een zoveelste schande. De bootvaarders die staan in de christelijke wijken van ons land en de katholieke mensen...
3: Kunnen we deze mevrouw even weghalen? Mevrouw, uw standpunt is volkomen duidelijk.

uit de archieven van Blaastaal. Dit is Blaastaal Classics.

0: wilt u eens even luisteren naar wat onze landbouwkundig u vertellen kan. En dat voor alle kippenhouders van belang is. Zowel voor degene die een paar kippetjes erop nahoudt, als voor hem die zijn bestaan erin vinden moet. Bij al die mensen is het wachtwoord eieren. De kippen moeten eieren leggen. Hoe verkrijgt men nu veel, zwaar, lekker smakende eieren? Daarop is maar één antwoord. Poeder de kippen met kalfees ochtendvoer. Tok, tok. Tok, tok houdt de kippen gezond, sterk en levenskrachtig. Het stelt ze in staat tot hoge productie. Ook in den winter, als de eieren duur zijn. Tok, tok kippen leggen veel, zware en lekker smakende eieren. Kalfees tok, tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. De kippen zijn er dol op. De kippenhouder is voortdurend in zijn schik. Wie nooit eieren wil eten, grijpt met graagte naar een tok-tok-ei. Tok-tok maakt tevreden kippen. Tok-tok maakt tevreden mensen. Heeft u dus goed gehoord? Kalfees tok-tok is het ochtendvoer bij uitnemendheid. Kalfees tok-tok, veel eieren in het hok.
1: Mes chers amis, avant de commencer une petite expérience, veuillez tout d'abord régler votre appareil. Voici le tic-tac d'un métronome à votre gauche. Le même tic-tac de métronome à votre droite. Veillez à ce que les niveaux sonores soient les mêmes à gauche et à droite. Enfin, le tic-tac est au centre.
0: Doc, doc, doc, doc.

0: Dan zijn er ook de teeltechnische factoren. Welke zijn de belangrijkste?
1: Bij de teeltechnische factoren zijn vooral de bemesting, de groentesoort en de variëteit of het ras. Ook de oogsttechniek en de teeltechnische omstandigheden van belang. Uit doorgevoerde proeven bleek dat het blancheren van de groenten een duidelijke verlaging gaf van het nitraatgehalte. Aangezien de meeste groenten voor industriële verwerking geblancheerd worden, wordt het nitraatgehalte duidelijk verlaagd door dit proces.
2: Okay.

0: 7.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Op wat van zegen?
2: Treft men in België maatregelen in verband met het nitraatprobleem en zo ja welke?
3: Om de hoeveelheid nitraat en diverse groenten te kennen, heeft de Belgische overheid reeds geruime tijd maatregelen willen nemen in dit verband. Sommige groenten, onder andere sla, veldsla, andijvie, spinazie en bleekselderij. De telerproducent kan diverse maatregelen treffen om het nitraatgehalte in de groenten dus te beperken. Het is niet alleen om het gevaar van nitraatophoping, maar ook omwille van de economische redenen dat de stikstofbemesting door de land- of tuinbouwer gefundeerd en beredeneerd moet zijn.
4: Dat is een lobby, hè? Dat is het muziekmaken, hè? Dat is een lobby. We begonnen met blokfluit. En nu is het wel meer industrieel.

0: en beide met de stikstofmineralisatie opvuilden waar geregeld organische meststoffen worden aangewend. Nitraatproblematiek in het algemeen.
1: Niemand heeft mij Mathilde gepresenteerd. Alleen het hart heeft gesproken en voilà, het was tijd. De tijd was gekomen.
2: Prins Filip zei over Mathilde dat ze Noord en Zuid in België kan verbinden.
1: U weet dat bruggenbouwen altijd is geweest. Iets voor mij het belangrijk is geweest. En blijkbaar speelt dat nu zijn effect.
2: Een zelfverzekerde en spontane Mathilde Dudekem-Dacco wou over haar toekomst nog niet veel kwijt.
3: Ik weet het nog niet. Ik zal zien.
4: Veel mensen zijn in paniek door het venster gesprongen.
5: Er lopen twee geiten op de weg.
6: De tonen.
7: Tonen. Daar liggen dakpannen op de linker rijstrook.
8: De Vlaamse koppen spreken boekdelen.
9: Ik eet zelf wel eens van tijd tot tijd eieren met groot spek gebakken.
10: Neuronefrotoxies. Het is zo dat het roken van voedingswaren, denken we inderdaad aan vlees en vis, dat toch wel wat complexer is dan gewoon het product in rook gaan hangen.
11: De fitte paling die gaat naar Nederland en Duitsland om te roken en de magere paling is hier in België om dus de paling in groen en de bakken paling van vandaag te maken zo gezegd.
12: On my knees, I beg you to turn away from the path of violence and to return to the ways of peace.
13: Wie was dit gisteren? Mag ik u vragen plaats te nemen achter het stuur en uw bevindingen mede te delen? Laat ons zeggen zowat voor de vuist weg. Akkoord?
14: Goed, dan gaan we dan. Wel kijk, wij hebben hier te maken met een zeer persoonlijke wagen en men voelt er zich onmiddellijk in thuis. Dat is gewoonlijk een aanduiding ook van een goede auto.
13: Instrumentenbord ligt goed in de hand.
14: Het instrumentenbord is perfect. Men heeft een gepast stuurtje. Men ziet alles door het stuur heen. En de twee groepen voor verlichting, klaxon, ruitenwisser, die liggen zo in de hand. Men bespeelt ze zoals een accordeon.
13: Wel, ik dank u zeer, meneer Van Steenkist.
15: Dancing in the streets of...

0: Mits paprika afhalen.
1: Dat was nog maar eens speciaal voor Fick Beasley.

0: Dat is een opera van Antwerpen.
1: Ja.
0: Mieke Nimmer, dat is niet meer betaald. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En die had dan een tweeling daarna gekregen, kindjes, en dat ging dan niet meer. Hè. Maar mm-hmm. nu is het een fan en die heeft de patronen afgekregen van Mieke, zo gezegd. En nu kun je er 100 maken, hè. Mm-hmm. Dat kost natuurlijk veel geld.
1: Ja.
0: Nu moet ik zou me nog graag twee hebben, een zwart met zilver en een rood.
1: Ja.
0: Speciaal rood, mm-hmm. zo van miljoen rood, hè. Ik vind dat
1: knap.
0: En dan heb ik er 15 en dan stop ik ermee.
1: Amai.
0: Ja, dan stop ik
1: een mee. Dure klerenkast.
0: Ja, dat kan er niet meer in.
1: Met die speciale, met die speciale riemen, met die effecten allemaal. Die prachtige kledij trouwens.
0: Een schoon kostuum zegt niet voor te bluffen, maar daar kun je er veel tegenop komen.
1: Voilà, ik heb er al een paar...
0: Patrick, je hebt er ook al veel gezien.
1: Mogen...
0: Een goede nagemokt, hè.
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Kijk, Vic, ik hoor daar juist ook nog grote dierenliefhebber ook, hè.
0: Ja, zeker.
1: Hoe is het met de hond Blackie?
0: Ja, de gezondheid is goed, maar hij krijgt artrose, hè. De beest stuk naar beneden. Heb ik drie verdiep tapijplein gelegd voor die beest en juist gedaan.
1: Aha.
0: Nu gaat hem op zijn gemak naar beneden. Ik vind dat derg dat hij zou zijn poten breken, want dan moet ik hem laten in het slopen.
1: Ja.
0: Ik hou die nog graag langs. Hè. Want een beest is het eerlijkste wat er is.
1: Ja.
0: Dat weten we wel. Hè.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja, labra knots, hè.
1: Mm-hmm.
0: En mijn vrouw is er ook heel goed voor. Ja. Wat?
2: Mokt
0: die
2: ook?
0: Ja, die mokt heel veel. Ze is aan het luisteren, ze lagen. Ze is aan het luisteren, als ze namens kunnen roepen.
1: Is aan het luisteren?
0: Ja, wel is het luisteren al naar Zuiderlicht.
1: De groetjes van...
0: Behalve al de tv is normaal.
1: Dat is logisch, hè. De groetjes van Ningo, hoe heet ze?
0: José.
1: Dag José. Ik heb
0: José, ja.
1: Kijk, Vic, we gaan het daarbij houden. Hè. Het programma moet verder lopen. We hebben al spelletjes, we hebben al van alles te doen. In ieder geval, maar ik kom er nog eens even dichterbij. Hè. Bedankt voor het komen, alle twee. En misschien tot een volgende keer. Meisje, nog een slotwoordje.
0: Hè. Ja, ik zou ook nog iets willen zeggen, ze biedt. Zeg, ga maar eerst.
2: Ja,
0: maar,
2: zeg ik eerst. Als met jij
0: eerst. Nee, doe, ga maar eerst.
2: Als ik me nog hier de deur gaan
1: zoeken. Ik gooi de bal naar rechts.
3: Oké. Okay. Dus, dames en heren, dank u wel voor het luisteren naar Zuiderlicht. Ik vind het een fantastische zender. Ik heb het altijd gevonden, ook in vroegere tijden. Dus... beste luisteraars, dank u wel dat je geluisterd hebt. En ik hoop dat we elkaar eens zien op een optreden. Misschien van Zuiderlicht of zoiets. Want dan stel ik mij altijd paraat voor een optreden of zo. Dank u wel.
1: Allee. Nog zo'n goed jaar, like Vic erbij.
0: Ja, dat wil ik nog even zeggen.
1: Ja, dus wel, doe maar rustig.
0: Op 30 mei, de stunt van mijn leven, moet ik live optreden voor prinses Paola, prinses Caroline van Monaco, prinses Stephanie. En daar komt ook Adamo en Mick Jagger. En dat is op een showboot van Nederland. En die ligt hier in Antwerpen, aan de kaai.
1: Dat is fantastisch, zeg. Noem nog eens die namen, want ik was er juist eventjes aan de telefoon.
0: Prinses Paola.
1: Ja.
0: Ken, hè?
1: Ja.
0: Die is ook voor kinderen, dat weet
1: je. Ja, dat wel, hè. Uh-huh.
0: En dat is prinses Caroline, uh-huh. prinses Stephanie.
1: Ja, die heeft ook een plaatje, die Stephanie.
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: En die komen er allemaal in. En dan moet ik dan drie kwartiers live een concert met het orkest... van een BRT, Stormy Monday.
1: Mm-hmm. Monday. Salvatore Adamo.
0: Adamo komt ook. En dan Mick Jagger van Amerika. Geen nabozer.
1: Geen nabozer. Nee. De echte originele
0: en
1: Mike.
0: En nog bekende artiesten.
1: De echte originele Mick Jagger van de Rolling Stones.
0: Ja, van de Rolling Stones.
1: En wel.
0: En ik ben heel fier, nu zeg ik ben bluffen, ik ben fier dat ik erbij mag zijn.
1: Ja, dat geloof ik. Dat geloof
0: en dat gaat opbrengst naar UNICEF.
1: En wel. Dat is weer nog maar eens een goede
0: en
1: doel.
0: En ze komen afhalen om 11 uur aan huis met een witte Rolls Royce.
1: Fantastisch. Moet het toch maar kunnen.
0: De boot heet de Gulvallei van Nederland. Hè.
1: Ja.
0: Dat gaat machtig zijn. Dat, is iets
1: ja, dat moet wel een ervaring zijn voor u. Vic, bedankt voor het komen nog maar eens.
0: Graag gedaan. Ja. En ik wens alle luisteraars en gehandicapten en zieken en invaliden nog veel succes toe en nog veel luistergenot. Thank you, good evening and God bless you.
1: Thank you.
4: Ik ben de geest van Fred Astaire. Ik wandel heel mijn leven op de tegels van de hemelpoort.
5: Enorm getroffen. Enorm getroffen. Ik vind dat het volk zo vriendelijk is en zo. Ja, het is. Je weet dat bruggenbouwen altijd is geweest. Iets voor mij het belangrijkste is geweest. En blijkbaar speelt dat nu zijn effect.
6: No one is going to fill this boy with lies. no one is gonna fill this boy.

0: No one
1: is going to fill this pool.
2: No one is going to fill this pool.
3: Uw vlees is waarlijk spijs.
4: Uw vlees is waarlijk spijs.
3: Uw bloed is waarlijk drank.

Doe al wat hij u zegt, vraagt ze ons. En op het altaar worden onder de symbolen van brood en wijn, het zuivere lichaam en het kostbare bloed van Christus geofferd.

Er ligt heel wat druk op zijn schouders. No boundaries.

Hallo, ik ben Tom Antonis, als bio-ingenieur, geboren en getogen in Gent in 1966. Met een brede expertise in landbouw, platteland, ruimtelijke ordening, plattelandbouw in 1966 in Gent heb ik mijn sporen verdiend. Ruimtelijke ordening, plattelandbouw, analyse en synthese. Kritische zin, advies verlenen, platteland, ruimtelijke ordening, consultatie en overleg plegen. Organisatie van studiedagen, excursies, infomomenten in Gent in 1966. Het opzetten van communicatiecampagnes, platteland, landbouw en het uitbouwen van een breed netwerk in binnen- en buitenland. Hallo, zijn maar enkele van de taken in al die jaren. De laatste jaren was ik algemeen coördinator van een VZW.

0: Ik heb een zeer breed interessegebied.
1: Zeer breed interessegebied.
0: En wil met mijn sterke zin voor analyse en synthese. Analyse en synthese. Analyse en synthese. Platte landbouw in Gent in 1966. Hallo. Met mijn sterke zin voor analyse en synthese. Analyse en synthese. Organisatie en coördinatie talent nieuwe wegen inslaan. Nieuwe wegen inslaan. Zowel mondeling als schriftelijk sla ik met meer dan behoorlijk uit de slag. Nieuwe wegen inslaan. Kortom, polyvalent en multi-inzetbaar ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. In de rol van verantwoordelijk coördinator, organisator of adviseur, bos, houtsector, landbouw, platteland. Interesse? Dank u en tot binnenkort.

0: 12 kersen, 3 appels en 4 stukken ananas.
1: Goedenamiddag. Ja, ik denk, het enige dat Justine nodig heeft is ja, super. Ik denk, Charleroi, ik denk dat het kan zijn om terug te komen in Charleroi. Ik denk dat, en terecht ook, ze heeft heel veel supporters en van alle speelsters heeft ze natuurlijk ook heel veel respect. Goh, ik heb nooit eigenlijk gedacht, waar ik denk dat, opgevonden dat Justine in Charleroi. Ik denk dat speciaal iemand was of zich echt afsloot. Ik heb altijd een goede contact gehad met Justine, dus Charleroi. Ik denk dat, er zijn veel mensen die vinden dat ze veranderd is, maar ik ondervind er weinig van eigenlijk. Ik bedoel, Justine is altijd een sympathieke geweest, of zowel op als naast de baan. En we hebben heel veel wederzijds respect voor elkaar en dat moet ook, vind ik. Ik heb verloren, Charleroi, ik denk dat met 6-0 is 4. Het was eigenlijk geen goede wedstrijd, ik was niet goed gerecupereerd van gisteren eigenlijk, maar ik ben ook juist Charleroi, ik denk dat nog maar sinds maandag beginnen te tennissen eigenlijk. Ik heb 3 zware conditieweken achter de rug. Ja, weet je, ik ben ook juist Charleroi, ik denk dat, en het is ook niet de bedoeling natuurlijk om, naar dit weekend te pieken. Het doel is om binnen 4 weken klaar te juist, waar ik denk dat, naar dit weekend te pieken. Ik zeg het, ik kan er eigenlijk nog maar moeilijk juist, waar ik denk dat, er weinig over zeggen eigenlijk. Ik ben sinds maandag nog maar juist aan het trainen, maar het is altijd plezant om matchen in de benen te krijgen en om zo'n exhibitiewedstrijden te spelen in eigen land. Voor veel supporters is dat altijd speciaal. Dus ik kan weinig juist waar ik denk dat, ik zeg eigenlijk op dit moment over mijn eigen vorm. Dus Charleroi, ik denk dat, en het is ook niet de bedoeling natuurlijk ik ben ook juist waar. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen. Ik denk, we spelen voor een uitverkocht sportpaleis, dus het gaat een enorme ambiance zijn. Charleroi, ik denk dat, en het is ook niet de bedoeling natuurlijk ik ben ook juist waar. Plus natuurlijk, het is ook in Vlaams, het is nog altijd iets anders dan hier in Charleroi. Dus ik denk, spelen. Dus ik kijk er enorm naar uit. En ik ga 100% genieten en 100% mijn best doen. Ik denk, het mooiste moment, het mooiste moment echt om te kiezen is al mijn wedstrijd. Ik denk, die zwaar op mijn doos gekregen, die wedstrijd geweest voor ons allebei. We zijn samen opgegroeid, we zijn goede vriendinnen. Dus het was een heel speciale wedstrijd, een heel emotionele en een heel moeilijke en mentale wedstrijd. En ondanks dat ik ze verloren heb, is dat toch wel... de wedstrijd van het jaar die mij is bijgebleven.

0: Blast All Classics.
1: Daar was het gezellig en warm, want ze maakte meteen een lekker vuurtje en Zelfje mocht op een elfenbankje zitten, dat ze speciaal voor haar hadden neergezet. Ze dronk een lekkere kruidenthee en at de taart van paddenstoel. Een van de gompies stak een pijpje op dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. En Zelfje mocht op een elfenbankje zitten, dat ze speciaal voor haar hadden neergezet. Ze dronk een lekkere kruidenthee en at de taart van paddenstoel. Een van de gompies stak een pijpje op dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. Ze dronken lekkere kruidenthee. Ze dronken lekkere kruidenthee. Ze dronken lekkere kruidenthee en at de taart van paddenstoel. Ze dronken lekkere kruidenthee en at de taart van paddenstoel. At de taart van paddenstoel. En at de taart van paddenstoel. Een van de gompies stak een pijpje op dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. Een van de gompies stak een pijpje op dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. Een van de gompies stak een pijpje op dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. En ze kregen allemaal een trekje. En ze kregen allemaal een trekje. Dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. Dat een heerlijke geur in de kamer verspreidde. En ze kregen allemaal een trekje.
2: Daar word je lekker kiezel van,
1: zucht het elfje. En het werd helemaal gezellig toen ze hun muziekinstrumentjes pakten en er vrolijk op los speelden.

Ik wil zeggen, we hebben hier nog veel goede wiet. Komt anders af. Want ik heb geen zin om een week lang wiet te smoren. Dus komt wat mee op smoren. Oké. Okay.

You better understand. It's a black dance.

Nelson Mandela. Amiri Baraka, Sheikh Anta Diop,

get that stomach trouble. And lead all the people in a

Maar de people als ze van stad af, ja. Wordt dat weer ooit appetijt. Neemt ze dus de minds of the innocence. Just to see power.

tyrants, not of God, but of your own appetites.

Thank you.

0: います。切り縫いを願います。縫いを縫い付けて、よいしょ。洗濯屋はどこですか？
1: Wenn ich in einem großen Motel, shiny Mush Motel, Radio Central 106,7 avec Snurf et Tom Anthony, with Snurf and Tom Anthony, shiny Mush Motel, alle zwei Wochen, shiny Mush.Motel.
2: Voilà.
3: Hier zijn we weer.
2: Alweer.
3: De Shiny Mush Motel.
2: Van
3: uw tweewekelijks programma op Radio Centraal 106.7 MHz.
2: FM van 1 na 11 tot...
3: Niet zo hard roepen.
2: Is dat te hard?
3: Ja, dat knipste.
2: Ah, oei. Van 1 naar 11?
3: Dat staat hier ook helemaal open. Dus
2: ja, dat kan ik niet aan doen. Van 1 naar 11 tot half 1?
3: Ja, elke 1 naar half 1.
2: Voilà, exact.
3: Zoiets.
2: 90 minuten lang dus.
3: Uw aller...
2: trouwste...
3: programma.
2: Makers.
3: Op zaterdag. Twee wekelijks.
1: Yep.
3: Met Tom Anthony.
2: En Koenraad Wijmeers in het SOG van Luther Ludwig
3: van Oost.
2: Ja. Oh my.
1: Shiny. Motel. Alle twee wochen.
0: Maska. Senga. Pan American World Airways で日本を去ります。
4: 掃除。掃除。

couldn't.

Internet.

I'm

I was thinking of the rabbit.

Ik heb het niet zo goed.

just driving.

0: U luisterde naar een Shiny Mush Motel.
1: Met Koenraad Wijmeers.
0: En Tom Mantoni.
1: Wij bedanken de Luther.
0: As usual. Iets harder mag naar uw terug.
1: Ja, het is eigenlijk
0: strak goed, was het te hard, maar...
1: Wij bedanken toch de Ludwig, hè.
0: Ja.
1: As usual.
0: Ludwig van Hoof. Oftewel de Luther.
1: De Luther.
0: Voor een dinges, hè. Een ja. Liberty City.
1: Volgende week is het aan onze collega's.
0: Epstein zal er niet bij zijn. Maar Chesbot des te meer. In een dubbelbul.
1: Mai.
0: En dan twee weken verder, dan zijn wij er terug.
1: Yes, het zal wel zijn.
0: Maar dan zit jij er niet, hè.
1: Zijn we al een maand weg, hè. Dat is just...
0: Een derde is dat dan. Ik zal dan voor vervanging zorgen.
1: Ja. En niet vergeten, maandag is er ook niet, hè.
0: Maandag is er een Klankenbergen, hè.
1: Klankenbergen, wat is dat?
0: Klankenbergen. Vanaf 13 tot 14 uur 30.
1: Allen daarheen.
0: Klankenbergen. Niet toegelaten zonder zonnecrème.

0: Good. Good job.
1: 1, 2, 3, 7, 5, 10.
2: 1, 2.
3: Awesome. Thank you so much. I appreciate it.

0: communie.
1: Goedemorgen weer, liefste zondaars, medezondaars hier op deze planeet in verval. Vigo, terug op post bij de communie hier op Radio Centraal. Vorige week werd ik last minute gelukkig vervangen door collega radiomaker, ex-radiomaker, maar vooral collega zielzuiveraar Yves de Meij vervangen. Ik heb een prachtig vervangprogramma die ik zelf niet waard ben. Of zoiets. In ieder geval welkom. Het is, welke dag is het vandaag? Woensdag 16 september, halverwege. Ja, en dat wil zeggen dat we weer heel veel mooie muziek op jullie zullen afvuren. We hebben een paar mooie releases klaarstaan. Maar we gaan beginnen met een aantal... Ah, voilà, we zijn al begonnen. Deel B van een heel mooie release die afkomt. Op ons afkomt binnenkort via Klankhaven Records. 2 weken geleden had ik kant A gespeeld. Dit is nu kant B van Marielle Groven-sur-le-Bord. Goedemorgen allemaal.

Ook een manier om wakker te worden. Deze woensdagochtend hier op Radio Centraal bij de communie. Het moet niet altijd een orgel zijn of uitzinnige bellen in de stijl van Charlemagne Palestine bespeeld. Het kan ook een uitzinnige viool zijn uit de Frans-Canadese oostkust. Marielle Groven verhuisde enkele jaren geleden naar Amsterdam, waar ze nu woont en werkt. Met dienstpartner en even begenadigd muzikus Aaron Lumley, contrabas. Maar hier speelt ze voor de eerste keer solo, of brengt voor de eerste keer een solowerk uit na jaren dienst hebben gedaan als componiste en medemuzikanten en dit en dat. De Frans-Canadese muziek wordt gekenmerkt door Europese cultuur. En komt dat cassetje hier nog? Nee. Allee. Hier. Cassetjes, kunt je nooit vertrouwen. In ieder geval, Frans-Canadese muziek, of als ik aan het zeggen. Ah ja, de Europese cultuur die is meegekomen. Goed, technische dienst van Radio Centraal, kant A van cassettespeler, doet het niet. Dan maar kant B, die doet het wel. Voilà. Waar was ik weer? Ja, Marielle Groven dus brengt haar solo-debuut uit op Klankhaven Records. Die plaat is volop in de maak, maar kunt u digitaal.

para-vriendschap of zoiets. In ieder geval, we luisteren nu, als het niet stilvalt, naar nog meer strijkwerk van Franse-Zwitserse kliek, die je wel eens in Brussel vaker kunt zien optreden. Diatribe heet die duo, en dat is Clara Lévy en Que ya me transi. Ah nee, dat is de titel van... Sorry. Que ya me transi is de titel van dit cassetje. Er wordt ook vaak oud-Frans of een pre-Franse taal gebruikt om deze werk een naam te geven. Maar het is in ieder geval Clara Lévy op viool, die we hier al een aantal keer aan bod hebben laten komen voorbij jaren. Binnenkort ken ik al 2 jaar, zie je. Ja. En Cyril Bondy. Voilà. En Dan Cize ook, dat is Laurent Peter. Laurent Peter brengt ook deze muziek uit onder de naam Insub Records. Voilà. Genoeg gepalaverd. Tijd om nog verder wakker te worden.

Het is nooit heel duidelijk waar deze circulaire muziek begint, waar die eindigt. Ze zouden onderling inwisselbaar kunnen zijn, die start- en eindpunten. Maar dat is dan ook het meest bijzondere aan deze muziek. Gebracht door Diatribe en Clara Levy. Die laatste die hebben we hier al een paar keer aan het bod gelaten. En eigenlijk alle muzikanten hierop van de Frans-Zwitserse scene die zich in Brussel genesteld heeft. En zo oscilleert tussen de Zwitserse Alpen, bepaalde diepe regio's in Frankrijk en Brussel. Altijd zeer boeiend, altijd moderne, interessante takes op folklore, maar ook minimalisme, et cetera. Het stukje duurt een 40-tal minuten, maar we gaan toch overgaan naar het volgende stuk. In een soortgelijk, invloedssfeer, perisfeer. We gaan over naar Amelia Cooney, Werner Durand en, hoe heet die andere, Homan. Ja, zijn voornaam ben ik even kwijt. Daar heb ik 2 weken geleden ook al een stuk of 2 uitgespeeld. Dit is de andere kant, hopelijk, vermoed ik. Ik ben eigenlijk al vergeten welke ik heb afgespeeld. In ieder geval, de plaat heet Clearing. En daarop hoort u de inmiddels helaas overleden, maar legendarische Amelia Cooney.